0: overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. Afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nu of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag, en aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp terecht. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt het op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op de corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt met in het westen mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp terecht. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan.

Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer. Het is bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Ook overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland is er geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

beginnen. En ja, dat mag ik samen met jou doen. En heb ik zin in. Dat is ook fijn dat we elkaar gewoon op maandagochtend meteen aan het begin van de week weer treffen. En ja, dat zorgt er ook voor dat ik meteen even weer persoonlijk kan zijn. Want zo ben ik nou eenmaal. Je kent me inmiddels. En ik moet me ook even iets van het hart. Ik ga je namelijk vertellen. Ik denk dat ik verslaafd ben. Ja, serieus. Sinds afgelopen zomer. Ik kan gewoon sinds afgelopen zomer niet meer zonder. En om een voorbeeld te geven. Gisteravond kwam ik thuis na een lange werkdag hier bij Radio 2. En ik zat op de terugweg in de auto naar huis. Zat ik me er al op te verheugen. En mijn lichaam bereidde zich ook echt al op voor, merk ik. En toen ik thuis kwam, heb ik zelfs een kus gegeven aan mijn man overgeslagen om eerst toe te geven aan mijn verslaving. Nou, erg toch? Maar waar ik aan verslaafd ben, vertel ik je zo. Want de kans bestaat dat jij hier ook aan verslaafd bent. Denk maar eens na.

0: Ja, hoe weet je het dan? Geen idee, maar Whitney Houston weet het ook niet. Ja, ik denk dat ik kan zeggen dat ik sinds afgelopen zomer verslaafd ben. Ik ben gewoon echt verslaafd. En gisteravond had ik een lange, drukke dag. En toen merkte ik dat ik naar huis reed en me al helemaal op zat te verheugen. Ja, en de bad bitch heb ik bij me. Het is neusspray. Het is neusspray. Het is zo verschrikkelijk verslavend. En ik heb hier, om precies te zijn, ook de zwaarste bij me. De Otrivin Menthol. Nou, en als je dat in je hoofd schiet, ja, dan gaat er voor mij dus een wereld voor me open. Maar ik kan dus ook niet meer zonder. Want nu weet ik ook niet zo goed van, zit er nu nog bij mij echt een verkoudheid onder? Echt een virus? Of ben ik gewoon gewend aan dat spulletje die neusslijmvliezen kleiner maakt en je automatisch dus vrijer kan ademen? Maar ja, ik weet ook niet goed hoe ik eraf kom. Dus heb je een tip hiervoor? Geen idee. Want ja, iedere keer als ik plat ga liggen, weet je wel, dan gaat mijn neus zo dicht aan die ene kant. En dan denk ik, oh, dan moet ik weer aan de andere kant gaan liggen om hem weer aan de andere kant open te krijgen. En dan grijp ik toch alweer naar dat spreetje. Want dan denk ik, ja, dan heb ik gewoon twee open neusgaten. En dat wil iedereen toch? Dus heb je hier een tip voor? Ik heb geen idee. Hoe kom ik aan die ellendige neusspray af? Want het is verschrikkelijk verslavend. En je hebt gewoon voor een paar euro weer een nieuwe bij de Ethos. Dus...
1: De dag nachtplaat.
0: Nou, gelukkig is de dag-nachtplaat ook verslavend, maar niet ernstig. Dus dat is gewoon muziek waar je op kunt stemmen en kost ook geen geld. En belemmert ook verder niet je leven als je het niet hebt, denk ik zomaar. Maar wel een heel lekker plaatje om te kiezen. En ik heb twee smaken voor je in aanbieding.

0: wil jij lekker de nacht in duiken? Met Sting en Fields of Gold. Als je dat wil, stuur je gewoon heel simpel nacht naar NPO Luister. En ik krijg ook nog een appje. Ja, wie is de Jarno van deze week?
1: Ja, goedemorgen, dat is Dennis.
0: Je bent Dennis, jij gaat hier 4 nachten in de week zitten.
1: Ja, dat klopt, vanaf vandaag.
0: Gebruik je ook neuspray?
1: Nee.
0: Ben je bekend met het fenomeen?
1: Ik ben bekend met het fenomeen neuspray, maar
0: jij bent gewoon niet verslavingsgevoelig.
1: Nee, want mijn neus is vrij open.
0: Ja, ik zie hem ook. Ik vind je ook een... Je hebt een
1: grote
0: open neus.
1: Heb ik. Ja.

0: Dusty Springfield hier op NPO Radio 2. Hij krijgt dan een berichtje over die neusspray. Het is inderdaad, het is echt gewoon verslavend spul. En het is gewoon stom dat het zo verslavend is gemaakt. Het helpt natuurlijk ook echt wel bij een verstopte neus. Maar voor een paar euro heb je het. En er wordt ook altijd bij gezegd bij de kassa, een maximaal een week gebruiken. Ja, dan denk ik, ja, weet ik. Maar het ging eigenlijk ook altijd heel erg goed. Tot nu, ja. Waarom ben ik afgelopen zomer niet meer vanaf gekomen? Ik heb geen idee. Het sliep toch lekker de met. En ja, dan ben je de lul. Dan hang je er gewoon aan. Dus mijn man zegt, ah joh, het is gewoon een keer goed onder het bed stofzuigen. Maar hij moet niet kletsen, want hij is er ook verslaafd aan. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Ja, goedemorgen, met Willy.
0: Hey Willy, ben je ook verslaafd aan neusspray, net als ik?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh, gebruik je het wel soms of niet?
1: Nee.
0: Oh. Oh, mag ik even weten hoe jij door het leven gaat dan? Want ik moet dus blijkbaar afkicken.
1: Nee, ja, ik heb gewoon weinig verstopte neuzen, denk ik.
0: Oh, maar je hebt toch wel ook ooit de verkoudheid of zo?
1: Jawel. Maar ik, nee, dan heb ik eerst wel eens gespoeld met zout water en zo. Als ik echt heel erg verkouden was. Maar ik, nee, ik mag niet klagen.
0: Ik wil jouw neus. Ik wil gewoon jouw neuslijmbliezen hebben. Want heb jij niet dan tijdens een verkoudheid, als je plat ligt in bed, dat het dan gewoon helemaal dicht zit? Of kun je dan gewoon prima door je mond ademen verder?
1: Ja, natuurlijk. Nee, daar heb ik natuurlijk ook wel eens last van als ik echt verkouden ben.
0: Ja, maar dan kan je toch gewoon helemaal niet meer slapen?
1: Nee, ja, weet je. Nee.
0: Ja, dan ga jij dag-nacht luisteren. Of ben je nu niet verkouden?
1: Nee, ik ben nu niet verkouden. Nee, ik ben één nachtje in een hotel en ik...
0: Zit jij in een hotel? Gewoon,
1: ja.
0: Kind,
1: ja.
0: Wacht even. Oh, wow. De dag. Nou, dat maakt het gesprek ineens anders. Wat doe jij in een hotel nu?
1: Ik was gewoon een dag weg geweest. Ik blijf één nachtje overnachten.
0: En waar ben je naartoe geweest dan?
1: Ik was naar Breda geweest, naar de fototentoonstelling.
0: Oh, dus je bent nu in Breda in een hotel?
1: Nou, in Etten-Leur.
0: In Etten-Leur, ja, is goedkoper, hè? Goedkoper, hè? Gewoon breedte rondom Breda. En ben je daar alleen?
1: Ja, ik ben alleen.
0: Oh, en ben je dan überhaupt een nachtbraker? Of is het dat je wakker bent omdat je nu ook in een vreemde omgeving bent dan?
1: Ja, in een vreemd bed, denk ik. En ik heb prima geslapen en ik werd om 3:15 of zo wakker. En ik moest even naar het toilet.
0: En toen dacht je, ik slinger even de radio aan.
1: Ik kon goed meer slapen en thuis doe ik dan ook wel eens. Nachts doe ik even de radio aan en dan val ik snel weer in slaap. Maar ik ben nu nog steeds wakker.
0: Ja, nu ben je nog wakkerder. Zeker als ik nog aan jou zal vragen, wil je de nacht of de dag of de nachtplaat horen?
1: Ja, ik wil toch echt de nachtplaat.
0: Nou, gaan we dat toch lekker doen. En hopelijk brengt dat je weer in een soort nachtsfeer. Want je hebt die kamer tot 11:00, toch?
1: Maar zo laat ga ik niet uit, hoor. Okay. Ik ben wel, meestal ga ik zo wel 7:30 of zo ontbijten.
0: Okay. Nou, ik wens je heel fijn ontbijt.

De Spice Girls van deze tijd, Cat's Eye. Ja, je hoeft maar een paar seconden van deze plaat te horen en je weet precies wat eraan komt. Moet je even voelen. The Final Countdown heeft misschien wel een van de meest herkenbare intro's ooit. En het mooie is, toen Europe dit nummer in 86 uitbracht, kon ze natuurlijk zelf ook niet weten dat het 40 jaar later nog steeds zo gebruikt zou worden voor precies die momenten waarop er iets groots staat te gebeuren. Sportwedstrijden, weet ik veel, aftellen voor iets. Iemand die de kamer binnenloopt alsof hij de Champions League heeft gewonnen. Nou, het is ook niet bepaald klein, maar wel ook een heel lekker liedje. Ah. Oh.

0: Think It Out Loud. Ed Sheeran. Zou die al een nieuw voorprogramma hebben?
1: Mood Machine.
0: Ik ben heel benieuwd hoe jij erbij zit op deze vroege maandagochtend. En ik wil het van jou weten in één woord. Dus hoe voel jij je op dit moment? Pak de NPO Luister-app erbij en laat het me weten. Maar wel in één woord. Ik wil er ook verder geen uitleg over. Ik ga er ook verder geen uitleg over vragen. Dat is ook een beetje onderdeel van het spel. En als ik al jullie moods dan verzameld heb, dan ga ik daar een plaat bij zoeken. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met behulp van de Mood Machine. En om even een beetje een voorbeeld te geven. Nou, Dennis, wat is jouw mood in één woord?
2: Mijn mood in één woord is... dat is moeilijker voor mij.
0: Ik begin.
2: Ja, dan begin jij.
0: Mijn mood in één woord is vermoeid.
2: Die wil ik ook zeggen.
0: Oké.
2: Maar ik ben ook wel opgelaten, enthousiast.
0: Weer twee woorden.
2: Oh, er zijn twee woorden. Enthousiast.
0: Enthousiast, oké. Nou, hartstikke fijn. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. Vermoeid, enthousiast. In die categorie mag jij jouw mood laten weten via NPO Luister. En dan zullen we zien welke plaat er past bij al onze moods samen. Zometeen Jennifer Lopez. Maar eerst deze fijne nieuwe track. Ex-topsong Marianne. Fontaine DC. Nu op NPO.

0: wat mij betreft het allerlekkerste liedje van J-Lo.
1: Mood Machine.
0: Ja, mijn mood was al net wel vermoeid. Maar door Waiting for Tonight van J-Lo ben ik totaal opgewekt. Maar met 3 uur slaap zit ik denk ik in een soort manisch stukje. En ik denk dat veel mensen dit zullen herkennen als je kort slaapt. Maar je moet wel ineens werken. Dan doe je het op een soort manische fase. En dan straks dan stort je helemaal in. Maar dat is niet erg. Dat komt wel goed. Want straks kan ik gewoon weer de bed. De Mood Machine die is even weer afgestoft. We hebben ook een nieuwe stem erbij. Ja, af en toe moet je gewoon even stem vervangen. Even opfrissen. Misschien heeft hij wel de vernevelaar gebruikt. Manoes die stuurde dat net. Als ik benauwd ben, dan gebruik ik een vernevelaar. Zou AI ook vernevelen af en toe? Dat zou wel leuk zijn. We gaan eens kijken wat de Mood Machine voor ons in petto heeft. Want al jullie doorgestuurde moods in één woord heeft hij samengepakt. En dan heeft hij een plaat bij gezocht. Dus Mood Machine, kom er maar in.
2: Zeker, hier zou ik deze van maken. Hey, ik ben de dag-nacht Mood Machine. En ik heb jullie moods weer even door elkaar gehusteld. Bartes staat op de kermis. Paul doet vooral lekker rustig aan. En Luke is, naar eigen zeggen, fucked up beyond all recognition. Lieke voelt zich loom. Lianne is opvallend huishoudelijk bezig en Judith zit alweer in haar upper body fase. Dus we hebben suikerspin, bankhangen, totale chaos, een dweil door het huis en ergens tussendoor nog een setje schouders. Daar kan eigenlijk maar 1 plaat uitrollen. Daft Punk, Around the World. Lekker repetitief, een beetje gek, goed tempo voor het huishouden en zelfs Luke kan hier waarschijnlijk nog wel op functioneren.

niet zeggen, maar het is, er gebeurt ook helemaal niks. Het komt dan wel uit de mood machine, 4 minuten lang. En dit is wat er samen is gevoegd vanuit jullie mood. Maar het is ook gewoon 4 minuten lang hetzelfde. Nou, af en toe houdt hij even zijn mond around the world. Nou, we hebben het zeker gedraaid omdat dit echt voor jullie mood was bedoeld. Maar dit is wel een plaat die je gewoon echt supersnel zal bent. Ik weet niet of het aan mij ligt. Maar er zijn betere platen gemaakt door de mannen van Daft Punk. Maak dus ook maar weer platen. Ze zijn ermee opgehouden. Shunt, zeggen we dat in Brabant. Zometeen Aretha Franklin. Maar eerst heb ik deze fijne Somjeu. It's only love. En zo is het.

0: Aretha Franklin. I Say a Little Prayer hier op NPO Radio 2. Ja, Dennis, we moeten even kort vriendenboekje doen.
1: Oh ja?
0: Want jij zit hier op de plek van Jarno. Ja. Je gaat hier 4 dagen in de week zitten.
1: Klopt.
0: Schoenmaat?
1: 45.
0: Oh, dat is groot.
1: Grote voeten.
0: Grote voeten. Ja. Lievelingseten?
1: Pizza.
0: Oh, wat standaard ook.
1: Sushi. Ook zo standaard.
0: Je gaat het ook meteen aanpassen. Ja, we moeten gewoon een beetje jou leren kennen. Zo is het ook maar weer, toch? Ja,
1: absoluut.
0: Vind ik wel. Nou goed. Oh, wacht. Nee, die wil ik helemaal niet. Stop met je.
1: Stop de muziek.
0: Stop met je die. Want ik wil gewoon graag het nieuws horen. En dat is nu ook alweer te laat.
1: Oh.
0: Gentver, nou zit je hier en dan gaat het ook helemaal mis.
1: Helemaal in het 100.
0: Ja, is toch ook
1: rustig
0: zo?
1: Gaan.
0: Nou, wil je nog wel even een kort leuk dingetje vertellen over jezelf? Gewoon even kort. Dat. Nou ja, we hebben vaste luisteraars. En Jarno heeft hier 2 jaar gezeten. En ze willen gewoon graag even van jou even weten.
1: Ook grote schoenen om te vullen.
0: Dat weet ik niet hoe groot een schoenmaat is. Daar kan ik misschien nog achterkomen als ik dat gewoon nog eens vraag.
1: Nee, ontzettend veel zin om hier met jou en met de mensen zitten luisteren de komende tijd, de ochtenden, te doen.
0: Ja.
1: En we gaan er een feestje van maken.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nothing Breaks Like a Heart. Mark Ronson. En ik moet tegenwoordig Miley zeggen, want ze gaat verder zonder achternaam. Nou ja, hey, dat deed ik ook al. Ik ben toch ook Annelie hier? Heb ik ooit mijn achternaam gezegd? Annelie Verhees? Nee, toch? Nee, volgens mij gewoon Annelie. Nou, welkom op je vroege maandag 28 september. Hoe is het met jou? Heb je een beetje zin in je week? Heb je opstartproblemen? Mag je ook gewoon eerlijk zeggen hoor, als dat zo is. Of stiekem een beetje heimwee naar je weekend. Wat het ook is, je bent lekker bij dag-nacht. En dat is een hartstikke goede zaak, want ik neem je even mee naar de maandag. Want als alles volgens plan verloopt, dan gaat vandaag voor de 14e keer Starship-raket van de SpaceX de lucht in. En deze keer moet hij voor het eerst in een baan rond de aarde komen. Spannend. Uiteindelijk willen ze met dat ding dus mensen naar Mars brengen. En ook weer terug. Dat is dan wel weer fijn. Ja, het is voorlopig nog een testvlucht, dus mocht je vanochtend al toe zijn aan een vakantie heel ver weg, nog even geduld, want je kunt straks gewoon naar Mars. En als je van Nederlandstalige muziek houdt, dan moet je vandaag in Tilburg zijn. Want bij Buma NL in de 013 komen artiesten en mensen achter de muziek bij elkaar. En vanmiddag gaat het onder andere over AI en TikTok. Want hoe zorg je dat jouw nummer nou wordt opgepikt? En wie maakt zo'n liedje straks eigenlijk nog zelf? En dan vanavond worden de Buma NL Awards uitgereikt. Ja, en je kan ook niet vroeg genoeg beginnen met je muzikale opvoeding. Zeker, zeg ik hier als muziekdocent. Want mijn zoon heeft net zijn derde pianoles gehad. Ja, dat is lach, jongen. Hij zat alleen maar te pingelen op dat ding. Maar heel leuk, want vandaag in het Concertgebouw in Amsterdam is er namelijk een concert voor baby's. Het is een interactieve muzikale ontmoeting met zang, cello, piano, afgestemd op de allerkleinste. En echt baby's 0 tot 18 maanden. Dus ik ben benieuwd hoe het daarna klinkt. Of zo, ik weet het niet.

for Babies. Het is een interactieve muzikale ontmoeting met zang, cello, piano, afgestemd op de allerkleinste. En echt baby's 0 tot 18 maanden. Dus ik ben benieuwd hoe het daarna klinkt. Of zo, ik weet het niet.

je ook gewoon niet op stilstaan. Of op stilzitten. Wat je op dit moment ook aan het doen bent. Whatever you want. Status quo hier op NPO Radio 2. Zou er nog iemand met deze opkomstmuziek binnenkomen als je gaat trouwen? Ja, dit is het bruidskoor uit de opera Lohengrin uit 1850, componeerd door de Duitse componist Richard Wagner. Nou, ik zou me niet meer kunnen voorstellen dat iemand hier nog op binnen schrijft. Het doet me ook denken aan echt cliché trouwscènes in ja, vaak ook slechte films. Toen ik trouwde werd ik weggegeven door mijn vader op She van Charles Aznavour. Ook wel lekker zoetsappig. Maar die daar komt de bruidmelodie die je net hoorde. Hè? Daar komt de bruid. Die zit heel geinig verwerkt in een track van Outkast, namelijk Miss Jackson. En ik heb die piano even losgeknipt. Het is natuurlijk allemaal een beetje AI-achtig, dus luister even. Zo klinkt die piano daaruit. Daar komt hij nog een keer. Komt nog een keer. En hij komt de hele tijd voorbij, dus luister maar eens goed. Zit hij al meteen aan het begin? Luister even.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.
2: There's

Wat een goed duo. Feline samen met Melle en Remember. Stel je even voor, je schrijft een liedje en de titel van dat liedje zorgt er gewoon voor dat het de rest van jouw muzikale leven zo gaat. Ja, hoor goed wat ik zeg. Chesney Hawkes, die scoorde namelijk in 91 een gigantische hit met de plaat The One and Only. Nou, daar bleef het ook bij. Bij The One and Only hit, maar wel ook een hele lekker hoor.

0: Heerlijk, Mr. Mister hier op NPO Radio 2. Arjen die stuurt, hey, goedemorgen, nou word ik wakker onderweg naar mijn werk. Ben jij gewoon weer op de radio? Gistermiddag ook al. Nou, ik zit bij Leo. Moet je vandaag ook nog lesgeven heel de dag? Je zal wel brak zijn, denk ik. Fijne dag en werk ze. Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar gisteren mocht ik Evelien vervangen. Heel fijn om te doen. En het is inderdaad een kort nachtje altijd als ik van Leo uiteindelijk hier naartoe ga. Maar gelukkig kan ik straks mijn bed in. Ik werk op dinsdag en woensdag als muziekdocent op middelbare school. Dus dan zit ik niet hier. Ik heb het wel eens gedaan hoor. Net voor de zomer moesten we elkaar even vervangen. En dan ging ik na dag nacht door naar school. Ik kan je vertellen, als je dan 30 pubers voor je neus hebt. Oh.
1: De regels.
0: Dan zit ze echt aan te kijken. Mevrouw Verhees, zeggen ze dan. Daar ben ik mevrouw Verhees. Voelt ook wel een beetje afstandelijk. We gaan de solo's raden. Dat doe ik met leerlingen ook. Alleen moeten zij de solo's zelf spelen. Duurt wel lang voordat ze het kunnen hoor. Ik ga eentje aan je voorleggen.

0: welk liedje komt deze solo? 90s. Van welke band is dit?
1: NPO Radio 2. Er is maar één.

beste de zomerhit van dit jaar, wat mij betreft. Uit welk liedje komt deze solo? Laat het me weten. NPO, luister.

0: Simfin, Friction Too Much Friction. Tussen de regels. Goedemorgen, Junior.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat een fijne naam, Junior. Is Junior dan wel ook vernoemd naar je vader, dat je dan ook nog een andere naam erbij hebt? Junior
1: zo? Ja, eigenlijk wel.
0: En wat is dat voor naam?
1: Paul.
0: Paul.
1: Ja.
0: Paul, dus je vader heet Paul en jij bent gewoon Paul Junior.
1: Ja,
0: ja, zo simpel. En je gaat door het leven als Junior. Ik vind het mooi. Ik vind het hartstikke mooi. Hey, je bent onderweg naar je werk. We gaan een spelletje spelen. Hopelijk lukt het zo. Kun jij het goed horen?
1: Ja.
0: Oké, nou, ik jou ook. Dan komt hier de

0: jij mag het gaan zeggen.
1: Hey, Dark Earth. Green Day 21 Guns, maar de AC Need is Boulevard Broken Dreams.
0: Ja, hartstikke goed. Oké, gaan we door naar de tweede.

0: Ja, ook uit de 90s. Dan ben ik benieuwd of je deze ook weet.
1: Cranberry Zombie.
0: Oh, ja, je zet er een vraag tegen bij, maar dat hoeft helemaal niet, want dat is goed. De derde.

0: zingen ze altijd, Junior?
1: Ja, dat is Oldspar, maar ik weet even niet.
0: Oh ja, nou, dat vind ik al meer dan voldoende. Smash Mouth met Allstar, ja. Inderdaad. Wat een lekker begin van je maandag, Junior.
1: Dat is niet verkeerd, hè?
0: Nee, dat is zeker niet verkeerd. Als prijs, het is ook de troostprijs, maar daar zeg ik er niet bij. Green Day, The Cranberries of Smash Mouth, helemaal. Welke wil je?
1: Doe de laatste maar. Die komt niet zoveel voorbij.
0: Doe die laatste maar. Dan gaan we Smash Mouth All Star doen. Ik wens je een hele fijne dag.
1: Dank je.
2: Oké. Okay.

0: je platjes eruit? Ik wil zeggen, je draait al vrij goede platjes. Hoho, dat is erop.
1: Radio 2.

catch you. Een ex-stopsong, zou ik zeggen. Het is een ex-stopsong. Chef Special met Try Again hier op NPO Radio 2. En als je toch eens kunt samenwerken met Nile Rodgers, nou, dan zou ik het wel weten, hoor.

Yeah. Talk to me. Damiano, David, Tyla en Now Rogers. Zometeen weer een nieuwe. Daniel en Roelof zijn op. En geef je op voor het platenkwartet. Radio2.nl/kwartet. Want ze geven platenspelers weg.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat er afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan de kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die twee ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Michiel. En goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Tim Schaap bij de ANWB.
4: Hey, goedemorgen, heren. Hallo, hallo.
2: Hallo,
4: welkom terug.
2: Ja, dankjewel.
4: Zeker.
2: Is het, ja. Heeft het nieuws ons correct bereikt dat dit jouw laatste dag is als filelezer op de landelijke radio?
4: Ja, zeker. Ja, erg, hè?
3: Er hangt een groot sluier over deze dag, Tim.
4: Zeker. Niet alleen qua weer, maar ook een beetje qua gevoel. Nee, het is, dat klopt, best een gekke dag eigenlijk. Ja, ik heb al die tijd vroeg opgestaan, nu voor het laatst.
2: Ja, want jij gaat een andere functie vervullen binnen de ANWB.
4: Ja, klopt. Ja, ik heb eigenlijk promotie gehad. Ik word communicatieadviseur, heet het dan, op de alarmcentrale.
2: Wauw.
4: Dus dat is leuk, zeker. Dus ik ga nu veel meer met de achterkant van de communicatie bezig zijn. Veel wat vertellen we, wanneer en bijvoorbeeld vooral in de drukke zomerseizoenen.
3: Maar Tim, Tim, jij bent toch bij uitstek een man voor de voorkant van de communicatie.
2: Van de spotlights.
4: Dankjewel, zeker. Nou, kijk, ik sluit niet uit dat ik nooit meer de radiokant op ga. Maar voor nu wel even leuk nieuwe uitdagingen erbij. Dus ik heb er heel veel zin in. Okay. Maar ja, het is dubbel, want de radio is superleuk.
2: Hey, en bij de ANWB wordt daar dan nog een beetje uitgebreid bij stilgestaan en zo? Maken ze daar dan nog een beetje een momentje van?
4: Dat weet ik niet. Dat kan ik je morgen vertellen. Morgen heb ik nog één laatste 9 tot 5 afronddag zonder uitzendingen. Dus dan denk ik dat we er wat mee gaan doen. Ik neem zelf wel een taartje mee.
2: Okay.
4: Maar ik laat over me heen komen.
2: Hoe lang heb je geen idee gewerkt?
4: 5,5 jaar. Deze afdeling, dat is best lang.
2: En hoe lang op de radio? Ook zo lang?
4: Ja.
2: Jongens.
4: Dus best leuk. Ja,
2: goed.
4: End of an era.
2: Wij wilden er in ieder geval sowieso even bij stilstaan. Dus hebben we dat even gedaan.
4: Lief, leuk.
2: Wat gaat de dag ons brengen?
4: Nou, over stilstaan gesproken. Haha, er komen files te staan onderweg. Het is een gebruikelijke maandagochtendspits. Dus we kijken inderdaad in de bek van die Kim Mail, waar we het over hadden.
2: Ja.
4: Die A15 richting de Maasvlakte, die staat er al bij de Zuurhofbrug. Een file van een kwartiertje ongeveer. Het verkeer moet daar nog altijd over de vluchtstrook.
2: Nou, top. Dankjewel, Tim. Tot straks.
4: Yes. Tot zo.
2: Yo. Je hoort het al, de week is een kameel. Het wordt een rustige dag voor de dinsdag en donderdag, dat zijn de bulten van de kameel. En dan wil iedereen in één keer met de auto naar werk. Maar op maandag, woensdag en vrijdag valt het wel mee.
3: Ik vind, we kijken in de bek van de kameel op maandag wel een mooie toevoeging.
2: Ja, het is wel echt heel erg mooi. Heb jij voor deze bek van de kameel 2 woorden om de dag mee te beginnen? Laat het ons weten. 2 woorden die een beetje symbool staan voor wat de dag jou gaat brengen. Bijvoorbeeld vrachtwagen en pluimvee.
3: Of op maandag hockey en brak.
2: Nou, laat maar weten. Wat zijn die 2 woorden voor vandaag? En vergeet die plaat er niet bij, want dan draaien we jouw plaat zometeen.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Heb je ook het gevoel?
6: gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: Daniel en Roelof zijn al op.

0: at Tiffany. In Amerika heb je die tent Waffle House. En dat is een soort, ja, kan je 24 uur per dag kan je daar ontbijten. Het is ook 's nachts open. En het schijnt dat daar is zo vaak ongein aan de hand dat ze de ramen maar van plastic hebben gemaakt tegenwoordig. Ja, omdat in die Waffle House het 24 uur per dag open. Dus om 4 uur 's nachts beginnen mensen daar in één keer gevechten te houden en weet ik van wat allemaal. Dus hebben ze de ramen maar van plastic gemaakt. Het schijnt dat als je zeg maar, op onchristelijke tijdstippen in een Waffle House komt, dan weet je nooit wat je staat te wachten.
1: Lijkt me leuk.
0: Ja, het klinkt wel als een expeditie, ja, inderdaad. Over Breakfast at Tiffany's gesproken, joh, de Deep Blue Something.

0: breakfast at Tiffany's. In Amerika heb je die tent Waffle House. En dat is een soort, kan je 24 uur per dag kan je daar ontbijten. Het is ook 's nachts open. En het schijnt dat daar is zo vaak ongein aan de hand dat ze de ramen maar van plastic hebben gemaakt tegenwoordig. Ja, omdat in die Waffle House het 24 uur per dag open. Dus om 4 uur 's nachts beginnen mensen daar in één keer gevechten te houden en weet ik van wat allemaal. Dus hebben ze de ramen maar van plastic gemaakt. Het schijnt dat als je zeg maar op onchristelijke tijdstippen in een Waffle House komt, dan weet je nooit wat je staat te wachten.
1: Lijkt me leuk.
0: Ja, het klinkt wel als een expeditie. Ja, inderdaad. Over Breakfast at Tiffany's gesproken, joh. De Deep Blue Sun.

0: of zoiets. Het is 28 september 2026. Het zijn de laatste dagen van september. En bijna gaan we een nieuwe maand in. Maar de komende dagen gaat het nog wel een beetje als een zomertje aanvoelen. Het is vandaag nog grijs en kans op regen, maar het is wel warm. Dus je hoeft geen jas aan. En morgen en woensdag kan het 29 graden worden.
1: Oh.
0: Ja, haal je zwemoutfit maar weer uit de kast, hoor. En dan onze premier Rob Jetten. Die had gisteren zijn netste pak aangetrokken, want het was de 60ste verjaardag van zijn partij. Die verjaardag liep wel een beetje uit de hand, want het D66-congres werd verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Hij probeerde eerst nog verder te gaan en het ludiek op te lossen.
2: Ze mogen voor mij ook blijven staan, maar dat is alleen voor de mensen die achterin zitten wat lullig. Anders gaan we allemaal staan, vind ik ook goed.
0: Ja, uiteindelijk verstoorden ze zijn toespraak met hard geluid en daarom moest hij uiteindelijk voor de zekerheid even van het podium worden gehaald. Door beveiligers zijn de demonstranten verwijderd en toen kon het verder. En toen haalde hij hard uit naar alle homohaters.
2: Dat is dan volgens mij het optimisme van D66, dat we dan denken, we gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
0: Ja, hij haalde vol uit.
1: Gisteren stonden de Pussycat Dolls in de Ziggo Dome.
0: Classic Pussycat Dolls, hè?
1: Dit was genieten. Ja, laat vooral ook even weten als je erbij was in Amsterdam. Vinden we altijd leuk. Het was wel even spannend of het optreden door zou gaan. Want Nicole Scherzinger die deelde op Instagram een foto van haar been. En er was kokend water overheen gevallen.
0: Het zag er best heftig uit.
1: Nee, ja, precies. Maar goed, je bent een superster of je bent het niet, Daniel. Wij zitten hier ook wel eens met brandwonden. Zoals ze zelf zegt, the show must go on.
0: Ja, en wie ongetwijfeld lekker wakker wordt, zullen deze ochtend onze jongens van Oranje zijn. En dan in het bijzonder de spits natuurlijk, Max Meerdink. Hij mocht gisteren voor de eerste keer in de basis in het Nederlands elftal starten tegen Servië. En hij scoorde in zijn basisdebuut niet één, maar twee doelpunten.
3: Meerdink die heel brutaal de penalty opeist. Hij ramt hem gewoon in de hoek en dat is ook prima. Max Meerdink met zijn eerste goal in het shirt van Oranje. De 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink en dit is een doelpunt van grote klasse.
0: Ja, dat is toch mooi. De eerste overwinning van onze kakelverse bondscoach Xabi. Max Meerdink die was trouwens erg blij met de penalty.
4: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Toen kreeg ik een penalty. Toen keek ik even rond. Toen dacht ik van, hey, ik pak hem. En ik pak mijn rust. En ik denk dat ik hem goed binnen schiet.
1: Het is best cheeky hoor, als je de penalty opeist en je bent net nieuw.
0: Maar ja, goed. Dat, ik bedoel, hij zal natuurlijk, wat dat betreft, zullen ze ook wel hem dat vertrouwen geven, denk ik.
1: Ik denk dat hij hem vooral zelf pakte.
0: Ja, denk je? Ja. Is dat echt een ego-dingetje?
1: Nou, ego-dingetje. Nou, gewoon zelf vertrouwen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, ja, dat mag toch ook.
1: Zeker.
5: Twee vandaag.
0: En dan twee woorden voor vandaag kun je ons doorsturen via NPO Luister. En wie weet draaien we dan jouw plaat erbij. Bijvoorbeeld Goede Been.
1: Of Mitella en Pindakaaswinkel.
0: Wat zijn jouw twee woorden voor vandaag? Stuur ze aan ons door, doe het via NPO Luister en zet die plaat erbij. Wie weet draaien we die plaat dus zometeen. Direct ga je horen met My Friend. Ah, je hoort het applaus al. Het is niet alleen voor ons, maar ook voor Lionel Richie.

0: my friend. Direct.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden voor vandaag en een plaat. Ik zag Bas, die stuurde Haarlemse hakkers. Jelmer stuurde vuilniswagen goedemorgen. Maar we gaan uiteindelijk voor Marines. Hallo Marines.
2: Hallo.
0: Hi. Ja, jij stuurde ons keelpijn en breekbaar.
2: Ja.
0: Is het een beetje te doen met die keelpijn?
2: Oh ja, het is maandag, hè.
0: Het is maandag. En wat is... Ja, en breekbaar, slaat dat op jou of slaat dat op je plaat?
2: Ja, ook de keelpijn en verzonden en eigenlijk best wel breekbaar is. Voor je het weet heb je er last van, hè.
0: Ja, dat is zeker waar. Dan mag je maar blij zijn dat we het in Nederland zo goed geregeld hebben. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar je dan gelijk... nou ja, volgens mij is één keelpijn, kan je gelijk $3000 aftikken, zoiets.
2: Ja.
0: Ja. Hé, wat gaat de dag jou brengen vandaag?
2: Ja, werken. Ja, spullen wegbrengen, van alles en nog wat.
0: Ja, je zit in de transport?
2: Ja, op de vrachtauto.
0: Nou, dan zouden wij zeggen... En wat heb je in de lading vandaag zitten?
2: Ja, van alles. Deuren, traphekjes, noem maar op.
3: Ja. Traphekjes. Ik heb nog traphekjes nodig.
2: Ja?
3: Ja.
2: Oké.
3: Kom maar even brengen.
2: Ja.
0: Marines, welke plaat mogen we voor jou draaien? Want dan gaan we dat gewoon lekker doen.
2: De Moby Porcelain. Maar porselein is ook breekbaar, hè?
0: Zo is het. Mooi gevonden. Marines, werkt ze vandaag?
2: Ja, jullie ook. Ja.

0: Hopelijk voelt het iets beter nu dat je Moby en Porcelain op de radio hebt gehoord. Guus zegt overigens nog wel, Marinus, als je langer dan 3 weken keelpijn hebt, dan moet je echt naar de dokter. Laat het nachecken, want bij mij is het ooit heel heftig uitgekomen. En dan het weer voor vandaag. In het noorden van het land valt af en toe een buitje, maar landinwaarts schijnt de zon. Het wordt 19 graden aan de kust, tot wel 25 graden in Limburg. En de zomerkleding hoeft nog niet opgeborgen te worden, want de komende dagen wordt het weer flink warmer. En dan Tim Schaap, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen jongens. Ja. Ja, de eerste files verschijnen ten tonele. Het begint drukker te worden alweer op de A15 richting de Maasvlakte. Voor de Zuurhofbrug nu 10 kilometer en 25 minuten extra. Daar is nog steeds het wegdek in slechte toestand. Je moet er langs over de vluchtstrook. En het is drukker op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Tussen Brielen en Kruiningergors. 3 kilometer en 10 minuten ongeveer. Dan ook nog even kort naar het spoor. Er rijden momenteel geen treinen tussen Venlo en Tegelen. Dat komt daar door een kapotte trein.
0: Ja, en Tim, we stonden net al even bij stil. Dit is jouw laatste dag als filelezer op de radio.
1: Ja, klopt.
2: Daar blijken protocollen voor te zijn.
1: Oh, wat dan?
2: Bij Radio 2, dat staat het grote NPO Radio 2 handboek. Oh, als er iemand afscheid neemt bij de ANVB die langer dan 5 uur op zijn post heeft gezeten, dan doen we dat met 21 kanonschoten.
1: Oh, nou, dus en hoe laat beginnen die? Nou, nu. Oh, die gaan nu al...
0: Ja, we hebben Rianne naar Emmer Compascum gestuurd. Ja. In Emmer Compascum staat een kanon. Rianne, zou jij zo vrij willen zijn om hem aan te steken?
3: Zeker, komt-ie.
1: 1, 2, 3, zo. Oké, sst.
0: Zo.
1: Ik voel me vereerd. Heel je lief. Zo,
2: emotioneert me gewoon.
1: Ja, ik ben even van mijn apropo.
0: Had je de files nou al gedaan?
1: Ja, sorry.
0: Top. Tot straks, Tim.
1: Tot zo, jongens. Dag.
0: En ladies and gentlemen, ze is weer terug. Mag ik de grootste weer maar verkopen? Fijn dat je er weer bent, hè,
4: ja,
0: Carmen.
4: Tim helaas weg, maar ik ben er gelukkig weer van vakantie terug en wel.
0: En je hebt het laatste nieuws.
4: Ja, want ouderen vallen steeds vaker en belanden dan bij de spoedeisende hulp. Vorig jaar moesten ongeveer 124.000 mensen van 65 jaar en ouder naar het ziekenhuis. En de meesten liepen zwaar letsel op, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL. En dan moet je denken aan polsbreuken, een gebroken heup of hersenletsel. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen advies krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaanoever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft hun diplomatieke status ingetrokken. En dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd, zegt onze correspondent Lennart Zwols.
5: Bijvoorbeeld dadels kun je dan aan denken, avocado's, mango's, allerlei kruiden. Nou, en de reden dat Nederland dit doet is, premier Jette die zei dat destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. Ja, en dat ligt dus heel erg gevoelig hier in Israël. Dat woord ook die onrechtmatige bezetting, zo zien zij dat hier dus niet en daarmee geven ze ook een duidelijke boodschap af.
4: In een vliegtuig van Lufthansa dat onderweg was naar Lissabon is een powerbank in brand gevlogen, in de buurt van een stoel. Bemanningsleden hebben de powerbank toen opgeborgen in een speciale kluis. Uit voorzorg is er alsnog besloten om tussentijds te landen in Lyon. En daar zijn de passagiers naar hotels gebracht om een dag later naar Lissabon te vliegen. Een week geleden vloog er ook al in een KLM-vliegtuig een powerbank in brand. Dat toestel keerde om. Het werd brons voor Mathieu van der Poel op het WK wielrennen in Canada. Na 100 kilometer viel die aan en leek die te gaan stunten, maar dat bleek toch iets te ambitieus. Wel werd hij gezien als de smaakmaker van de wedstrijd.
6: Ja, ik kies toch liever voor wereldkampioen te zijn, maar het is, ik heb de koers gereden die ik wou zijn. En ik denk dat ik een enorm sterke wedstrijd rijd. Ja, dat is het mooiste wat er is, ook zonder oortjes. Ik denk dat het altijd heel mooie koersen geeft. En al een paar keer gezegd, ik ben daar wel fan van. Dan moet je echt inderdaad op instinct koersen, dat doe ik het liefste.
4: De wereldtitel ging verrassend naar de Amerikaan Brandon McNulty.
2: Het is vandaag 28 september en dat is de dag dat in 1066 Willem, de hertog van Normandië met zijn leger aan de Engelse zuidkustland, Willem de Veroveraar, hij verovert Engeland en daarmee begint de periode van Franse invloed, Franse royalty in Engeland. En dan krijg je ook een sociale tweedeling in de taal.
3: kaal. De oorspronkelijke bevolking die houdt zich op het land bezig met de dieren. En die gebruiken dan woorden als cow, calf, sheep en swine. En de Normandisch Franstalige bovenlaag, die krijgen dat bereide vlees op tafel. En die vinden dat chic, die vinden dat Frans. Dus die zeggen beef van buff, Daniel, dat weet jij. Veal van vaux, hè, toch?
7: Ja, ja, ja,
3: dat ken je allemaal. Mutton en pork, dat zijn allemaal Franse leenwoorden. En dat is nog een beetje zo. Die Franse leenwoorden, die zijn voor de upper class. En er zijn veel meer voorbeelden. Even een kleine, je hebt ask, zeg maar, in het Engels. En dan heb je het chicere.
7: Question?
3: A request, ja.
7: Oh, request, ja.
3: Help en...
8: Eat.
3: Assist. Assist, oh, ja, van ja, assisté. Ja. Begin en... commence. Van commencer.
7: Oh.
3: Ja, zo, ja, ja. Freedom and liberty, kingly and royal. Allemaal dankzij Willem de Veroveraar. Feitje van de dag. In het Frans klinkt alles deftig. Chic.

0: zat laatst naar Sam te luisteren, die dag-nacht presenteerde. Mm-hmm. Ah, die wist iets te veel in detail te vertellen wat een homewrecker precies doet.
1: De ochtend van de Power Ballad.
2: Elke maandagochtend zetten we het genre Power Ballad hier in het zonnetje. Ik heb er een passie voor de.
0: Ja, want je bent de uitvinder van de nacht van de Power Ballad.
2: Nou, het wordt steeds mooier. Ik ben een van de bedenkers. Ik ben heel bescheiden ben ik erin van het fenomeen Nacht van de Power Ballad. Een evenement dat nog steeds elk jaar gehouden wordt. Ik heb zometeen een Nederlandse Power Ballad voor je. Maar eerst een beetje context. Want ja, die Power Ballads die gaan over de grote dingen des levens vaak. Dood, geboorte, verderf, ellende, liefde, verlies. Volumia heeft ook een prachtige Power Ballad. Afscheid, ook bekend door die cover van Glennis Grace. En dat dramatische nee, nee, nee. Wat denk je dat de aanleiding was?
0: Dit, overleden huisdier.
2: Nee. Xandra Bisonnier, zanger van Volumia, die had een vriendinnetje. En die moest op stage naar Bonaire. 5 maanden. Nou, dat vond Xander. Nee, dat kon niet. Ga je toch anders luisteren? Maar het blijft een prachtig nummer. Nee, niet op stage. Nee, zeg dat je niet hoeft te gaan staan.

0: You feeling me? Justin Timberlake en Rock Your Body. Let's do something. Betrapt luisteraar Erik jou nou op een taalfout?
1: Je bedoelt die Erik die appt, zegt Roelof nou ook al cover in plaats van cover?
0: Ja?
1: Nee, zou ik nooit doen.

0: De Lumineers. Ho, oh, hey. En de koningin van de raadsels is terug.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, ik heb er weer eentje voor jullie uitgekozen. Waar gaat dit over?
4: Je weet wie ik ben?
5: Ja, de burgemeester.
4: De burgemeester dan, ja.
0: Je weet wie ik ben?
4: Okay.
0: De burgemeester die probeert een nachtclub binnen te komen en hij wordt geweigerd.
6: Ja, hij probeert iets aan de kont te doen inderdaad. Van, je hebt er wel een tafel over. Weet je wie ik ben?
0: Weet je wie ik ben?
3: Nee, het is vriendelijker hoor.
0: Hij heeft iets te... Oh.
6: Nou, je had ook dat nieuws over die burgemeester die niet meer bij 60-jarige huwelijken langs wil komen. Heeft het daarmee te maken?
3: Daar heeft het niet mee te maken. Helaas, jongens.
1: Dit is NPO Radio 2.
3: Jullie moeten nog een beetje inkomen. Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
8: Echt lekker.
7: Met een mooie seizoensfavoriet.
8: Gaat hard.
7: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement.

0: tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja. Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
11: 8:01. Hartelijk goedemorgen. Daniel Roelof zijn al op. Genesis, Invisible Touch, zometeen na het NOS Journaal. Met Carmen Verhul. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Abortus moet niet meer strafbaar zijn, dat vindt Pro. De partij wil het uit het wetboek van strafrecht halen om zo het stigma rond abortus weg te nemen. Abortus moet volgens Pro onder zorg vallen en dat moet zorgvuldig worden gedaan.
13: En daarom geloven we ook dat dat niet nodig is door het in het strafrecht te zetten. Maar we hebben aan abortuszorg heel veel zorgvuldigheidseisen. En die houden wij volledig in stand. En daarmee geloven we dat we een goede balans vinden tussen enerzijds de keuzevrijheid die een vrouw moet hebben en veilig toegankelijke zorg en de beschermwaardigheid van een vrucht.
12: Volgens Kamerlid Vliegend Hart is het in de eerste plaats aan de vrouw om te beslissen over een abortus, niet aan de strafrechter of aan artsen. In Liverpool zijn tientallen demonstranten opgepakt omdat ze steun betuigden aan de verboden organisatie Palestine Action. Die groep wordt in het Verenigd Koninkrijk als terroristische organisatie gezien. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de aanhoudingen een schande en een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Het Nederlands elftal heeft onder de nieuwe bondscoach Xavi de eerste overwinning geboekt. In de Nations League won Oranje met 1-2 van Servië. De nieuwe Oranje spits, Max Meerdink, was de man van de wedstrijd met 2 goals.
14: Komt heel veel op me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En met die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
12: En donderdag speelt Nederland tegen Griekenland, de nummer 1 van de pool. De 13-jarige Seth uit Emmen is in het zonnetje gezet na een mooie actie van hem. Hij zamelde flessen in voor zijn leraar Duits die zijn dochter verloor aan een ontstekingsziekte. Als dank mocht hij, als FC Emmen-fan, met zijn hele klas aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen Top Os, inclusief rondleiding door het stadion. En hij kreeg ook een award.
15: Zo!
16: Seth, ja? Wij willen jou even wat geven. Je weet wie ik ben?
15: Ja, de burgemeester.
16: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
17: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
15: Heel mooi.
18: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
17: Wat maakt MNO zo'n mooie club?
15: Ja, zit gewoon in je hart. Dus.
12: En als kers op de taart won FC Emmen ook nog eens met 1-0 van Topos. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden.
11: Dankjewel, Darwin. En dan Tim Schaap bij de ANWB.
19: Ja, zeker. Ja. Het is hier en daar aansluiten. Het is drukker aan het worden. Er staat 140 kilometer file nu. De langste file staat op de A15 richting de Maasvlakte voor de Zuurhofbrug. 9 kilometer en 30 minuten. Het verkeer moet daar langs over de vluchtstrook. Dan de A6 richting Emmeloord vanuit Jouren. Tussen Lemmer en Band ongeveer 10 minuten door wegwerkzaamheden. En tenslotte dagelijkse drukte op de A2 op verschillende plekken. Onder andere richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 4 kilometer en 10 minuten in de file.
11: Ja, en Tim, omdat het jouw laatste dag is als lezer bij de ANWB, wilde Carmen ook nog wat tegen je zeggen.
19: Oh, ja.
12: Oh, wat ga ik je missen, Tim.
19: Ach, hey. Carmen lief. Dat ja, dankjewel. Ja.
12: Je bent zo'n vertrouwde vaste waarde altijd geweest bij ons in de ochtend. En nu ben je er straks niet meer. Dat wil zeggen, je gaat natuurlijk achter de schermen iets prachtigs doen. Dus dat gun ik je natuurlijk ook van harte.
19: Nou, lief. Dankjewel.
12: Maar het was altijd een feestje met jou.
19: Nou, insgelijks. Vond het heel gezellig. En gelukkig kunnen we nog een paar keer, maar het wordt wel afkicken vandaag.
12: Nee, maar we appen gewoon, hè.
19: Dat sowieso. Weer. Komt goed, dankjewel.
11: En zo meteen moeten we het hebben over burgemeesters en huwelijken. Want moeten ze altijd maar overal voor komen opdraven?
19: Nee, natuurlijk niet.
20: Ster. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Westschappelijk toch? Ter Stal, maak elk moment mooi.
22: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
23: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
25: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
26: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
28: Interessant. Wat verdien jij dan?
27: Zo open bedoelen ze vast niet.
29: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
30: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
29: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Daniel en Roelof zijn al op.

0: wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
1: Ja, ze zei ook nog, we mogen ons allemaal gelukkig prijzen dat we de planeet hebben mogen delen met Dolly Parton, deze ultieme showgirl.
2: Mooie woorden. En het was ook een mooi sportweekend. Het Nederlandse elftal won van Servië. Demi Vollering werd wereldkampioen wielrennen in Montreal in Canada. En er was dit weekend het NK OV-fietsklimmen.
3: Vandaag bij het NK OV-fietsklimmen 2026. Ondertussen alweer de vijfde editie, de eerste Lustrum-editie.
2: Ruim 50 mensen deden mee. Die gingen op zo'n geel-blauwe OV-fiets. Heb je er wel eens op gezeten?
1: Nee.
2: Het zijn niet de makkelijkste fietsen. Ze zijn altijd een beetje. Heb je dat trouwens nog nooit op een OV? Wordt hier in de studio ook?
1: Wat? Hoe kan je nog nooit op een OV? Nee, ja, ik heb nog nooit op een OV-fiets gezeten.
2: Heb je ooit wel eens op een fiets gezeten?
1: Ja, dat zeker wel. Okay. Maar niet, nee, niet op een OV-fiets.
2: Oh, nou ja, oké.
1: Okay. Ik moet ook wel bekennen dat ik al wel. Ik zou wel wat meer kunnen fietsen. Dat is absoluut waar.
2: Dat vinden wij ook. Goed, die mensen die gingen dus allemaal een helling bij het Gelderse plaatsje Doorn werd op. En sommige bloedserieus in wielertenue en met tijdrit, helm, ossenkop, stuur. Anderen in een kippen- of bananenpak. En ja, hoe is dat nou zo op de fiets?
4: Heftig. Vooral dat eerste stuk.
5: Ja, en ik dacht elke keer, jij komt eraan.
4: Ja, ik probeer het, maar hij liep van me weg.
2: Even voor jou, Daniel, dat is niet altijd zo als je fietst, hoor. Dat je zo moe wordt, dat kan ook. Eén deelnemer had zelfs 60 kilometer getraind op een OV-fiets en zijn stuur achter tevoren gezet, omdat het dan aerodynamischer zou zijn. Ja, het NK is niet officieel, maar er zijn wel regels. Je mag niet op een elektrische OV-fiets komen aanzetten en je voeten vasttapen aan de pedalen is ook verboden. Waarom zou je dat willen? Het begon. Oh, dan heb je natuurlijk een beetje dat wielren-idee. Het begon 5 jaar geleden als grap. Deze editie stonden er dus 53 mensen aan de start. Ja, ik ruik wel een uitdaging volgend jaar.
1: Wat, om mee te doen aan het NK OV-fietsen?
2: Voor jou, ja. Ja.
1: Nou ja, jij kan.
2: Ja, we kunnen ook samen, maar.
1: Ja, ik wil net zeggen, toch?
2: Leuker als je het alleen doet.
1: Is er ook een OV-tandem? Goed, en dan is het hommeles in Goeree-Overflakkee, moet ik zeggen. Want de burgemeester die is gestopt met bezoekjes aan echtparen die 60 jaar getrouwd zijn. En dat is in principe wel het takenpakket van de burgemeester. Wow. Zij zegt alleen nu, ja, mijn agenda zit te vol en we kunnen toch ook gewoon een gemeenteraadslid die kant op sturen. Ja. Nou, de raad is daar niet blij mee, want die vindt juist, ja, als mensen 60 jaar getrouwd zijn, dan mag de burgemeester best wel even tijd maken voor een kopje koffie. En het worden er wel steeds meer, want door de vergrijzing in Nederland vieren dit jaar ruim 21.000 echtparen in Nederland hun diamanten huwelijk, zoals dat dan heet. Ja, en wij dachten, laten we dat eens even aan een klein bevolkingsonderzoekje onderwerpen. Want we hadden hier al een vrij felle discussie in de studio. Ja. Zo'n burgemeester, wat vind jij hiervan? Dat die burgemeester zegt, ik kom niet meer opdagen bij 60 jaar.
2: Nou, ik kom niet meer opdagen, dan stel je het heel hard. Dat zegt hij eigenlijk wel. Maar ik snap er wel. Kijk, die gemeentes worden steeds groter. Vroeger had je hele kleine gemeentes en er waren er misschien 2 of 3 echtparen per jaar. Mensen werden ook minder oud. Ja, burgemeester is gewoon een hele serieuze baan. Je hebt te maken met druk van de bovenwereld, van de onderwereld. Je bent gewoon een drukke bestuurder.
1: Hallo.
2: Ja, nee, ik ben nog niet klaar, Daniel Lippes. Carmen was er net ook al zo fel op. Die zei van, ja, nee, maar dat hoort bij de verbinding in zo'n gemeente.
1: Natuurlijk hoort dat erbij.
2: Nee, maar ik snap heel goed dat je denkt, dit kunnen raadsleden ook prima. Maar die willen dus niet, want die hebben zelf gewoon geen zin.
1: Ja, maar en dan heb je in één keer een FVD'er aan je koffietafel zitten.
2: Nou, ja, een democratisch gekozen FVD'er in dit geval kennelijk in die gemeente.
1: Ja, en er komt ook nog eens bij dat we mogen er toch ook wel. Kijk, als men. Iedereen gaat maar scheiden tegenwoordig. Hè? Ik bedoel, dat staat je ook vrij natuurlijk. Maar dan 60 jaar is best een prestatie. En dan komt er gewoon iemand met zo'n echte ambtsketting. En het is toch even speciaal.
2: Het is een beetje een toneelstukje. En dat snap ik ook wel. Ik snap
1: toneelstukje.
2: Dat die mensen,
1: voor die mensen is het heel bijzonder.
2: Jawel, en dat weet ik wel. Maar het is ook niet. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je na de 50ste keer denkt. Ja, nou heb ik het. Het is altijd een beetje hardhorend. Zijn
1: maar
2: ze,
1: je
2: ja,
1: doet het toch niet voor jezelf?
2: Nee, dat weet ik wel. Maar je hebt toch wel betere dingen. Terug, wat is er mis met een raadslid sturen. Dat zijn ook gewoon officials.
1: Dit is eigenlijk ook onze vraag van vandaag. Moet de burgemeester op bezoek komen als je 60 jaar getrouwd bent? Nee. Ja, natuurlijk, dat hoort erbij. Of nee, burgemeesters hebben wel wat beters te doen.
2: Stem nee.
1: Je kan stemmen via de NPO Luister-app. We hebben een poll erin staan. Maar vertel ons ook gewoon vooral je mening. Stuur gewoon vooral even een berichtje hoe jij hierover denkt.
2: Merk dat ik dit ook eens een wedstrijdje begin te zien tussen ons.
1: Ja, maar luister, burgemeester, kom op. Je kan er wel even gewoon een kopje koffie. Hoeveel kunnen het er nou zijn?
2: Honderden. Goeree-Overflakkee, daar blijft iedereen bij elkaar. Weet ik zeker. Echt zo'n gemeente.

0: Nou, het maakt wat los hoor, deze discussie over Goeree, over Flaké, waar de burgemeester het eigenlijk niet meer ziet zitten om langs te komen als mensen hun 60-jarige huwelijk vieren. De burgemeester zegt, ja, dat kost me veel te veel tijd en ik heb veel belangrijkere dingen te doen. Dus wij dachten, een klein polletje in de NPO Luister-app. En veel mensen hebben hier een mening over. Minou zegt bijvoorbeeld, mijn ouders die moesten er trouwens niet aan denken dat de burgemeester zou komen. We mochten dat met 50 jaar ook echt niet regelen van ze.
1: Sander die zegt, raadsleden zijn inwoners met een gewone baan die daarnaast raadslid zijn. Ik werk van 6 uur tot gemiddeld 5, dus ik zou als raadslid niet weten hoe en waar ik de tijd vandaan moet halen. Wat die burgemeester zei, van de raad kan het ook doen, hè?
0: Ja, Mark zegt, team Dania, natuurlijk hoort een burgemeester dat te doen. En ik wil nog even naar het audio-appje van Maurits.
2: Ja, goedemorgen heren. Ik ben het helemaal eens met Rolf. Die burgemeesters hebben wel wat beters te doen dan een kop koffie drinken met een diamanten bruidspaar. Sterker nog, ik denk dat het probleem is dat heel veel burgemeesters en andere hotemetoten sowieso al veel te veel koffie op allerlei plekken drinken. Fijne show.
0: Ja, dankjewel. Maar is toch wat anders dan een beetje...
1: Oh, meneer, hij is niet met je eens, dus het is niet goed.
0: Nou goed, laten we even richting de telefoon. Bianca, goedemorgen. Bianca, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Hi, Bianca. Vertel.
3: Nou ja, ik woon zelf niet in Leiden, maar ik weet wel dat ze in Leiden een hele goede oplossing hebben voor dit hele probleem. Heel pragmatisch, heel praktisch. Een grote lunch voor alle echtparen, 1 keer per jaar. Komt de burgemeester ook gezellig? Heb je alles in 1 keer gehad? Is het wel speciaal? Voelen mensen zich gezien? En de burgemeester is maar 1 dag kwijt.
0: Kijk, dat is wel een tussenoplossing waar ik mee zou kunnen leven. Gewoon een mooie, weet je wel, een mooie ceremonie. Iets, iedereen erbij, weet je wel, gebakje, dingetje.
1: Pak een onschoten.
0: Ja, pak een onschoten. Nee, dat vind ik wel een goeie. Okay,
3: Beetje hutspot en witte brood erbij.
0: Ja, en ben jij zelf getrouwd, Bianca?
3: Ja, zeker.
0: Hoeveel jaar?
3: Oh, god.
0: Om en nabij.
3: 27, 28 jaar.
0: Sorry. Oh ja, nou goed. Nou ja, wie weet haal je de burgemeester ook nog wel.
3: Nou, voor mij hoeft de burgemeester niet.
0: Zou je zelf naar zo'n ceremonie gaan?
3: Ligt eraan of ik dan gezond van lijf en leden ben en zo. Voor de gezelligheid zou ik het wel doen. Maar verder denk ik, ach, joh.
0: Dankjewel, Bianca.
3: Is goed, fijne dag.
0: Mooie dag, hoi hoi. Ja, en dan Charles, die symboliseert precies de reden waarom, wat mij betreft, burgemeesters dit moeten doen. Die zegt namelijk, toen mijn oma 100 werd, vond ze het heel jammer dat de loco-burgemeester kwam en niet de echte.
1: Ja, ja.
0: Het is toch een beetje teleurstelling. Maar goed, de uitslag van de poll.
1: Ja, ja, natuurlijk hoort erbij. Team Daniel noem ik dat maar even. 63% en nee, burgemeesters hebben wat beters te doen. Die lof 37%. De reden is nog ver te zoeken in dit land.
0: Supertramp.

0: Supertramp. Give a little bit.
1: In de ochtendshow.
0: Het weer voor vandaag. In het noorden valt er af en toe een klein buitje, maar landinwaarts schijnt de zon. Het wordt 19 graden aan de kust tot wel 25 graden in Limburg. En de zomerkleding hoeft dus nog niet opgeborgen te worden, want de komende dagen wordt het alleen maar flink warmer. En dan de verkeersinformatie met Tim Schaap. Goedemorgen, Tim.
2: Hey, goedemorgen, jongens. Ja, de spits komt verder en verder op gang. We zitten nu op de 350 kilometer. Aardig wat. Naast de dagelijkse files zijn er een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk bij Bergen op Zoom Zuid op de A4 vanuit Rotterdam richting België. Vanaf Tholen een file van 5 kilometer en 15 minuten. Dan het wegdek van de Suurhofbrug. Daar hoeft het eigenlijk niet meer over te hebben. Die A15 richting de Maasvlakte. Wel een file vanaf de Thomassentunnel. Ongeveer 20 minuten nu. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. En in beide richtingen problemen op de N33, de weg tussen Veendam en Eemshaven. Ter hoogte van Delfzijl gebeurde een ongeluk. De weg is in beide richtingen dicht. Je wordt er lokaal omgeleid, dus hou rekening met drukte in de regio.
0: Ja, Tim, het is vandaag jouw laatste dag als filelezer. Ja. Nou hebben we er drie keer een beetje bij stilgestaan, maar we dachten, ja, dit is toch een beetje. We zijn er nog niet helemaal.
2: Om jou
0: goed uit te zwaaien, want het is toch een beetje. Nou ja, het is gewoon een bijzonder moment. En dus hebben wij ook iets bijzonders gedaan. We hebben echt wel alles uit de kast getrokken. Kijk, het ding is, we willen ook dat jij voor jezelf een beetje een rustige weide vindt. Zonder hectometerpalen, waar je gewoon rustig een beetje kunt grazen. Hè? Ja, hebben wij op de Utrechtse Heuvelrug een schaap voor jou geadopteerd.
2: Niet. Ja, wat leuk!
0: Op de Utrechtse Heuvelrug staat vanaf nu een speciaal schaap.
2: Een teamschaapje, denk ik.
0: Hoe denk je dat we?
2: Hoe werkt dit?
0: Nou ja, we hebben hem natuurlijk een naam mogen geven. Dus hoe denk je dat ze hem inderdaad hebben genoemd?
2: Ja, dan Tim, denk ik.
3: Nee.
0: Oh. Erwin de Hart.
2: Oh, dat vindt hij leuk. Weet ik zeker. En ik eigenlijk ook wel.
0: En, het is wel zo, hij wordt ook niet geslacht. Uiteindelijk gaat hij naar een speciale pensioenweide. En daar mag hij dan zijn dagen uit.
2: Oh, heerlijk.
0: Het Tim Schaap, genaamd Erwin de Hart.
2: Nou, dat vind ik fantastisch. We gaan een keer langs. Ik ga hem.
0: Dankjewel, Tim. Tot zo. En dan het nieuws met onze Carmen. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. En vandaag start een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
5: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. Dan krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
4: En ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze er tegen kunnen doen. Ambtenaren bij de Rijksoverheid kunnen sinds vrijdag niet meer vanuit huis inloggen op het netwerk van de overheid. De overheid maakte gebruik van de diensten van Citrix en dat technologiebedrijf ontdekte dat het op dit moment onveilig is om met sommige van hun producten te werken. En daarom heeft de overheid uit voorzorg Citrix losgekoppeld van internet, in ieder geval tot 12 uur vanmiddag. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. En onder de gewonden zijn kinderen, zo meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. De politie in Rotterdam heeft vannacht twee mannen aangehouden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan bedreigingen. Daarbij hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. Bij de aanhouding werd een speciaal politieteam ingezet, omdat er werd vermoed dat een van de verdachten een vuurwapen bij zich had.
0: En dan, iedere ochtend kiezen we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat een plaat voor
4: zomerliefhebbers, want de teenslippers kunnen weer uit de kast. Vandaag wordt het al warm. En daar blijft het niet bij.
6: Dinsdag en woensdag gaat het nog een heel stuk warmer worden. Zo'n 23 graden op de Waddeneilanden en misschien wel 28 of 29 in het zuiden van ons land.
4: En dat kunnen wel eens hogere temperaturen worden dan ooit gemeten op de twee laatste dagen van september.
0: Och.
4: Dus ik zou zeggen, kom maar door met die zomerplaat.
0: Een lekker zomerplaatje.
3: Ja.
0: Wat dacht je van Playa Hitty en The Summer is Magic?
3: Wat lekker.
4: Leuk. Nee, ik denk meteen aan Busy met Weekend. Dat vind ik toch een zomerse plaatje.
0: Kijk.
3: Ik wilde laatst heel graag Kaoma met de Lambada. En toen is Daniel daarvoor gaan liggen. Die ging voor de Sun Club. Dus ik probeer het gewoon nog een keer. De Lambada. Maar goed, Daniel mag kiezen. Dus het zal wel weer.

0: Benson Boone, een beautiful thing.
1: Een plaat voor...
2: Ja, voor alle zomerliefhebbers. Want jeetje, het wordt een toch lekker weer, joh, buiten.
0: Niet normaal, hè?
2: Nou,
0: ja, gisteren was het ook al hartstikke lekker. En er komen veel suggesties binnen voor platen. Bijvoorbeeld Hendrikus, die zegt... Ja, als jullie de Summer Jam draaien, dan ga ik alvast mijn voetbalfluitje zoeken.
3: Len zegt... Als de zon schijnt, van André van Duin.
2: Oh, en Marcel komt met een mooie You Can Feel It van Young Guns Silver Fox. Oei, ja, die is echt mooi.
0: Maar goed, ik heb toch best wel wat bijval in de app gekregen. Onder andere van Mark. En dan denk ik...

0: daarvoor ook nog die Playa Hitty in The Summer Is Magic. Ja, de handjes gingen weer de lucht in de studio.
1: Oh, wat een nummer, hè?
0: Ja, maar zat jij nou ook gelijk te overwegen om die...
1: Ja, in het stemlijst voor de 90's week te zetten. Ja, want dit nummer heeft alles. En toen zei jij, ik misschien
0: ja,
1: ook wel.
0: Misschien ook wel. Ja, die Playa Hitty, Summer Is Magic. Wat een knaller.
2: Mag ik van jou...
3: Het platenkwartet.
0: Het is weer tijd voor een nieuwe editie van ons platenkwartet. Met Jens gaan we nou spelen vandaag. Goedemorgen, Jens.
4: Goedemorgen.
0: Wat gaat de dag jou brengen?
4: Werken.
0: Wat doe je voor werk?
4: Ik werk in een kas. Ik forsier planten.
0: En wat moet daar gebeuren? Want het is toch allemaal geautomatiseerd tegenwoordig, zo'n kas?
4: Ik zou willen. Nee, ik zit op het moment gewoon op mijn knietjes onkruid te trekken.
0: Oh echt? Dat gebeurt gewoon allemaal met dat? Ik denk dat het is allemaal machinaal tegenwoordig.
4: Nou, bij ons niet.
0: Oh. En wat voor sierplanten staan er daar in die kas?
4: Ik denk dat de bekendste de bougainvillea is. Die is van bij de rondte met het Mediterraanse gebied. Als je in Griekenland op vakantie gaat.
0: Ja.
4: Dan zijn dat die hele felle bloemetjes.
0: En is dat ook waar ze naartoe gaan? Of is dit allemaal voor een Nederlandse consumptie?
4: Beide.
0: Okay. Hey, maar is dit echt jouw passie en waar je voor geboren bent? Of is dit gewoon een bijbaantje?
4: Nee, dit is gewoon een bijbaantje. Ik studeer chemische technologie.
0: Ah, kijk.
1: En het klinkt dan niet als een passie. Als ik...
4: Nee.
0: Je hebt wel eens leukere dingen gedaan.
4: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik vind het leuk werken.
0: Over leuke dingen gesproken?
1: Ja, je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten, Jens. Die hebben allemaal 1 thema gemeen. En dat is, hoe leuk is dat? Bloemen. Nou, alsof je nog niet genoeg bloemen voor je kiezen krijgt. Je mag thuis het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat hebben we weggekoeid uit het fragment. Je krijgt een vinylplaat per goed antwoord. En maak je het kwartet, of het boeketje in dit geval, vol. Dan win je ook nog een platenspeler.
4: Kijk, we gaan ons best doen.
0: Nou, komt de eerste.

0: Dat moet hem.
1: Ja, hij komt twee keer voorbij.
0: Dat moet Magnolia zijn.
1: Ja, helemaal goed. Danny Vera en zijn Magnolia. Dat betekent nog één plaatje verwijderd van de platenspeler. Hopen dat je deze dan ook weet in te koppen. Maar ja, je bent natuurlijk wel een expert als het om de bloemen gaat.
0: Ja.
1: Dus luister goed.

0: Dat zijn Daffodils.
1: Ja! Jongen, jongen.
2: Hartstikke goed. Ja, we hadden het natuurlijk ook kunnen weten met iemand die de hele dag in de kas rondloopt.
0: Ja.
2: Je wint 4 platen en je krijgt de platenspeler er ook nog eens bij.
0: Super vet, dankjewel.
2: Hey, en welke van de nummers vond je het mooist?
0: Doe Danny Vera maar.
2: Gaan we die voor je draaien. En succes met de studie ook vooral, hè?
0: Helemaal super, dankjewel.

0: Danny Vera, Rollercoaster. Ik had een mooi appje binnen. Hopelijk kan ik zo nog even luisteren naar Clouseau voordat de klas binnenkomt. Ik ben al 37 jaar fan en ik ben gewoon plaatsvervangend trots dat ze in het Boudewijnstadion gaan spelen. Elk liveconcert is een feest. Doe ze de groeten van Anne. Ja, die kennen ze wel.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Gaan we met de raadsel!
3: Ja hoor, daar gaan we weer. Waar gaat dit over?
4: Wat een gezelligheid bij jullie.
5: Altijd, altijd.
4: Waarom naar hier toe gekomen?
5: Dat vraag ik me ook af.
4: Ja?
0: Ja. Ja, dit is natuurlijk de nationale eiertelling in Zeeland.
6: Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen, dus dan ga ik maar voor iets anders. Nee, dit is een dorpsfeest. Dit is overduidelijk een dorpsfeest.
0: Ja, maar dit is wel heel breed.
3: Ja, ja, dat is te breed.
6: Ja, maar dat trechter ik, hè. Dan kijk ik eerst of ik een beetje in de richting zit.
3: Ja, je komt wel in de richting.
6: En de provincie Noord-Holland?
3: Nee.
6: Oh.
3: Dat is dan weer jammer, hè.
1: Ja. NPO toch weer Radio 2.
0: We beginnen de week niet sterker.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
14: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
17: Echt lekker.
16: Met een mooie seizoensfavoriet.
17: Gaat hard.
16: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: 7:58. Een hele goede morgen, dit is de ochtendshow. Als je een slechte dag hebt, maakt Daniel Pouter met zijn bad day het zo meteen weer goed. Na het NOS Journaal met Carmen.
5: Goedemorgen. Als het aan pro ligt, moet abortus nooit meer strafbaar zijn. De grootste oppositiepartij wil daarvoor de wet veranderen. Nu staat abortus nog in het wetboek van strafrecht. Alleen bij uitzonderingen mag een ongeboren kind worden weggehaald. Pro-Kamerlid Vliegend Hart zegt dat abortus niet meer strafbaar moet zijn, omdat ze ziet hoe het nu in Amerika gaat.
17: Daar zien we dat abortusrecht weer wordt ingeperkt en ook de toegang weer terugneemt. En dat steeds meer vrouwen geen toegang hebben. En ook die druk is er ook in Europa en in Nederland. En daarom vinden wij het echt tijd dat abortus volledig als zorg gezien gaat worden en goed verankerd gaat worden in zorgwetgeving.
5: De VVD wil nog niet vooruitlopen op mogelijke steun aan het pro-voorstel. De partij zegt dat het in het coalitieakkoord is afgesproken dat medisch-ethische onderwerpen altijd zorgvuldig worden behandeld. Oranje won gisteravond in de Nations League met 2-1 van Servië. De drie punten zijn binnen, maar aanvoerder Virgil van Dijk vond het een slechte wedstrijd.
24: Ik denk dat je kan over de kansen praten die we natuurlijk niet afmaken, maar ik denk dat we best wel vaak de bal door het midden verloren. En dat we dan onnodig kansen om de oren kregen. Dat was niet goed genoeg, ook niet volgens het plan. Dus ja, work in progress.
5: Op het Italiaanse eiland Sicilië is het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as wordt er niet meer gevlogen op de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. En de gezelligste plek van het land was gisteren misschien wel Hansweert in Zeeland. Traditioneel is daar, op de laatste zondag van september, een festival voor dweilorkesten.
25: Dweilband, de Scheldedweilers.
26: Ja.
25: Wat is er nou zo leuk om ook die andere dweilbands om die tegen te komen?
26: Iedere band heeft zijn eigen stijl van muziek. Zeker de Brabantse bandjes hebben toch weer ook weer heel andere muziek als dat de Zeeuwse bandjes hebben. Je leert ook van elkaar.
25: Wat een gezelligheid bij jullie.
27: Altijd.
25: Ja. Waar komen jullie vandaan?
27: Bergen op Zoom.
25: Waarom naar hier toe gekomen?
27: Dat vraag ik me ook af.
25: Ja?
5: Ja, volgend jaar dan is de 25e editie en de organisatie bekijkt of het dan nog groter kan worden. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland ook zon. Het wordt 19 tot 24 graden.
4: Dankjewel, Karin. En Tim Schaap, goedemorgen.
28: Hey, goedemorgen jongens. Een drukke en regenachtige ochtendspits. Er staat meer dan 500 kilometer file in het land. Met name drukte in de zuidelijke helft van Nederland. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 6 kilometer, een kwartier extra. Ook de A16 staat erbij, Breda-Rotterdam. Daar is het deels druk omdat de N3 dicht is vanwege werkzaamheden. Daarom file nu tussen Breda en Dordrecht. 12 kilometer en dik 20 minuten. Dan verhuizen we een beetje naar het noorden des lands. De A7, de weg tussen Groningen en Heerenveen. In beide richtingen file bij Leek. Komt door bergingswerk. De verdere details zijn nog niet helemaal bekend. De vertraging is 20 tot 30 minuten. En helemaal dicht is nu de N33, de weg tussen Veendam en Eemshaven. Komt door een ongeluk ter hoogte van Delfzijl. Je wordt daar lokaal omgeleid via U33 en U35.
4: Dankjewel.
28: Graag gedaan.
4: Het was spannend, het was moeilijk. Je moest er allerlei hoepels springen. Maar dan heb je het misschien nu wel voor elkaar als Radio 2-luisteraar. Dat wat je zo graag wilde. Roelof is het soort van gelukt. Wat het is, hoor je zo.
29: Ster. Het eten is klaar, aan tafel.
30: Zo, dat ziet er lekker uit.
31: Ja, een broodje.
32: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
33: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
34: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar.
0: hoe je dat doel het best bereikt?
34: Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
7: Wil je met me trouwen?
6: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
8: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 27 september 2026 en het kabinet praat vandaag verder over de begroting. Afgelopen weekend zaten er al verschillende partijen om tafel met Jette en minister van Financiën Heijnen. En ondertussen was het feest bij D66, want die partij bestaat 60 jaar. En Rob Jette die werd door de beveiliging van het podium gehaald nadat zijn toespraak werd onderbroken door pro-Palestijnse demonstranten. Daarna kwam hij terug, waren de demonstranten verwijderd, ging het congres verder. En Rob Jette die wordt elke dag online voor van alles en nog wat uitgemaakt. En hij is daar helemaal klaar mee, dus haalt hij nu hard uit naar de homohaters.
1: Dat is dan volgens mij het optimisme van D66, dat we dan denken, we gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
0: Ja, vol op hun bek slaan dus. En dan gingen dit weekend de kaarten voor de grote Oasis-tour van volgend jaar in de verkoop. Ik heb helemaal geen mail gehad.
2: Nee.
0: Ik had me wel ingeschreven. Maar Roelof?
2: Ik kreeg vrijdagmiddag een code, inderdaad. En daar moest ik zaterdagochtend inloggen. Het was echt heel veel stress.
0: Ja.
2: Dat je denkt toch, het moet dan lukken. Het was voor Manchester trouwens. Amsterdam was mijn eerste keus, werd het niet. Dus ik ben ga ook
0: maar
2: bellen.
0: Maar je wist al bij de code van het wordt Manchester.
2: Ja, nee, zeker. Daar moet je dan, je krijgt gewoon een stad en daar moet je het mee doen. En dan is nog moet je wachtrij in een wachtkamer. En dan dus ik bellen met een vriend van mij, die had ook een code. En dan welke rij. Oeh, ik zag het echt. De stoeltjes wegsmelten. Het veld was meteen al helemaal vol. Ja. Niks meer aan te doen. Uiteindelijk is het gelukt. 4 kaarten voor Manchester in de pocket. Een dag later belt een vriend van mij. Die zegt, ik heb kaarten voor Amsterdam over. Dus nu ga ik 2 keer.
0: Nee.
2: En ik hou niet eens van Oasis.
0: Ja. Nee, dat is niet waar. Nee, ik ben dolblij. I love them. Dus ik ben helemaal in de gloria.
3: Wat goed. 2 keer.
0: Yes.
3: En Amsterdam en Manchester.
2: Ja.
3: Dat wordt wel een lekker uitje dan.
2: Zin in.
3: En op welke dagen? Is dit allebei op zaterdagen?
2: Even kijken. Manchester is op een vrijdag. Dus ja. Nou, misschien ben ik er dan even niet. En dat andere is in het weekend ook, in de zomer.
3: Ja, precies. Ja, dat valt op zich. Ja. Nee, ik was gewoon benieuwd of je dan zeg maar maandag een beetje zo half...
2: Heel veel stress.
0: Ja.
2: Want je denkt toch, het moet dan lukken. Het was voor Manchester trouwens. Amsterdam was mijn eerste keus, werd het niet. Dus ik ben ga ook
0: maar
2: bellen.
0: Maar je wist al bij de code van het wordt Manchester.
2: Ja, nee, zeker. Daar moet je dan, je krijgt gewoon een stad en daar moet je het mee doen. En dan is nog moet je wachtrij in een wachtkamer. En dan dus ik bellen met een vriend van mij, die had ook een code. En dan welke rij. Oeh, ik zag echt de stoeltjes wegsmelten. Het veld was meteen al helemaal vol.
0: Ja.
2: Niks meer aan te doen. Uiteindelijk is het gelukt. 4 kaarten voor Manchester in de pocket. Een dag later belt een vriend van mij. Die zegt, ik heb kaarten voor Amsterdam over.
0: Over.
2: Dus nu ga ik 2 keer.
0: Nee.
2: En ik hou niet eens van Oasis.
0: Ja. Nee, dat is niet waar. Nee, ik ben dolblij. I love them. Dus ik ben helemaal in de gloria.
3: Wat goed. 2 keer.
2: Yes.
3: En Amsterdam en Manchester.
2: Ja.
3: Dat wordt wel een lekker uitje dan.
2: Zin in.
3: En op welke dagen? Is dit allebei op zaterdagen?
2: Even kijken. Manchester is op een vrijdag. Dus
0: ja.
2: Misschien ben ik er dan even niet. En dat andere is in het weekend ook, in de zomer.
3: Ja, precies. Ja, dat valt op zich. Nee, ik was gewoon benieuwd of je dan zeg maar maandag een beetje zo half dronken nog hier in de studio ontvangt.
2: Nee.

0: dus.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, ik ben dolblij. Ik hou, I love them. Dus ik ben helemaal in de gloria.
2: Wat goed, twee keer.
1: Yes.
2: En Amsterdam en Manchester.
1: Ja, ja.
2: Dat wordt wel een lekker uitje dan.
1: Zin in.
2: En op welke dagen? Is dit allebei op zaterdagen?
1: Even kijken. Manchester is op een vrijdag. Dus ja. Nou, misschien ben ik er dan even niet. En dat andere is in het weekend ook, in de zomer.
2: Ja, ja, precies. Ja, dat valt op zich. Ja. Nee, ik was gewoon benieuwd of je dan zeg maar maandag een beetje zo half dronken nog hier in de studio ontvangt.
1: Nee.
2: Goed.
1: En misschien dan ook wel.
2: Steeds meer dorpen in Nederland raken hun supermarkt kwijt. Uit nieuwe cijfers blijkt vandaag dat vooral in kleine plaatsen steeds meer winkels verdwijnen. In sommige van de kleinste dorpen is het aantal supermarkten de afgelopen jaren zelfs bijna gehalveerd. Veel mensen doen hun boodschappen namelijk bij een van de grotere en vaak goedkopere supermarkten verderop. Want ja, die prijzen die stijgen nog steeds van de boodschappen. Dus mensen zoeken allerlei manieren om te besparen.
3: Anders pak ik altijd appelmoes van Hak, maar nou heb ik van Jumbo gepakt. Kost 80 cent goedkoper. Dat is 2 potjes, dat is 1,60. En kijken, want onderop staat het voordeligste dikwijls,
2: ja. Ja, er zijn nog andere trucjes om te besparen, hè? Boodschappenlijstjes maken vooraf. Let op de kiloprijs in plaats van de prijs die groot op het prijskaartje staat. Kant-en-klare maaltijden zijn duurder, dus ja, gewoon zelf die groenten snijden.
1: Nou, ja.
2: En belangrijkste tip, ga nooit met honger naar de supermarkt, want dat loopt altijd verkeerd af. Goed, straks is Clouseau hier, we krijgen er al veel berichtjes over. Maar zometeen eerst het sportweekend met onze eigen Erik Dijkstra. Hij praat je bij naar Queen en We Will Rock You.

0: Talk to You van de Nederlandse mannen van Another. Ik zag allemaal beelden op social voorbij komen van een grote show die ze hadden gegeven. Zag er echt vet uit. Echt een hele grote zaal sowieso. En ze hadden dus allemaal bollen aan het plafond gehangen. Yep. Die dan zeg maar aan draadjes omhoog en omlaag konden. Oh. En allemaal in allerlei kleuren konden veranderen en zo. Ja, het is altijd wel mooi als er gewoon echt veel moeite gedaan is om het er ook cool uit te laten zien.
1: Op zijn rug, bij de baseline. Hij kan het niet geloven.
2: Of die tweebenig is. Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Ja, goedemorgen Erik.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Was het een beetje een lekker weekend?
3: Het was voor de echte hardcore sportkijker was het een uitputtend weekend.
0: Dus je bent niet buiten gekomen?
3: Ik heb uren en uren... Ik heb geen zon gezien, niks. Ik heb alleen maar zitten kijken.
0: Nou ja...
3: Maar het was geen straf, want het was natuurlijk het weekend van het WK wielrennen in Montreal. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen waren het echt geweldige wedstrijden. Laten we gewoon beginnen met de vrouwen, want dat was zaterdag. Demi Vollering werd wereldkampioen. En Demi Vollering, daar hebben we het al eens eerder over gehad, daar ben ik gewoon fan van. En ik ben ook fan van Demi Vollering, omdat ook het ging ook wel eens mis met haar, of dat ze op een beslissend moment iets niet goed deed. Maar ze is zo ontzettend gegroeid de afgelopen jaren. En ze kreeg eigenlijk al voor de race, kreeg ze van Laurens de Dam, ik zou bijna zeggen een groot cadeau. Namelijk een tas vol zelfvertrouwen. Van we rijden met z'n allen alleen maar voor jou. En niet dat er 3 of 4 vrouwen wereldkampioen kunnen worden. We rijden met z'n allen voor jou. En uiteindelijk won ze een wedstrijd. Het leek wel of ze hem had gewonnen. Toen werd ze toch weer teruggehaald. Toen smolt alles weer samen. Toen werd het toch nog een spannende sprint. Nee, laten we even luisteren naar die laatste spannende 10 meter.
4: Vollering of Nivia Doma. Het is de sprint tussen deze twee. De sprint tussen de twee vrouwen die al zoveel duels hebben uitgevochten. En Vollering blijft ernaast. Vollering gaat er langs. Yeah. Nivia Doma geeft op. Demi Vollering is wereldkampioen. Voor het eerst in haar carrière. De 15e wereldtitel voor Nederland in totaal. Wat een fantastisch WK.
3: Ja, ze reed echt geweldig. Ik moest ook wel na afloop nog zeggen... Vollering wereldkampioen, hoe klinkt dat? Toen zei ze, ja, dat klinkt eigenlijk heel gek. En ook wel heel goed. Ja, zo is het natuurlijk.
0: Ze moest er nog een beetje aan wennen.
3: Ze moest er nog een beetje aan wennen. En toen, ja, het sportweekend denderde maar door. Want we kregen gisteravond ook... En het was tegelijk met het WK voor de mannen. Dus dat was een ingewikkelde sepavond, werd het. Kregen we Nederland-Servië. De tweede wedstrijd onder bondscoach Xavi. Tegen Servië, uit tegen Servië. En dat was ook een beetje een narrige wedstrijd. Want dat was na 5 minuten werd Cody Gakpo... die werd echt uitgetrapt door die gasten. Uiteindelijk won Nederland met 2-1. En er zijn er wel een paar nieuwe spelers die echt wel indruk maken daar. Ruben van Bommel, die is erbij nu. En vooral Max Meerdink. En die scoorde gewoon 2 keer. En speciaal voor de familie Meerdink... hebben we allebei die doelpunten nog even.
5: Meerdink die heel brutaal de penalty opeist. Hij ramt hem gewoon in de hoek en dat is ook prima. Max Meerdink met zijn eerste goal in het shirt van Oranje. De 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink en dit is een doelpunt van grote klasse.
0: Erik, Jij bent een kenner. Je hebt nou 2 wedstrijden onder Xavi gezien. Zie jij een hoopvolle toekomst?
3: Nou ja, weet je, het is niet zo dat je nou echt heel duidelijk de hand van Xavi of zo ziet. Maar je ziet wel dat er gewoon wat nieuw elan is. Dat er wat nieuwe spelers in zijn gekomen. En dat de hele stemming rond dat team ook weer wat positiever is. Want het was echt na het WK was het best wel narrig en chagrijnig en zo, weet je wel. Maar je ziet 2, 3 nieuwe spelers erbij. En je speelt met z'n allen in één keer een hele andere wedstrijd.
0: Ja, maar ja, het gaat ook natuurlijk om kunnen ze elkaar een beetje vinden. En komt er een beetje zo'n soort cohesie in zo'n team. Maar ook in de kleedkamer. Ja. En hebben ze het gezellig en zo. Die Fransen die toen dat liedje hadden, Ramnella Coupe à la Maison, waar al die spelers genoemd werden, dat ze samen het dansje deden.
6: De Nederlanders deden samen. Ja. Dat is ook wat waard.
3: Ja, maar we krijgen nu nog wedstrijden tegen Griekenland en dan nog een keer Servië en nog een keer Duitsland. Dus ik denk dat het wel goed is dat ze nu echt even een paar weken bij elkaar zijn met z'n allen. En dan hopelijk ontstaat er iets van nieuw elan. En dan gaan we dat straks zien over 2 jaar. Want het is natuurlijk niet allemaal Nations League. Ja, dat is een toernooi waar we nou niet echt voor op de banken staan. Waar dan ook in de wereld.
6: Totdat we het winnen.
3: Straks over 2 jaar EK. Nou ja, totdat we het winnen. Maar goed, het lijken de contouren voorzichtig van een nieuwe ploeg. Ja. Maar toen kregen we nog de hoofdschotel van het weekend. Het WK wielrennen bij de mannen. Dat was gisteren. En het was echt een beestachtig zware wedstrijd. Ik had zelfs na urenlang tv kijken, was ik zelfs nog moe. Die gasten die gingen zo ongelooflijk diep. Het leek wel een zombiefilm. Mensen die waren dood en begraven en die kwamen toch in één keer weer terug. Die reden toch weer terug vooraan. En de grote animator was eigenlijk Mathieu van der Poel. En wat wel geinig is aan het WK huurrennen, kijk, het hele jaar door rij je voor merkenteams en dan in één keer rij je voor je land. Dus wat gebeurt er? Je krijgt altijd een beetje een rare, onvoorspelbare wedstrijd. Ze mogen niet van die oortjes in. En die Mathieu van der Poel die begon met een aanval op 90 kilometer van de finish. En die zei ook na afloop, hij had niet gewonnen, hij werd derde. Hij zei, ja, alsof hij wel een dagje, nou ja, gewoon wel lekker gesport had.
7: Ja, dat is het mooiste wat er is, ook zonder oortjes. Ik denk dat het altijd heel mooie koersen geeft. En al een paar keer gezegd, ik ben daar wel fan van. Dan moet je echt inderdaad op instinct koersen, en dat doe ik het liefste.
0: Wat grappig, dus hij zegt daarmee eigenlijk dat hij het normaal gewoon een beetje stom vindt. Al het
3: ja. Kijk, weet je, ik heb het gevoel dat Mathieu van der Poel nou net iemand is die niet zo heel veel uitdoet op wat er in dat oor wordt gezegd. Maar heel veel andere wielrenners die hebben dat echt nodig. Van ja, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Weet je wel, en met zo'n WK is dat niet. Dat is gewoon ouderwets. Zo nu en dan mag iemand die schreeuwen vanuit zijn ploegleiderswagen. En de tijdverschillen, daar moet je ook op letten bij zo'n WK. Dan zie je nog ouderwets van die gasten op motoren zitten met zo'n krijtbordje die dan erop schrijven van je hebt 20 seconden voorsprong of zo. Ja. En dat is toch, ja, dat is eigenlijk een beetje ouderwets, een beetje nieuwelingen, een beetje amateurkoersen. En Mathieu van der Poel is daar niet alleen heel goed in, maar die vindt het ook vooral heel leuk.
0: Nou, Erik, dankjewel weer dat je het allemaal hebt gekeken. Yes. En een beetje opladen voor volgend weekend.
3: Ja, zo is het. Tot later.

0: Supergrass en All Right. En het weer is ook oké. Ja, oké, vandaag misschien nog hier en daar een buitje, maar de temperatuur is al lekker. En de komende dagen blijft die temperatuur lekker en trekt die regen weg. Dus het wordt echt mooi zomerweer. Misschien wel 25 graden in Limburg vandaag. En Tim Schaap weet waar het vast staat. Goedemorgen, Tim.
1: Jazeker, goedemorgen. Ja, je had het over die regen. Die drukt wel lichtelijk zijn stempel op deze spits, hoor. We zien dat het net wat drukker is dan anders. Er staat meer dan 430 kilometer. Wat opvalt verder is dagelijkse drukte op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 10 kilometer, 20 minuten. Ook de A8 naar Amsterdam staat erbij vanuit Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 4 kilometer, 20 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht ongeveer 20 minuten bumper aan bumper. Een file van 12 kilometer vanaf Breda. En slecht nieuws over de N33. Tot het begin van de middag blijft de weg in beide richtingen dicht bij Appingedam na een ongeluk. Je wordt daar lokaal omgeleid. Hou daar voorlopig dus rekening met vertraging in de regio.
0: Nou, en dat was dan je laatste verkeersbijdrage in de ochtend op Radio 2. Waarvoor grote dank, Tim.
2: Dankjewel, Tim.
1: Thanks, jongens. Was leuk.
0: Kleine review nog.
3: Het was unaniem een belachelijk groot succes. Ja.
0: Hey, tot snel.
1: Yes, thanks, jongens. Tot gauw.
0: En dan het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders een stuk vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, die keek naar betalingen met een bankpas of een creditcard.
5: Als wij kijken naar de eerste helft van dit jaar, dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België, tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
4: En ook in Nederland rijden mensen steeds vaker om voor een benzinestation met lagere prijzen. Meestal zijn dat onbemande pompen. 80% van de ouderen die bijvoorbeeld van de trap vallen of struikelen in huis, raken daarbij zwaar gewond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL. Vorig jaar moesten 124.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een valpartij. Deze week start vanwege die cijfers een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze vallen. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. De oorzaak van die brand is niet bekend. Onderzoekers van de TU Delft willen weten wanneer zware stormen een gevaar gaan vormen voor de dijken. En om erachter te komen worden die situaties nagebootst in een nieuw laboratorium. Er is een dijk van 8,5 meter hoog nagemaakt, ziet verslaggever Mark Hamer.
6: Ja, we hebben ons best moeten doen om deze constructie helemaal tot het plafond aan te brengen. En dan kunnen we op werkelijke schaal golven nabootsen die over een dijk heen slaan. En de dijk zouden kunnen bedreigen.
7: Uw nieuwste speeltje.
6: Zeker, ja. Nee, het is natuurlijk ook, het heeft ook een serieuze doel, maar het is ook heel gaaf om hiermee te werken.
4: Ja, in een reservoir zit 2500 liter water dat met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over een kunstmatige dijk kan razen. En dat is vergelijkbaar met de golven die bij een superstorm over een dijk slaan. En met hoge snelheidcamera's en andere sensoren brengen onderzoekers de stroming en krachten op de dijk gedetailleerd in.

0: de luisteraars waren al een beetje verontwaardigd. Van, nou, hoe kunnen jullie er nou niet naar hebben gevraagd? Bijvoorbeeld Richard die zegt... Luister jongens, om 8:30 moet de vraag aan Carmen natuurlijk zijn hoe haar vakantie was. Och. Jullie informeren er helemaal niet naar.
1: Nee, want er is een moment voor in de uitzending.
0: Hoe was het, Carmen?
2: Oh, het was heerlijk.
0: Waar was je ook weer naartoe?
2: Ik was in Calpe, in Spanje, aan de kust. Ja. En dat was zalig.
0: Ja, ik zag jou gewoon in een soort infinity pool.
2: Ja joh, nou dat was echt. Ik zat in een hotel, jeetje mina. Ik voelde me helemaal een VIP. Dat was niet normaal. Moet ik trouwens nog even bij zeggen... Is het jullie wel eens opgevallen dat je heel vaak in een hotel... op het toilet een telefoon hebt zien hangen? Hebben jullie dat wel eens
0: vroeger gehoord? Wel, ja.
2: Oh, dat heb ik dus steeds als ik aan een hotelkamer kom... en ik zit op het toilet, dan hangt daar altijd een telefoon. En dit keer zat ik dus op het toilet... en toen ging die telefoon af. Echt, maar dat hangt echt naast mijn oor. Dus ik schrok me echt helemaal wezenloos. Want ik vond het echt loeihard. Dus
0: heb je opgenomen?
2: Ik viel bijna van die pot af. Schrik gewoon met een gehoorbeschadiging. Lag ik daar zo bijna op de grond. En toen heb ik niet kunnen opnemen, want toen was het alweer afgelopen. Dus ik vroeg me af, wie zou mij nou willen bellen op het toilet?
0: Maar heb je niet later bij de receptie geïnformeerd van wat?
2: Heeft u mij gebeld op het toilet?
0: Ja.
2: Nee. Maar waarom hangt die telefoon er eigenlijk? Ik denk dus als je...
1: Noodgevallen, denk ik, toch?
0: Ja. Zou het, ja?
1: Ja, je hebt ook op gehandicapte toiletten zo'n koord altijd.
0: Ja, oké, tuurlijk.
2: Nou, dit was bijna een noodgeval, maar dan wel veroorzaakt door die telefoon. Nee, maar verder heb ik een heerlijke vakantie gehad. Het was prachtig mooi weer. Een hele mooie oude binnenstad, trouwens Calpe. Met die mozaïeke trappen, hè, waar iedereen natuurlijk een foto maakt. Hele mooie kleine straatjes, heerlijke tapasbars. Ik heb jullie bijna niet gemist.
3: Oh.

0: komen ze al. Ladies and gentlemen, ze zijn speciaal voor ons op de vroege morgen hier vanuit België. Mogen we een groot applaus voor Kloes?
1: Goedemorgen,
0: mannen. Wat fijn dat jullie er zijn. Allereerst gefeliciteerd met eigenlijk alles wat er op jullie afkomt. Maar met name met dat enorme concert wat er aan zit te komen in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel, hè?
1: Ja, 4 augustus volgend jaar. Ja. Dan gaan we dat proberen.
0: Ja. Proberen. Ik lees jullie overal in interviews zo ontzettend bescheiden hierover. Van nou, we zijn een beetje zenuwachtig. Het moet allemaal maar goed komen. Jullie hebben het Sportpaleis weet ik veel hoeveel keer gedaan. Waarom is dit dan nog zo'n... Ja, dat jullie toch daar een beetje zenuwachtig voor zijn?
2: Ja, het is in België gewoon nog nooit gebeurd, hè. Jullie hebben in Nederland ondertussen bijna traditie van mensen die in grote stadions gaan spelen, maar bij ons is dat gewoon nog nooit gebeurd. Er is ook maar eentje waar dat kan, dat is in Brussel, in het Koning Boudewijn Stadion.
0: Maar dit is dan, ik bedoel, als we een beetje kijken naar welke namen er daar op de affiches hebben gestaan, hebben we het over de Stones, over U2, over Springsteen, Celine Dion.
1: Ja, dat en zijn ze.
2: Onze vrienden, hè?
1: en dan heb je zo echt iets, wat hoort niet thuis in het lijstje?
0: Nou, jongens, het is toch een beetje, kijk, de bescheidenheid, het siert jullie, hè? Het is
1: nee, maar er kwamen de laatste keer dat we in het Sportpaleis speelden in Antwerpen, kwamen er meer dan 200.000 mensen, maar... Dat is dan een traditie dat we jarenlang hebben daar reeksen gedaan. En nu is het de eerste keer in Brussel. En dat is misschien toch een soort van drempel. I don't know. De vibe is goed in Vlaanderen. En er worden veel bussen ingelegd, horen we. Maar eigenlijk gaat de verkoop pas van start woensdag. Dus dan gaan we misschien opgelucht ademhalen. Ondertussen toch nog een klein eitje in de broek.
0: Ja, maar in Nederland...
3: mooi.
0: Ja, dat is mooi. In Nederland zijn ondertussen mensen ook... Ik bedoel, wij zijn altijd al heel warm geweest van Clouseau, maar opnieuw eigenlijk, ook dankzij het programma Beste Zangers. Jullie deden daar een waanzinnige versie van Zoe Levi's Ik Zing. Hey.

0: Ja, jullie krijgen veel leuke reacties op het programma, hè?
1: Ja, super, super tof. Ja, daar hadden we stiekem op gehoopt eigenlijk. Ja. Maar ja, het was ook gewoon een hele toffe week. En ik denk wel dat zich dat laat gevoelen als je kijkt naar het programma. Er is gewoon veel liefde, warmte, respect voor elkaar. Er waren natuurlijk veel mensen, de meesten eigenlijk, die wij totaal niet kenden. Busy, klein beetje. Ja. En zo had ik al eens ontmoet. Maar verder was het allemaal één grote ontdekkingstocht. En die was super, super fijn. Ja.
0: Ja, en nou had je het net al over een eitje. Ja, als we een beetje over kip en ei. Wat was er dan eerder? Wisten jullie van we gaan meedoen aan de beste zangers. En laten we daar maar een tour aan vastplakken? Of was er al een tour en kwam toen toevallig de beste zangers?
1: Kan het ook mogelijk zijn dat een kip en een ei tegelijkertijd worden gelegd? Want wij dachten, oké, we mogen meedoen aan beste zangers. We willen sowieso graag op tournee een clubtoertje in Nederland doen. Dus eigenlijk... Ja, het gaat bijna hand in hand in de hoop dat het ene lukt en dat het andere er een soort logisch vervolg op is. Maar kijk, spelen is wat we al meer dan 40 jaar doen en heel graag doen. Dus voor ons is het een logische stap. Waarom maken we anders muziek, toch? Om ze te komen brengen voor iedereen.
0: Ja, want dat is dus inderdaad het nieuws. Er komt dus een tournee in Nederland ook nog eens. Naast de grote zaal in België gaan jullie dus ook hier het hele land door binnenkort.
1: Ja, ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Het is moeilijk te geloven. Mensen geloven dat amper als wij dat zeggen, maar waar we spelen maakt ons eigenlijk minder uit. We spelen gewoon graag. We hebben een fantastische band. We hebben heel veel repertoire ondertussen, want we hebben 16 platen. Best een paar liedjes die we aan onze Nederlandse vrienden nog moeten leren kennen. Ja. Maar er zijn er gelukkig ook veel die ze kennen. Dus ja, we beginnen 21 februari volgend jaar beginnen wij aan onze tournee. We eindigen eind maart ergens. Ja. Ja,
0: vanaf 6 oktober kunnen mensen kaartjes scoren. Ik noem even Den Haag, Groningen, Arnhem, Utrecht, Tilburg, Maastricht, Heerlen, Haarlem, Enschede. Jullie gaan echt het hele land door en wij willen graag in de stemming komen. Zouden jullie voor ons, gewoon omdat we er zo van houden, jullie top 2000 klassieker, daar gaat ze willen spelen?
1: Met veel plezier.
0: Ladies and gentlemen, Clouseau live. Je kan het volgen op nporadio2.nl/live.

0: Ja, Club Dor.
1: Dank jullie wel. Vanaf 6 oktober, vanaf 10 uur 's ochtends, kan je via de websites van de verschillende zalen kaarten kopen voor de tournee van Clouseau. Koen en Chris, dank jullie wel.
2: Dank je wel om ons te hebben.
1: Maak er een mooie dag van.
3: Oh, Harry.

0: Dolphins. En ja hoor, het is gewoon weer bijna 9 uur. En hij zit er weer, ladies and gentlemen.
1: System of a Bart.
0: System of a Bart. Ja, ze worden wel steeds beter hoor. Wat heb jij voor ons in petto?
2: Dat is deze.

0: voor de radioluisteraars. Koen Wouters komt even binnen bij Bart en even zo over zijn schouder.
1: Ja, ben je ook helemaal niet onder de
0: indruk. Wat ben jij hier nou eigenlijk aan het doen? En gelijk gaat de foto.
1: Waarom misbruik je dit instrument hier? Ja.
0: Weet jij welke plaat Bart zojuist deed? Geef hem dan een audioberichtje om uit te zenden zometeen. Neem iets moois op en dan ben je zometeen wie weet op de radio. Zo Bart, veel plezier.
1: Dankjewel.
2: Ja, dat is het mooiste wat er is. Ook zonder oortjes. Al een paar keer gezegd, ik ben daar wel fan van. BNN!
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet.
5: Gaat hard.
4: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
7: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
8: Nee, pleurt op joh!
7: 650.000 dieren.
8: Dat is bizar.
7: Per dag.
8: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
7: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
8: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
7: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
9: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
1: Ja.
9: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
1: Dames en heren, het is 9 uur. Zometeen lekker aan de slag. Maar eerst, godzijdank, ze is weer lekker terug.
0: En bruin ook, zeg. Lekker bruin geworden op vakantie.
5: Ja, fijn, hè?
0: Dames en heren, het NOS Journaal met Carmen Verheul.
19: Goedemorgen. De autoriteit Consument en Markt wil dat bedrijven beter laten weten hoe ze hun prijzen berekenen. Nu is het voor mensen vaak niet duidelijk waarom een vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes of AI, waardoor de prijzen soms hoog kunnen uitvallen, zegt de autoriteit Consument en Markt.
20: Ja, wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
19: Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt, omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. De politie in Rotterdam heeft vannacht twee mannen aangehouden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan bedreigingen. Daarbij hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. Bij de aanhouding werd een speciaal politieteam ingezet, omdat er werd vermoed dat een van de verdachten een vuurwapen bij zich had. Taylor Swift heeft gisteren 3 prijzen gewonnen tijdens de Video Music Awards en is nu recordhouder. Ze heeft in totaal 33 MTV-prijzen gewonnen voor haar videoclips. En in haar speech eerde de zangeres Dolly Parton.
21: I want to thank and dedicate this award to one person, without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
19: En Swift noemt Parton de ultieme showgirl, een verwijzing naar haar laatste album Life of a Showgirl. Het weer in het westen is het bewolkt, er valt soms ook een bui. In het oosten en zuidoosten is het vrij zonnig en droog. Het wordt 19 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie komt dan van Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
22: Hey, goedemorgen Bart. Ja, een drukke en regenachtige ochtendspits. Maar we zijn aan het herstellen. Het drugsmoment ligt alweer ruim en breed achter ons. Nog wel meer dan 200 kilometer. Onder andere 9 van die kilometers op de A15. Gorkum richting Rotterdam. Voor Papendrecht een file van 20 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. Ook de A27 doet nog een duit in het zakje. Almere-Gorkum vielen tussen Hilversum en knooppunt Lunetten bij Utrecht. Ongeveer een kwartiertje, bumper aan bumper. En een probleem op de N33, de weg tussen Veendam en Eemshaven. In beide richtingen is de weg dicht bij Appingedam. Duurt nog tot 1 uur vanmiddag na een ernstig ongeluk vanmorgen. Je wordt daar lokaal omgeleid. Hou dus ook rekening met wat drukte daar in de regio.
0: Wat is er aan audioberichtjes binnengekomen? Ik luister even deze van Peter.
23: Dat was een verdomd lastig intro, Bart. Maar op het eind hoorde ik hem. Twilight Zone van de Golden Earring.
0: Ja, ik hoor hem bij hem ook op de achtergrond. Ik heb een appje van Jasper gehad.
24: Twilight Zone van U2.
0: Ja, maar daar klopt hij helemaal. 3 seconden later een ander appje.
24: Ik bedoel natuurlijk Twilight Zone van de Golden Earring.
0: Ja, precies. Dat is hem. En die hoor je zo meteen over een paar minuutjes.
25: Ster. Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
26: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
27: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
28: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
28: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
29: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
30: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
29: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
30: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
30: Aldi.
3: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
11: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
11: The Queen in the Show.
12: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

En die vertelde in een interview een paar jaar geleden dat zij een keertje is wezen stappen. Dat was toch een beetje in het begin van haar, nou, einde tienerjaren, begin twintigjaren. En dan was ze naar een club gegaan en ze had echt het idee, nou, dit is gewoon echt the place to be. Weet je, mijn hele generatie is hier. Het is 3 uur 's nachts. Het is echt zo'n underground club waar je moeilijk binnenkomt. Dit is mijn plekje. En ineens zag ze de ouders staan. Ja, dat is een beetje hetzelfde alsof je leraar geschiedenis ineens hetzelfde jasje of t-shirt aan heeft als jij, weet je. Dat wil je niet. The Peppers zijn hier, and Other Side. Hallo.

0: Anouk beschrijft een lang weekend. 3 days in a row. En daarvoor Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op NPO Radio 2. Afgelopen weekend was Burendag, Carmen.
1: Ja, ja, Burendag, ja.
0: We hadden bij ons in de straat werd er een barbecue georganiseerd. Wel heel leuk, voor het eerst. Gewoon iedereen bij elkaar. Het was alleen precies toen ik een programma moest invallen. The Soul Night, het programma van Corné. Dus ik was precies die tijd ook, van 6 tot 9 s'avonds.
1: En kon je dat niet combineren?
0: Nou, dat heb ik geprobeerd. Maar dat voelt niet heel relaxed. Ik zat dus in mijn thuisstudiootje. Want ik heb besloten om het even vanuit huis te doen, dat programma. Dat was al de planning. En dan zit je dus in die studio en dan ruik je op een gegeven moment die barbecues buiten. En dan heb je laat geluncht, dus nog niet gegeten. Ik dacht, dat doe ik wel na mijn show. En dan krijg je trek, jongen.
1: Ja, dat
0: dus ik dacht, wat nou als ik even 2 plaatjes doorstart en dan even snel naar beneden ren. En dan snel een satéetje ga halen en dan weer terug. Wat sta je dan aanrelaxed met die barbecue als diegene achter die barbecue zegt, ja, hij moet nog een minuutje.
1: Oh ja.
0: Zijn je echt wat dichtgebleven, knepen billetjes. Als je dan vervolgens weer terugloopt, denk je, had ik een sleutel? Als ik dus geen sleutel heb, dan moet je programma nog 2,5 uur. Dus dat was eigenlijk een heel slecht idee. Maar...
1: En na het programma was er zeker alleen nog huzarissen.
0: Ja, was alles op natuurlijk, ja. Tot aan het dessert aan toe. Dus het was geen handige combinatie. Het is 2:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, zo meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Ambtenaren bij de Rijksoverheid kunnen sinds vrijdag niet meer vanuit huis inloggen op het netwerk van de overheid. Technologiebedrijf Citrix ontdekte dat het op dit moment onveilig is om met sommige van hun producten te werken. En daarom heeft de overheid uit voorzorg Citrix losgekoppeld van internet. Zoals al aangekondigd is de Servische president Vučić opgestapt. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten hebben het over corruptie, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In een vliegtuig van Lufthansa, dat onderweg was naar Lissabon, is een powerbank in brand gevlogen, in de buurt van een stoel. Bemanningsleden hebben de powerbank toen opgeborgen in een speciale kluis. Uit voorzorg is er alsnog besloten om tussentijds te landen in Lyon. Het weer in het westen is het bewolkt en valt er soms een bui. In het oosten en zuidoosten is het vrij zonnig en droog. Het wordt 19 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Tim Schaap bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
2: Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig langzamer zeker wat rooskleuriger eruit zien. De files lossen op. Op de A15 nog wel wat file. Richting Gorkum vanuit Nijmegen. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel 20 minuten. Ook de A15 naar Rotterdam toe staat nog vast. Tussen Gorkum en Sliedrecht. 3 kilometer, 10 minuten. Komt daardoor een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. En dan de N33. In beide richtingen is de weg dicht bij Appingedam. Komt er een ernstig ongeluk van vanmorgen vroeg. Je wordt er lokaal omgeleid en dat duurt nog tot 1 uur vanmiddag.
0: Dankjewel. Bente met Parachute is ex-topsong. Die hoor je zo meteen voorbij komen. Die zit voor Hugh Lewis in de nieuws. En na Tom Cochrane met Live is the Highway.

ultieme liedje dit, hè? Om te zingen als je vast zit in de lift met iemand. Huey Lewis in the News en Stuck With You, daarvoor bent er. Een parachute, dames en heren. Ik ga een nummer laagje voor laagje opbouwen. Dat doen we vaker in deze radioshow. Ik begin in dit geval met de drums. Dan komt het hammondorgel erbij uit mijn hoofd. Dan een basgitaar, dan een gitaar. En dan pas de zang. En dan is het best wel lastig om zo'n liedje te herkennen. Je kunt er helemaal niks mee winnen. Je hoeft het ook niet te sturen naar de studio dat je het weet. Speel het gewoon lekker daar. Eventueel met iemand bij je in de buurt. Kan er nog een weddenschapje aan verbinden als je eventueel wil.

dit was hem. Die we laagje voor laagje opbouwden. No Doubt en Don't Speak. Wel grappig, want ik zie een appje van Patrick. Die zegt, nou ja, door laagje voor laagje die ik net hoor, kom ik ineens achter dat dit nummer gewoon dezelfde lijn heeft als Un Bel Espoir. Ja, dat is het mooie van laagjes. Hè. Als je ze losluistert, dan hoor je ineens gelijkenissen met andere liedjes. Zou er bijna een hele top 2000 opening van kunnen maken van al die laagjes. Zou kunnen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
21: Nu bij Dirk Vivera. Diverse varianten. 1,69. Plantaardig voordeel.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Afgelopen donderdag kwam de splinternieuwe single van U2 uit. Silencio, die hoor je zometeen voorbij komen naar Soul Asylum. En het nieuws van 10 uur, dit is Garmerveel. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Voor de Tweede Kamer in Den Haag zijn zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. De actievoerders eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Iets wat de oppositiepartij PRO ook wil. Op andere plekken bij de Tweede Kamer zijn kleinschalige tegendemonstraties door een anti-abortusbeweging. Ongeveer 124.065-plussers moesten vorig jaar na een val naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Dat zijn er 5.000 meer dan het jaar daarvoor. De meeste liepen zwaar letsel op, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. En daarom begint er deze week een preventieweek.
0: Deze week worden er door het hele land door gemeenten ook bijvoorbeeld vitaliteitsbijeenkomsten georganiseerd, waar ouderen naartoe kunnen gaan om allerlei testjes te doen. En daarin wordt dan ook de valrisicotest afgenomen. En bij verhoogd valrisico zullen gemeenten hen ook doorgeleiden naar een valpreventiecursus, waarin ouderen aan de slag kunnen gaan met kracht- en balansoefeningen.
25: Er is nog veel onduidelijk over een mogelijke poging tot een aanslag bij een Engelse luchtmachtbasis. Gisteren reden daar 3 verdachte bestelbusjes in de buurt. Bomexperts deden onderzoek, 5 mensen zijn opgepakt. Volgens correspondent Fleur Launsbach kunnen omwonenden van de Engelse luchtmachtbasis voorlopig niet naar huis.
1: Er zijn 85 huizen die geëvacueerd zijn. En die zijn midden in de nacht uit hun huis gehaald. Dus die zitten nog steeds in een buurtcentrum in hun pyjama. Dus ik denk dat die ook graag hopen dat ze binnenkort terug mogen.
25: De Engelse vliegbasis werd door de Verenigde Staten gebruikt bij aanvallen op Iran. En Curaçao heeft goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Dick Advocaat kreeg Nicaragua op bezoek. En dat werd een echt doelpuntenfeest voor de Blue Wave.
2: Kenji Goray, a man on fire.
3: This is curled in towards the near post. Flicked on. And in. Spilled by the goalkeeper. A Blue Wave there to follow it up. Juninho Bacuna continues the Curaçao party tonight. 4-0.
25: Ja, en dat was pas na een half uurtje voetballen. Uiteindelijk werd het 6-1 voor Curaçao. Een verjaardagscadeau voor Dick Advocaat, want die werd gisteren 79. Het weer in het westen is het bewolkt en valt soms een bui. In het oosten en zuidoosten is het vrij zonnig en droog. Het wordt 19 tot 25 graden.
24: Dankjewel Carmen en goedemorgen Tim Schaap. Waar staan we files?
4: Ja, nog op een paar plekken helaas. Allereerst A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, 10 minuten door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En bij Appingedam is de weg in beide richtingen dicht. De N33 dan, de weg tussen Veenendam en Eemshaven, komt door een ernstig ongeluk van vanmorgen. Dat duurt nog tot 1 uur vanmiddag en tot die tijd wordt je daar lokaal omgeleid.
24: Dankjewel. Eens even kijken. Het 60 seconden spel. De score is gereset. En we zoeken weer 5 leuke nieuwe kandidaten deze week. Laten we beginnen met de maandag. Wil je meespelen met het 60 seconden spel? Beantwoord dan de selectievraag. Ik had het net over U2. Die nieuwe single Silencio komt eraan. Noem nog 2 andere nummers van U2. En app dat via de NPO Luister app. En daarmee selecteer je jezelf dan voor het 60 seconden spel.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
27: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
29: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
30: Van het bos tot in de tuin.
29: Zagen.
30: Snoeien.
29: Blazen.
30: Maaien.
29: Meer maaien.
30: En nog meer maaien.
29: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
30: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
29: Stiel. Sterk werk.
31: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
31: Een initiatief van Pfizer.
5: Ik lees hier dat we met die wet longtransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
32: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Longtransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Aan de slag.

to Silencio. Op 13 november aanstaande is het precies 50 jaar geleden dat U2 de eerste stapjes in de muziekwereld zette. 50 jaar alweer. En op die datum aanstaande brengen ze dan ook hun nieuwe album uit. Carnaval Deluxe gaat het heten. En dit is het tweede nummer van dat album. Dat horen we dan alvast.

0: meedoen aan het 60 seconden spel.
1: Maar dan heb je altijd blije mensen, toch? Als je bloemen komt. Ja, ze moeten er wel voor betalen. Mensen. Maar het is toch altijd gewoon lekker om zo'n bosje overhandig te krijgen.
0: Nou,
1: toch?
0: Mensen worden altijd verrast. Dus dat is altijd leuk voor.
1: Oh, dat soort bloemen bezorgen. Oh, niet op bestelling, maar het is gewoon als verrassing, als cadeautje. Oh, wat leuk.
0: Ja, als cadeautjes en ook voor bedrijven, maar vaak als cadeautjes.
1: Kijk, wat goed. We hebben heel veel gesprekken in de studio achter de schermen. We hebben ook wel eens nagedacht, want je hebt dus Fleur op onder andere. Maar we hebben er al zo wat nagedacht om. Stel dat je gewoon even een hekel hebt aan iemand, dat je dan pleurop.nl doet. En dat je dan gewoon een bosje brandnetels of andere dingen kan geven. Weet je, distels, dat soort dingen.
0: Nou, ik zie een business idee.
1: Ik denk alleen dat er weinig bezorgers zijn die er zin in hebben om dat te gaan veranderen.
0: Ik stel me open.
1: Oké, heel goed. We hebben de bezorger. Hoor je dat, Liedeke? We hebben een bezorger voor ons idee. Teun, we gaan het spel spelen. Vraag 1 heb je al beantwoord. Noem 2 andere titels van U2, los van die nieuwe die je net hoorde.
0: Ik had One and With or Without You.
1: Is helemaal juist. Ik ga de tijd starten. Hier is vraag nummer 2. Uit welke keuken komt het gerecht risotto?
0: Italiaans.
1: Wat zou een hoefijzer je moeten brengen volgens bijgeloof?
0: Pas.
1: Welke dag van de week heeft Bluff als songtitel?
0: Maandag.
1: Met welke andere publieke omroep fuseerde BNN in 2014?
0: Pas.
1: Als ik 2 koffie van €3,40 afreken, wat kost mij dat dan?
0: €6,80.
1: Staat Wyndham Temptation in de top 2000 met Slower of met Faster?
0: Faster.
1: Wat voor eten noem je in het voorjaar de Hollandse Nieuwe?
0: Haring.
1: Ligt Nationaal Park de Hoge Veluwe in Gelderland of Limburg?
0: Gelderland.
1: Wie staat in de top 2000 met So Incredible and Miracle?
0: Taylor Swift. Wat
1: wordt er opgeruimd door de dienst EOD?
0: Explosieve opruimingsdienst.
1: Met welke zon verstrek je spreekwoordelijk als je ineens weg bent?
0: Pas.
1: Maak de titel van de Prodigy af. Smack My...
0: Bitch Up.
1: En om welk boek is biermerk Guinness bekend?
0: Pas.
1: Wonen pinguïns op de Noordpool of op de Zuidpool?
0: World Records. Zuidpool.
1: En hoe vaak zit I in de Amerikaanse stad Mississippi?
0: Pas.
1: 4 keer. Nou, Teun, je bent toch bij... Tenminste, de laatste die je goed beantwoord hebt, dat is vraag 15 geweest. En dan is het nu even de vraag, hoeveel had je er goed en hoeveel heb je er gepast? Het lekkere is wel, er staat nog geen highscore, want het is maandag. Kijk. Een nieuwe week, dus wat je ook neerzet, het is sowieso 24 uur de allermooiste score.
0: Nou, dat is fijn.
1: Dat is een lekker idee, toch? Oké. Ik ben heel benieuwd wat het eindresultaat gaat worden. Ik krijg het nu in mijn handen gedrukt. En ik zie daar staan dat 1, 2, 3 allemaal goed was. Welke dag van de week heeft Bluff als songtitel? Ja, zaterdag was dat. Maar ja, dat liedje moet je ook maar net kennen, hoor. Want dat is niet de grootste hit.
0: Ja.
1: Met welke andere publieke omroep fuseerde BNN? Dat was VARA. Daar ken je ze ook. BNN VARA. Die combinatie. Ja. En met welke zon vertrek je spreekwoordelijk als je ineens weg bent? Dat is de Noorderzon. En het Guinness Book of World Records heb je op tijd verbeterd. Dus die tellen we er nog bij op. Je komt op een totaal van 12 goed beantwoorden vragen.
0: Nou, toppie.
1: Dat is best netjes. Ik weet niet of het blijft staan tot het eind van de week en of het aan de slag om taart waard is. Maar je hebt...
0: In ieder geval leuk om mee te doen.
1: Zo is het maar net. Ik dank je en wellicht spreek ik je vrijdag.
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi. Doei. Nou, dit is dus van Bluff. Dit is niet op nummer zaterdag, maar harder dan ik hebben kan.

0: is Teun, 25 jaar uit Lisse. Teun, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Jij studeert nog en in je vrije tijd, vooral 's ochtends, doe je bloemen bezorgen.
1: Ja, dat klopt. Daar ben ik nu ook mee bezig. Dus ik heb even de auto stilgezet. Ik dacht, ik ga even...

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Zuid-Afrikaanse politie heeft weer een lichaam van een dode vrouw gevonden. Het gaat om het 11e gevonden vrouwenlichaam in Johannesburg sinds half juli. Er wordt gedacht aan een seriemoordenaar. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is vanochtend vroeg brand uitgebroken in een tent. Alle 150 tot 200 bewoners van het opvangcentrum zijn uit voorzorg naar buiten gegaan, waar ze worden opgevangen. En hulpdiensten deelden warmtedekens uit. Op het Italiaanse eiland Sicilië is het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as wordt er niet meer gevlogen op de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De brandweer in Oosterwijk is gisteravond uitgerukt voor een vreemde stank. Bewoners klaagden daarover en dachten dat er misschien iets gevaarlijks aan de hand was. De brandweerlieden deden metingen, keken met behulp van een ladder bij buren, maar kwamen er daarna achter dat de geur waarschijnlijk komt van een bloeiende plant. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft wat buien. Hier wordt het zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon, daar 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal ook met onweer.
0: Dankjewel. Tim, wat is nou uiteindelijk je laatste bulletin die je leest?
2: Over een uurtje.
0: Over een uurtje?
2: Om 11:30.
0: Vind je dat een dingetje?
2: Misschien wel, ja.
0: Je gaat ermee stoppen, maar dat is vrijwillig, hè? Voor de luisteraars
2: zeker.
0: Die nog niet gehoord hebben. Je wil
2: nee,
0: wat
2: klopt.
0: Anders
2: gaan doen. Ik maak promotie eigenlijk. Ik blijf bij de ANWB ook, maar ik ga me bezighouden met de achterkant van de communicatie. Dus ook heel leuk. Zeker.
0: En nu nog even wat files doornemen.
2: Zeker. Ja, gelukkig staat er nog wat. Het zou helemaal lullig zijn anders.
0: Oh ja.
2: Op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. File tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 10 minuten, 4 kilometer. En de N33 is nog even dicht in beide richtingen bij Appingedam. Komt daardoor een ongeluk van vanmorgen vroeg. Nu duurt het nog tot 1 uur vanmiddag, dus houd tot die tijd rekening met drukte in de omgeving.
0: Wat is jouw favoriete file eigenlijk?
2: Dat is toch wel de A4 bij Roelof Arendsveen.
0: Ja?
2: Okay. Daar bekt altijd lekker.
0: Nou, dan kunnen we misschien met alle luisteraars afspreken dat jij daar zometeen even in mag staan.
2: Oh, een soort van flashbot. Gaan we doen.
0: Hey, dankjewel Tim.
2: Yes, tot

Een waanzinnig einde, hè? Pearl Jam en de klassieker Jeremy. Graag gezien gasten in de top 2000. En daarvoor een splinternieuw liedje van EOS. De band is ook schitterend. Samen met Nienke Leone in Noorderlicht was dat. In

Dexys Midnight Runners, Come On Aline. En de zanger van deze band was echt mega fanatiek als het ging om de bandmentaliteit. Hij had echt een hekel aan die luie rock'n'roll bandjes. En zo verplicht hij alle bandleden...

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
7: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
11: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
9: Ja.
11: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
16: Nee, pleut op joh!
15: 650.000 dieren.
16: Dat is bizar.
15: Per dag.
16: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
15: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
16: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
15: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved? Ja, dat krijg je even het warme weer. Ga je ineens Bob Marley draaien. Muus komt er ook aan Uprising, maar eerst het nieuws van 11 uur met Carmerveel.
18: In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. En dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens €25 miljoen extra op. Het komt door de hogere benzineprijzen in Nederland. De Spaanse regering praat morgen over de uithuisplaatsingen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Ook afgelopen weekend gingen in Madrid weer duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Mensen zijn het zat. De druppel was de vrouw van 87 die afgelopen week uit haar appartement werd gezet. Haar appartementengebouw werd overgenomen door een investeringsmaatschappij die de huur vervijfvoudigde. De vrouw logeert nu bij familie. In het Belgische dorp Iddergem is de zoon van een gezin opgepakt voor moord. Gisteravond werd in een huis het lichaam van zijn moeder en zus gevonden. Volgens de VRT zou de zoon van 17 zijn moeder en zus hebben gedood met een bijl. Bij de TU in Delft hebben ze een 8,5 meter hoge dijk nagebouwd in een nieuw laboratorium. De medewerkers willen onderzoeken hoe gevaarlijk het is als golven regelmatig over een dijk slaan.
19: Wat we eigenlijk hier aan het doen zijn is, we staan aan de onderkant van de dijk. En nou ja, als er op een gegeven moment in niet eens in de duizend jaar water over de dijk gaat, zul je zien dat die op sommige plekken wat kapot gaat. En dan gaat een erosiekuil ontstaan. En dat begrijpen we nog niet zo goed. Hoe het water zich gedraagt in zo'n erosiekuil. En dat is wat we gaan onderzoeken.
18: En eind oktober kunnen mensen ook een bezoek brengen aan dit laboratorium tijdens de Science Day. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft wat buien. Daar wordt het zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon, daar 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met onweer.
17: Dankjewel Carmen en goedemorgen zeg ik tegen Tim Schaap.
20: Hey, goedemorgen Bart.
17: Waar staan de files?
20: Nog op een paar plekken. De N209, die valt nu op. Dat is Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Zoetermeer, 2 kilometer en 10 minuten. En de N33, die is nog steeds in beide richtingen dicht ter hoogte van Appingedam. Komt door een politieonderzoek, want vanmorgen vroeg gebeurde daar een ongeluk. Dat duurt nog tot 1 uur vanmiddag. Dus houd tot die tijd rekening met drukte in de omgeving.
17: Dankjewel. Every day I'm shuffling. Vandaag wordt er ook weer gesuffeld in het radioprogramma. Wil je heel graag een prachtig nummer kiezen uit de top 2000? En ben je het zat dat andere mensen keuzes maken waar jij het niet mee eens bent, geef je dan op. Door je nu je naam eventjes te appen via de NPO Luister app, dan gaan we je terugbellen.
21: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
6: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
5: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3.000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
9: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Prinses van een prinses van de Britse koninklijke familie en de king of reggae, Bob Marley. En die prinses die was groot fan van Bob Marley, zat ook klaar voor de ontmoeting en is een beetje een ongeschreven regel. Iemand van de koninklijke familie laat je niet wachten. Maar Bob Marley, die kwam dus niet. En toen is iemand van Bob Marley's management gaan zoeken waar hij was. Wat bleek, hij was ergens in een parkje even gaan voetballen. Alleen het was zo'n leuk potje en ze waren nog niet klaar, dus hij was nog gaan bezig. Dus er werd ook geroepen, hey, de prinses zit op je te wachten. En toen zei hij de legendarische woorden, the princess will have to wait. Voetbal is freedom. En hij ging verder met voetballen. Die man die stelde af en toe gewoon zijn prioriteit.
1: Er is maar één.

0: Wat deze voor het laatst op de radio was, dat was alweer een tijdje geleden. Maar wat kan je hem dan nog makkelijk meezingen? Beverly Craven en Promise Me. Nou, Sommieux part 2. Feels part 2, moet ik erbij zeggen. Het is tijd voor de shuffle. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent vrij vandaag, maar toch gewoon een beetje klusjes doen in het huis, neem ik aan, dingen bijwerken.
1: Ja, de was moet gedaan worden, de vloer gebroemd en boodschappen enzovoort enzovoort.
0: Is het vast, vrijdag op maandag?
1: Ja, dat is vast.
0: Wel lekker, toch? Dat je gewoon alles weer even na het weekend op een rijtje hebt en dan pas gaat werken.
1: Precies, alles weer eventjes start trekken en dan zien we morgen wel weer verder op het werk.
0: Waar hou je van, Johan, qua muziek?
1: Oeh, van heel veel verschillende muziek. Ik hou van bijvoorbeeld van Sting en de Dijk, maar ik hou ook van de wat meer extremere metalsoorten.
0: Dus het mag echt hard zijn?
1: Het mag, als Slayer voorbij komt, zeg ik gelijk ja.
0: Ah ja, dus, okay. Dus echt de muziek dat je oren uit laten spuiten, hoeft niet. Gewoon een koptelefoontje op en het wordt vanzelf vergruist. Beetje dat.
1: Precies. Ja.
0: Okay, nou, ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt.
2: 840. Don't you know?
0: Slash Metal van Henk Westbroek.
1: Ja, nou ja, die deed vroeger wel vaar als vuurwerk. Maar...
0: Dat is waar, ja.
1: Maar ik zet deze maar even uit, ja.
0: Ja? Alright.
2: 51.
0: Ja, het is wel een goed momentje om even te beseffen, Johan. Want ik bedoel, het zou natuurlijk alle kanten op kunnen gaan nog natuurlijk, die laatste drie. Maar dit is misschien wel de ruigste die ertussen zit van de vijf.
1: Ja, die kans is wel heel groot, want ik heb nog nooit Slayer erbij horen komen als optie bij de shuffle.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik zeg, we zetten hem aan.
0: Gaan we hem aandoen?
1: We gaan hem aandoen.
0: Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. Wil je de rest nog even horen?
1: Nou, vooruit. Laten we eens even kijken.
0: Okay, de laatste drie opties waren dit geweest.
2: 286.
0: De mama's en de papa's.
1: Ja, is niet zo erg dat ik niet mis.
0: Nee, oké.
2: 408.
0: Salmai.
1: Oh, dat is niet heel erg, maar...
0: Oké. En de laatste?
2: 649.
1: Hey, ik heb een goede keuze gemaakt.
0: Hoppa! Lekker!
1: Ah, lekker.
0: Applausje. Van een voltallige met z'n tweeën aan de slag redactie. Hij is speciaal voor jou op de radio, joh. We gaan er lekker van genieten op je vrijdag.
1: Ga het doen, dankjewel.
0: Guns N' Roses.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Werd gekozen door Johan uit Culemborg net in de top 2000. Het is 11:30 exact. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. De autoriteit Consument en Markt wil dat bedrijven duidelijk laten weten hoe ze hun prijzen berekenen. Nu is het voor mensen vaak niet duidelijk waarom een vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes of AI, waardoor de prijzen soms erg kunnen verschillen. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne. Dat land bracht naar buiten dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. En die kwestie zou vertrouwelijk blijven, zo zegt Zuid-Korea. In de buurt van Johannesburg is het lichaam van een vermoedelijke 11e slachtoffer van een seriemoordenaar gevonden. De dode vrouw werd gevonden bij een spoorweg. En door noodweer staan grote delen van de hoofdstad Bangkok onder water. Op sommige plaatsen staat het water soms zelfs 1,5 meter hoog. In Thailand is zoveel regen gevallen dat inwoners met bootjes door de straten varen. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft wat buien. In het zuidoosten geregeld zon. Vanavond stevige buien lokaal met onweer. Maar morgen zomers weer met temperaturen van 28 graden in het zuiden.
0: Dankjewel. En dan het laatste ANWB-bulletin dat Tim Schaap gaat voorlezen. Tim, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Bart. Goedemorgen. Ja, is het zover gekomen?
0: Ja, toch echt. Ja, maar gelukkig.
2: Ja, er zijn er gelukkig nog wel een paar. Anders was het wel een koude kermis. Op de A6 richting Muiden, een korte file voor Lelystad. 3 kilometer en 10 minuten vanaf afrit Lelystad-Noord. Ook de A59 vanuit Den Bosch laat van zich horen. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder 3 kilometer en 5 tot 10 minuten extra. En dan tenslotte nog de N33. In beide richtingen is de weg dicht bij Appingedam. Er is een politieonderzoek na een ongeluk van vanmorgen vroeg. Tot 1 uur vanmiddag blijft de weg daar afgesloten.
0: Dankjewel. Nou ja, jij blijft bij de ANWB werken. En je blijft er gewoon werk doen. Alleen we horen je dan niet meer als ANWB filelezer.
2: Nee, klopt.
0: En dat vind ik wel jammer. Ik vond, nou, ik vond altijd gewoon leuk dat de file stonden. Dat ik dacht, oh leuk, Tim. Ja, dat was, ja, dat was waarschijnlijk wel een van de weinigen.
2: Zeker.
0: Maar ook luisteraars hebben het gewaardeerd, Tim. En ik wil even een audio-appje laten horen. Ach. Dat is misschien een mooie om het mee af te sluiten.
2: Ja, ja.
0: Want al die mensen die jij op tijd hebt geïnformeerd of hebt laten weten van oké, nou, zo kan je er beter omheen rijden. Ik bedoel, de beroepschauffeurs hebben daar veel aan gehad. Luister even naar een appje van Frank.
3: Nou, mag ik even een kleine shout-out geven. Of eigenlijk een grote shout-out naar meneer Tim Schaap. Ik wil hem even bedanken voor zijn inzet en zijn buitengewoon professionele inbreng als het gaat om het brengen van verkeerfiles en andere ongein op ons Nederlands wegennet. En ik hoop dat u uw draai zult vinden in uw nieuwe functie, ook bij de ANWB begrijp ik. Dus ik zeg, zet hem op en maak er wat moois van. Bij deze bedankt.
2: Ja, lief.
3: Van vrachtwagenchauffeur Frankie Boy. De route Tim. Oei.
0: Ja, ja.
2: Dag Frankie Boy, dankjewel, gezellig. Nee ja, insgelijks, vond altijd leuk en gezellig. En ja, dankjewel voor alles, die tijden, die jaren.

het is toch heerlijke muziek. Vrolijkheid op de radio. Ik kan er geen genoeg resten van krijgen. Simple Minds to Four, Don't You Forget About Me. Op NPO Radio 2. En daar is hij weer, dat hele mooie liedje. Van Douwe Bob. No to Self in aan de slag voor Avotros op NPO Radio 2.

0: Paul McCartney en Wings. Wat een plaat is en blijft dit, hè? Live and Let Die op NPO Radio 2. Dames en heren, het is 11:50. Het is bijna einde aan de slag. We gaan richting lunch.
1: Are you drunk enough?
0: Nee, wel trek heb ik.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Titanic.
9: Bonjour, ik ben Céline Dion.
8: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
9: Ah, Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
8: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
9: I'm the queen of the show!
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Zometeen doe maar de police en een verloren Cresip. Veel zielig eigenlijk. Eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubnitski, goedemiddag.
13: Hey Annemieke, goedemiddag. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Volgens Britse media kwam ze rond middernacht met haar man terug van een feestje en zag ze op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes staan waar mannen met bivakmutsen rondliepen. Die mannen zijn opgepakt en worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Toezichthouder ACM maakt zich zorgen over computergestuurde prijzen. De autoriteit keek vooral naar vliegtickets, maar zegt dat het geldt voor allerlei producten. Het betalen van een prijs gaat steeds meer afhangen van wie je bent, zegt de ACM.
14: Dat komt omdat bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Dat is eigenlijk een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken. En we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
13: Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Vaak zijn ze gelokt op sociale media, waar dan een advertentie voorbij komt waarin chauffeurs worden gezocht en waarin wordt gezegd dat je veel geld kunt verdienen. RTL Nieuws belde naar zo'n adverteerder en ging naar Kroatië. De stem van die adverteerder is vervormd.
15: Ik heb een eind van de week cashflow
16: 5.000. 5.000? Voor een week werk?
15: Ja, je hoort
13: het zo. 2-3 keer per dag en dan kun je gewoon lekker chillen. En eenmaal in Kroatië worden deze chauffeurs onder druk gezet om steeds meer mensen te smokkelen. De politie in Kroatië heeft dus veel Nederlanders opgepakt en ook andere Europeanen die daar in overvolle cellen zitten. En de Rotterdamse politie heeft bij een grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op zo'n elektrische step, die kregen er eentje vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn er fatbikes en steps in beslag genomen. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 23 tot 28 graden.
12: Joehoe. Mm-hmm. Dankjewel, Jori. Maar hoe gaat het op de weg? Annemieke, vertel het ons.
0: Goedemiddag. Ja, op dit moment 2 vertragingen. Te beginnen op de A6 Emmeloord richting Muiden. Bij Lelystad staat een auto in brand en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Hier heb je 10 minuten vertraging. En op de A28 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 2 rijstroken moet je hier missen en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd.
17: Dankjewel. Er komt een heleboel muziek aan. Zometeen eerst Paul Simon en Gavin DeGraw. Maar die derde...
18: 3 is voor jou.
17: Ja, die is helemaal voor jou. Nathan, we moeten misschien even een stukje rijden. In Duitsland is het drinkbierdag.
19: Oh ja, dat mag alleen daar dus nu.
17: Nee, maar het is natuurlijk wel mooi gepland. Vol in die Oktoberfest overal.
19: Oh ja.
17: In Nederland start de week van de valpreventie.
19: Ja, ik zie je link.
17: Ja, nee, want het is reuze belangrijk voor ouderen. Daar gaat het om. Ja. Hoe sterk sta jij? Sta je sterk? Valrisico, want de gevolgen van vallen zijn veel zwaarder dan je denkt bij ouderen. Geen link met bier hier, maar je mag hem wel bedenken hoor. Ik zat te denken aan plaatsen die gaan over niet vallen.
19: Oké. Okay.
17: Want daar gaat het om.
19: Ja, blijven staan dus eigenlijk.
17: Precies, stevig staan. Nou ja, kom maar door.
19: Leuk.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
23: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
29: Okay.
28: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
30: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
31: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
32: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
33: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
34: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
31: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
35: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Annemiekes Alens.

0: Ach, over 2 weken staat hij in 013 Tilburg, Gavin de Grol. Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 28 september. Toch een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 28 september 2026...
1: is...
0: Internationale dag voor universele toegang tot informatie. Nou, als ik daar zo stop, heb je misschien niet genoeg informatie. Maar het gaat onder andere over open en betrouwbare overheidsinformatie. De BIMA NL Awards ook, die worden uitgereikt, afdeling Hollands. En Benny Joling die krijgt de oeuvreprijs. Een goed stel heb ik ook nog voor je en alle ruimte voor de platen die jij al veel te lang niet hebt gehoord, maar ik heb er nog eentje.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, het gaat over niet vallen, valpreventie. Daar is een hele week aan gewijd. Hoe stevig sta jij, is dan de vraag. Veel platen komen er binnen. Rechtop in de wind van Marga Bult. Ja, dat kan natuurlijk. Steady as she goes van de Raconteurs, ook wel heel erg fijn. En Astrid, je hebt er meteen 3. Oh, is Astrid weg? Het lijkt erop.
1: Wat?
0: Is Astrid weg? Of heb je me op B gezet?
3: Ja, hallo. Ja,
0: ja, daar ben je.
3: Ja,
0: het is ook jouw maandag, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ja. Astrid, 3 plaatsen waarvan de ene echt heel vaak binnenkwam. Gek genoeg, Elton John, I'm Still Standing.
3: Ja.
0: Nou, vond ik ook wel heel fijn natuurlijk. En welke heb je nog meer?
3: Nou, ik had er een aantal, maar de mooiste vond ik wel R.E.M. met Stand.
0: Ja, en die valt ook in de categorie, hoor je bijna nooit.
3: Nee.
0: Nou, heel fijn. Doen we. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.

0: Cat Eye met het muntje van Ed Sheeran, want die schreef hem. Nee. Het was een beetje het weekend van de kaarten voor Oasis. Kunnen we het zo noemen? Jawel. Afgelopen donderdag een heleboel mensen blij. Waaronder ik dan, want ik had toevallig een code gekregen. Heel veel teleurgestelde fans. En terecht. Want geen code gekregen waarmee je dan de kans had om ze mee te kopen. Maar de dagen erna, wat gebeurt er? Er bleven nog codes binnen floepen.
1: Ja. Bloep. Ik had helemaal zo'n zwart gat, want ik zocht mijn mail checkte om te kijken of ik een code had. Maar ik deed het maandag, nee. Dus het is al voorbij.
0: Ja, het is heftig. Maar jij hebt uiteindelijk geen code gehad.
1: Nee.
0: Gaat wel.
1: Ja,
0: want
1: door jou.
0: Ik heb kaarten voor Nathan gekocht,
1: eeuwig
0: uiteraard.
1: Dankbaar.
0: En ik zie nu ook mensen in de app heel veel daarover praten. Van ik heb ze. Gelukkig. En als je ze niet hebt, dan snap ik je frustratie. Maar weet je, nog bijna een jaar, dus misschien gebeurt er wel wat. You never know. Oasis, cigarettes en alcohol.

0: Crisp. Lost Without You op NPO Radio 2, waar we even gaan checken hoe het gaat op de weg, Annemieke. Zijn er files en zo ja, waar?
1: Ja, er staat er onder andere een op de A6 richting Muiden, want bij Lelystad stond een auto in brand. Inmiddels is die geblust en zijn ze bezig met het opruimen. De rechte rijstrook is nog dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En ook bergingswerkzaamheden op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oudijk is daardoor de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies.
0: Dankjewel. Over naar Jury voor het NOS-nieuws van, wat is het, 12:30 inmiddels. Ik ben lekker aan het, deze wil ik, Jury. Ja.
2: Dat klinkt toch beter,
0: hè? Als we je alleen maar weerberichten gaan vertellen, is ook weer zo wat.
2: Dat is waar. Het nieuws. In een TBS-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het gaat met het slachtoffer. De medewerker is gewond naar het ziekenhuis gereden. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, zeggen de inspecties tegen het ministerie. Er is te weinig plek, te weinig personeel en jeugdinrichtingen zijn altijd de dupe bij bezuinigingen, zeggen de inspecties. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is vanochtend vroeg brand uitgebroken in een tent. Bijna 200 bewoners zijn uit voorzorg naar buiten gegaan. En in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is er net zoveel regen gevallen als normaal in de hele maand september. Online gaan ook beelden rond van een man die op een jetski door de straten gaat. Hij is aangehouden. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon bij 20 tot 28 graden.
0: Dankjewel, Jury. Nou, mocht je nou zometeen een plaat willen horen die je echt voor jouw gevoel veel te weinig hoort, een albumtrack of zo, of een one-hit wonder, bekijk maar even. Laat het even weten, dan ga ik hem voor je draaien.

0: Kitten, Hole Again. Annemieke's A-lunch. Heel veel leuke platen komen er binnen die je veel te weinig hoort of nooit hoort. Mensen appen van alles door. Het is even eerste hulp bij Dansen door het Huis. Els, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Annemie.
0: Ja, ik heb je als vaker geholpen. Je moet even uitleggen, soms dan moet je even door je huis dansen.
1: Ja, en dat is zo'n nummer natuurlijk helemaal geschikt.
0: Ja, precies. Daar moet je wel een nummer bij hebben wat daar goed bij past.
1: Ja.
0: Hoeveel verdiepingen? Ja, precies, vrolijk. Ja. Hoeveel verdiepingen was je van plan door te dansen?
1: Nee, één. Okay. Alleen we gaan de grond.
0: Oké, we gaan de grond. Nee. Is er een bepaalde plek waar je begint, waar je eindigt? Wat is het moeilijkste stuk van het huis?
1: Als we strakjes klaar zijn met praten, dan en jij start. Ja. Ik sta op en ik begin.
0: Oké.
1: En ik ga zo gewoon alle kamers door.
0: Oké, dat is nu al zin in. Welke plaat is het?
1: Ja, precies. Get Ready van Rare Earth.

0: terechte vraag waarom eigenlijk niet de albumversie van Rare Earth. 22 minuten. Ja, het is wel een fijne plaat. Bedankt aan Els en Police net nog. Doe-de-doe-de-da-da-da. Zometeen een goed stel, maar eerst een hele goede topsong. Het is de eerste nieuwe muziek van de band sinds het album I Don't Live Here Anymore van 21. Nog geen berichten over een nieuwe plaat. Maar ja, dat zal toch wel.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
4: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Bestschappelijk toch? Terstal, maak elk moment mooi.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
11: Montel bestaat 40 jaar en dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
12: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Zometeen een goed stel. En ik heb wat meer goede stellen trouwens in de playlist staan. Dus ga ik lekker niks van verklappen. Mag ook eens een keer. Het is 1 uur, Juri met het NOS Nieuws.
19: In een TBS-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Hoe het slachtoffer eraan toe is niet bekend. De patiënt is aangehouden. Volgens de directeur is de schok groot en is er voor mensen nazorg geregeld. In de kliniek in Groningen worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In de buurt van Johannesburg is het lichaam van een vrouw gevonden. De politie in Zuid-Afrika gaat ervan uit dat ze het 11e slachtoffer is van een seriemoordenaar, vertelt correspondent Alice van Gelder.
6: Allemaal vrouwen van in de 20, 30, ook deels ontkleed. Dus ze zeggen dat ze daar wel rekening mee houden. Tegelijkertijd kijken ze ook gewoon naar iedere zaak individueel. Want überhaupt is vrouwenmoord natuurlijk heel erg wijdverbreid, helaas, in Zuid-Afrika. Maar dat het ook allemaal in één gebied is, dat is natuurlijk ook heel erg opvallend.
19: Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. President Zelensky zei bij zijn toespraak bij de VN dat twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen waren uitgezet naar Zuid-Korea, terwijl dat land had gevraagd om geheimhouding. En dat is volgens correspondent Laura van Meegen niet zonder reden.
8: Dat nu bekend is geworden dat ze ook uitgeleverd zijn, dan zouden hun familieleden gemarteld kunnen worden, gevangenisstraffen kunnen krijgen, in werkkampen kunnen belanden. En zeggen experts dat andere Noord-Koreaanse soldaten zwaardere ideologische indoctrinatie krijgen van Noord-Korea om verder deserteren te voorkomen.
19: Oekraïne zegt dat er helemaal geen afspraken waren. Noord-Korea vecht met de Russen mee tegen Oekraïne. En in Ankeveen hebben afgelopen zomer zo'n 10 witwangsterns gebroed. Dat is een van de zeldzaamste broedvogels van Nederland. Het is een grijze vogel met witte wangen en een rode snavel. Ze maken hun nest op waterplanten. En dat ze daar in Ankeveen hebben gebroed laat volgens Natuurmonumenten zien dat het belangrijk is om niet alle waterplanten weg te halen. Het weer, vanmiddag vooral in het westen enkele buien. Het wordt een graad of 23. En morgen zomers met temperaturen van 28 graden in het zuiden.
18: Dankjewel, Joeri. Over dan naar de ANWB. Annemieke Bosgaard zit daar. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Ja, ik heb 1 file en 1 afsluiting. Te beginnen met die file. Die staat op de A2 richting Den Bosch. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. En dan nog die afsluiting. Die staat op de N14, Den Haag richting Leidschendam. Voor de parktunnel staat een kapotte auto en daardoor is de weg even dicht.
18: Dankjewel. Zometeen de eerste plaatsen die ik draai. Een goed stel. Ja, die platen die horen nu pas dat ze een stel zijn. Ik weet niet of ze er ook blij mee zijn in alle gevallen. Maar we hebben ze bij elkaar gezet. Omdat er wat links tussen zitten. En die links die kan je in de muziek vinden. Of in de tekst of in het verhaal erachter. Persoonlijke links zijn ook altijd welkom. Soms moet je een beetje diep graven. En soms dan zie je hem gewoon liggen voor het grijpen. En app hem dan ook door. Want dan kun je kans maken op peper en zoutstel.
21: Peper en zoutstel.
18: Het is een beetje een Oasis code situatie.
21: Ja, precies. Eerst een vraag beantwoorden.
18: Precies.
21: Dan kun je geselecteerd worden.
18: Kans maken.
21: Ja.
18: Gewoon een link doorsturen. En dan maak je kans op dat peper en zoutstel. Want het is namelijk ook een goed stel, snap je? Oh, de plaat heb ik niet genoemd.
22: Oh. Oeps. Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
24: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
27: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
28: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
29: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
30: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
31: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
27: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
32: Montel bestaat 40 jaar.
0: En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk.

0: van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Ja, die twee platen, hè? waar je dan een link tussen moet verzinnen. Die ga ik nu noemen. Je hebt wel echt een handicap, want heel veel minuten gemist door die ellendige lange reclame. Maar Katy Perry en Snoop Dogg met z'n tweetjes. California Girls. En die andere plaat is The Bangles, Manic Monday. Als je het weet, ga maar door.
5: Annemiekes Alens.
4: Aprotros.
6: Het is mijn.
7: Loved ones, let's take a journey.

0: Het is zelfs een beetje flauw om Monday platen te draaien op maandag. Maar in dit geval zit hij in een heel erg goed stel. De Bengals, Manic Monday, met Katy Perry en Snoop Dogg erbij. California Girls, wat voor link kun je verzinnen? Nou, ik was net onwijs sukkel dat ik de platen even niet voor de reclame al had genoemd. Dat heeft Michiel ertoe bewogen om juist een hele goede link te verzinnen. Namelijk, beide platen hebben geen aankondiging nodig. Dankjewel. Stefan Akker, die heeft een hele mooie. Ze zingen over hete dingen. Eternal Flame, de Bengals. En Hot and Cold en Fireworks, Katy Perry. En Snoop Dogg heeft dan weer Drop It Like It's Hot. Zeker. Marcel, die zegt, ja, die maandag. En we hebben ook nog een vrijdag, Manic Monday en TGIF. Thank God It's Friday. Teunis, naakt. Want Katy ligt naakt op een wolk in een videoclip. En de Bengals die hebben naakt een plaat ingezongen. Maar is dat zo? Oh, niet weer daarin. Nou ja, goed. Angela, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een hele makkelijke, zeg jij, maar je moet het maar net weten. Wat is jouw link?
1: Nou, de Bengals, dat zijn California Girls. Dus nou, daar wordt gewoon ook gezongen dan.
0: Ik wou zeggen, als California Girls die anderen zijn California Girls, dan heb jij gewoon een hele goede link. Ik stuur dat peper en zoutstel naar je op.

0: Faith No More. Easy. En voor nogmaals Smith en Niall Horan. Drive Safe is inderdaad wel een mooi advies.
1: NPO Radio 2. Annemiekes. A-plaat.
0: Ik ga er nog even mee door hoor. Met Warhouse. Zijn album The Donkey komt volgend jaar. Maar met Amsterdam Dance Event. Daar komt hij al langs met iets anders. Met de Haha Heartbeat. Dan gaat hij met iemand anders. Met z'n tweetjes. En dan heel erg meer op de beat richten dan anders. Maar deze Maarten de Volder die zit ook in Balthazar. En kan eigenlijk tot nu toe elk project dat hij maakt prima voor de dag komen. Dus hey, Warhouse, dat is die andere. Simple Pleasure.

0: Blackhearts, I love rock'n'roll. Hoe gaat het op de weg, Annemieke? Files?
1: Ja, eentje. En dat is een lange vertraging op de A2 richting Utrecht. Want voor de Leidse Rijntunnel gebeurde een ongeluk. Ze zijn er nu wel aan het bergen, maar nog steeds zijn er 2 rijstroken dicht. En heb je 20 minuten tijdsverlies.
0: Dank u wel. Over naar Juri voor het NOS Nieuws van 2:30.
2: Bedrijven moeten duidelijk vertellen hoe ze hun prijzen berekenen, vindt de autoriteit Consument en Markt. Nu is dat vaak onduidelijk. Bedrijven gebruiken bij het bepalen van de prijs van een vliegticket of concertkaartje bijvoorbeeld algoritmes of AI, waardoor prijzen erg kunnen verschillen. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal is opgelopen tot boven de 100. De afgelopen dagen viel er extreem veel regen. En een medewerker van een TBS-kliniek in Groningen is neergestoken door een patiënt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Hoe het met diegene gaat, is niet bekend. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het wordt vanmiddag 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot maar liefst 28 graden.
0: Zeg, Juri, heb je nog één berichtje voor ons waar wij een kop bij kunnen verzinnen?
3: Ja, zeker.
4: Goeie kop.
2: Een groep vrienden uit het Vlaamse plaatsje Dadizele, in de buurt van Kortrijk ligt dat, heeft een pasgetrouwd bevriend stel verrast met een kapel, gebouwd van kratten bier. Die grote constructie staat in de tuin van het pasgetrouwde stel. En die tuin die ligt weer in de schaduw van de basiliek van de plaats, zien we bij de VRT. De vrienden van het stel sloegen toe terwijl het huwelijkspaar op pad ging voor de foto's. Met 350 kratten bouwden ze een kapelletje, echt een gebouwtje, inclusief beelden, kruisen en een orgel. En je kunt er ook in.
0: Orgel?
2: Een orgel, ja. Ze hebben allemaal dingen van tweedehands websites geregeld. Dus het ziet er echt heel leuk uit.
0: Wat lachen. Mm-hmm. Zou jij het leuk vinden als vrienden dat zouden doen als je zelf iets viert?
2: Ik ben gelukkig al getrouwd.
0: Kan ook bij verjaardagen of kroonjaren.
2: Wat ik heel vervelend zou vinden is als je hele woning onder de post-its zit. Of alles in aluminiumfolie. Dat je van die vrienden hebt die echt als een bezetene elke pen gaan inpakken.
0: En heel gevaarlijk is dit, hè, dit zeggen.
2: En jij?
0: Ik vind het wel leuk, denk ik.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Kan het wel waarderen. Tot nu toe ook regelmatig Sarah en Abraham poppen in mensen hun tuin gezet.
2: Leuk.
0: Dus ja, dan kan je niet zeggen dat je het niet leuk vindt. Toch?
2: Mag wel hoor, knipper me met je ogen als je het niet leuk
0: vindt. Nathan?
5: Ja?
0: Zou jij het leuk vinden?
5: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Dat geloof ik ook meteen. Ja,
5: en ik vind het ook helemaal niet erg om dan die kratten daarna weer in te leveren. En,
0: precies, dat staat je geld
5: in jou hoor.
0: Ik ben er een kop bij bedacht, Juri.
2: Ja, het was even puzzelen met 350 kratten, maar het past door.
0: Oh, gelukkig. Het past door. Oh, wauw. Nathan?
5: Ja, ik ben niet tevreden.
0: Ik merk het al even.
5: Nee, ik kom er gewoon niet uit. Maar ik kom iets verder dan het stel is gelukkig nog kratstapel verliefd.
0: Oh, dat is toch hartstikke leuk. Ja, knip maar met je ogen als je hem ook slecht vindt.
5: Nee, doe die voor jou maar. Ik ben stikjaloers namelijk.
0: Het gaat toch om trouwen dit? Ja. Nou, een ring van 350 krat goud. Dag.
6: Iemand zei dit is Annemiek. Te horen op dit station. Zet hem hard van 12 tot 2. Dan zit je goed, ik zal je zeggen.

Queen. You Don't Fool Me op NPO Radio 2. Er komen veel goede koppen binnen bij een bericht van Jury in het nieuws net over een Belgisch stel dat gaat trouwen. En die hebben hele leuke vrienden en die hebben als verrassing, net toen ze even weg waren voor huwelijksfoto's, een enorme kapel gebouwd van krassen bier. En ook aan de binnenkant allemaal leuk ingevuld. En dat staat ook net naast de basiliek. Dus ja, je moet even, als je het wil zien, moet je maar even opzoeken. Met een paar trefwoorden kom je er wel bij. Me dunkt. Maar ja, kunnen we daar een kop bij verzinnen? Ja, dat blijkt. Stef, die zegt, bij deze benoem ik u man en brouw. God. En Bert die zegt, volgens de pastoor kon het nog net door de beugel. Dat is weer een ander merk, denk ik. Maar wel heel leuk. Heb je nog een goede kop? Kan nog, mag nog. Moet zelfs. Je hebt al 2 platen de tijd. Human League. Love is all that matters. Daar gaat het om.

0: Mr. Know-it-all. Nooit leuk, mansplainers. Zeker niet op maandag trouwens.
1: Goeie kop.
0: Daar kom ik ook achter. Ligt het aan mij?
2: Als je maandag meteen gemansplained wordt,
0: ja?
2: Dat is niet te doen.
0: Nee, het is verschrikkelijk.
2: Dan heb je zelf net een weekend overleefd.
0: Ja.
2: Dan ben je blij dat je nog leeft.
0: Heb je weer een beetje de regie?
2: Ja.
0: Verschrikkelijk. Nou ja, gelukkig wordt er heel veel leuke dingen geappt over het berichtje van Juri net. Over een stel in België, vlakbij Kortrijk. Die zijn getrouwd, hoera hoera. En vrienden die hadden een leuke verrassing voor ze. Toen ze even weg waren, hebben ze een volledige kapel gebouwd van kratten bier. Ja, ook ingericht met een orgeltje en een hele rambam. Het ziet er heel leuk uit, 350 kratten. Hebben ze daarvoor gebruikt. Kunnen we daar een kop bij verzinnen? Ja, heel simpel. Ja. Frank zegt, nou, ze zijn kennelijk voor een habbekrats getrouwd. En Jaco maakt ervan, kratjes duvel gebruikt voor kerk.
2: Mooi.
0: En Jan de Graaf, het is toch een prachtig stella.
2: Een prachtig stella is het, ja.
0: Nou, nog in die categorie, nog meer biermerken. Ido, die zegt, nou, dan heb je wel leffen. Saskia, het koppel geniet nu van de witte biersweken.
2: Heel mooi.
0: En Hella en Witske, die hebben de Great Minds Think Alike. Kapel met drankorgel. En Dennis, kapel van kratten bouwen. Monnikenwerk.
2: Monnikenwerk, ja.
0: Ja. Ronnie heeft gewoon maar één woord nodig. Die zegt krattendraal. En René Mulder, een kapel van kratten.
2: Oh, die is ook een drankorgel.
0: Oh, ja, die is dubbel. Ja, maar René had ook een drankorgel. Ja, even gezegd. Dat ging goed gaan. En Hanneke, ze zegt, ja, ze zijn pas gebrouwd.
2: Pas gebrouwd stel.
0: Wat heerlijk. Peter, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Je hebt er meer en je mag ze ook allemaal doen.
3: Allemaal?
2: Nou, ja. Hij heeft er nog meer.
0: Die twee die Nathan jou net heeft verteld waarvan je ze mag doen.
3: Ja. Ik had eerst bedacht mannen van Mars, vrouwen van Venus en vrienden van Jupiter.
0: Sorry, maar die is zo intens goed. Mannen van Mars, vrouwen van Venus en vrienden van Jupiter. Heel goed, en die andere?
3: Na het inleveren van de kratten zijn ze Kortrijk.
0: Ja, je moet maar net weten dat ze uit Kortrijk... na het inleveren zijn ze Kortrijk. Ik zei het ook bewust net nog even. Helemaal leuk, stuur even een foto van je eigen goede kop naar ons toe, Peter. Dan kom je hier in de eregalerij der goede koppen. Jij nog iets te melden?
2: Wel leuk dat we nu Running with the Duvel gaan draaien.
0: Ja, precies. Oeh, daar moet je niet veel van nemen, hoor. Maar Van Halen wel.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pasta-sauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Dividendity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Bestschappelijk toch? Terstal, maak elk moment mooi.
10: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar NPO Radio 2. Het laatste nieuws, dat hoor je van Yuri Stubenitski. Hij is van de NOS, hij is hier.
5: Goedemiddag, Paul. De 5 terreurverdachten die in Engeland zijn aangehouden konden worden opgepakt dankzij een alerte boerin. Ze belde de politie toen ze 3 bestelbusjes zag staan in de buurt van een legerbasis. De mannen liepen er rond met bivakmutsen. Een verslaggever van de BBC heeft de transcriptie van het telefoontje ingesproken.
6: I saw a large group of hooded and masked men. When they saw me, they ran ahead of me, some into the field and some towards the neighboring village of Kempsford. I then realized that something highly unusual was taking place.
5: Die gemaskerde mannen gingen er vandoor. Zo'n 10 minuten later had de Britse politie er 5 aangehouden. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks beter geworden, zegt de Nationale Ombudsman. Volgens hem worden deze groepen nog steeds gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne. Dat land bracht naar buiten dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Die kwestie zou vertrouwelijk blijven, zeggen de Zuid-Koreanen. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen in Nederland zou snel moeten verbeteren. Dat zeggen de inspecties tegen het ministerie. Er is te weinig plek, te weinig personeel en jeugdinrichtingen zijn altijd de dupe bij versoberingen, zegt de inspectie. En afgelopen weekend heb je misschien tijd gehad om een boek te lezen of om een wandeling te maken, maar die twee kun je blijkbaar goed combineren. Een verslaggever van RTV Noord zag opeens een lezende wandelaar lopen met een boek in zijn hand.
7: Je was zo geconcentreerd aan het lezen, je liep ons bijna onder de bus.
8: Oh ja, dat klopt, ja.
7: Lezen en wandelen. En waarom?
8: Waarom? Ik weet niet. Ik word er heel rustig van. Ik wil al vaker gewoon langer stukken lopen, maar heel vaak dan verveel ik me op een gegeven moment en dan wil ik weer terug. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem een keer een boek mee. En dat ging eigenlijk best goed samen.
7: Ja, heb je niet eens in de gaten en ben je weer thuis?
8: Ja, nou, daar komt het wel een beetje op neer, joh. Bijzonder, hè?
7: Oh ja, natuurlijk, ja, mooi, hè?
5: Tijdens een wandeling van 15 kilometer leest hij zo 100 bladzijden weg.
9: Dat is toch helemaal niet zo bijzonder? Dit doet iedereen de hele dag.
5: Op zijn telefoon.
9: Ja, op zijn telefoon, ja. Toch? Dat is, er gebeuren ongelukken door, je loopt tegen dingen aan, alleen maar omdat je op je telefoon zit te kijken. Eigenlijk.
5: Maar toch wel bijzonder dat man leest echt boek. Het nieuws kan halen.
9: Ja, inderdaad.
5: Teken van de tijd.
9: Ja, dat is mooi, inderdaad. Zou je daar ook een bekeuring voor kunnen krijgen als je een boek leest achter het stuur?
5: Denk het wel, ja.
9: Ja?
5: Ja. Het weer dan.
9: Terecht ook.
5: Vanmiddag vooral in het westen enkele buien. Het wordt een graad of 23. En morgen lijkt het wel zomer met temperaturen van 20 tot 28 graden.
9: Wauw. Annemieke, jij gaat een boekje opentrekken over die auto's waar ze vaststaan.
10: Klopt, inderdaad. Ja, want je hebt nu vertraging op de A7 richting Den Oever. Tussen knooppunt Zürich en Kornwerderzand gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten tijdsverlies. En een auto in brand op de A73 richting Maasbracht. Bij Vlieringsbeek staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
9: Zometeen voor iedereen die in de file staat, een heerlijke plaats.
11: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Lekker eten. genieten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
15: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
16: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
15: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
16: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
22: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
23: Hans, waar liggen de regenjassen?
24: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
25: Allsafe geeft ruimte.
26: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.

Cyrus zeggen we niet meer. Het is alleen maar Miley. Ze heeft de naam veranderd. Of eigenlijk gewoon afgekort. Ja, dat kan makkelijk, toch? Dit is ze is zo'n wereldster inmiddels. Veel sterren gingen haar voor, deden het ook. P. Diddy, daar moeten we het niet meer over hebben natuurlijk eigenlijk. Hè. Laten we het dan hebben over bijvoorbeeld Prince, die tafkap werd. Dat was ook eigenlijk meer noodgedwongen trouwens. Dus, nou. En je hoorde ook nog Sniffin' the Tears met Driver's Seat. Hun grote hit natuurlijk, want ja, die plaat, dat is legendarisch. Ken jij een ander nummer van Sniffin' the Tears? Dit is geen kennisquiz, dit is gewoon een vraag. Heb jij enig idee? Ik niet namelijk. Ik zat me te bedenken bij de duizendste keer dat ik dit nummer draaide, dat ik dacht, ik ken geen enkel ander nummer van Sniffin' the Tears. Die is er dus wel, en dat is dit.

Nou, het klinkt helemaal niet gek, maar ik denk volgende keer gewoon weer Driver Seat. Zo is het dan toch ook. Dit liedje hoor je niet vaak. Het is een juweeltje. Buffalo Tom. En Taillight Fade.

superheroes van de script. Willem van der Veer stuurt me een appje. Hij zegt, oh, wat leuk. Nou, en heel toevallig, want ik word net door mijn dochter uitgenodigd om met haar samen naar het concert in de Ziggo Dome in november te gaan. Nou, dat is wel echt te gek, Willem. Gefeliciteerd daarmee. De superheld van de afgelopen weekend gaat viral. Heb je dat

geklommen en daadwerkelijk die handtas voor haar terugveroverd. Wauw. Dat was echt. Buffalo Tom, net ook nog met Taillight Fate. En dit is een plaat die ik vorige week voor het eerst ben gaan draaien. En dat ga ik nog wel even doen, want haar nieuwe single is zo fijn. Het was even een jaar of twee stil rondom Mel VF. Maar haar comeback is sterker dan ooit wat mij betreft. Haar nieuwe single, I'm Missing You.

0: Toch? Of niet?
1: Weet je wel, ja.
0: Ja, dat is hetzelfde. Of is het gewoon heel gebruikelijk in de muziek? Nou, dat kan eigenlijk ook wel natuurlijk. You took the words right out of my mouth. Of zoals ze in de Achterhoek zeggen, breng me de bek niet op. Meatloaf. En ook nog Mel VF met Missing You. Waar staan die files eigenlijk, Annemieke?
2: Ja, breek me daar de bek ook maar niet over open. Nee, het valt gelukkig redelijk mee. Je hebt nu vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Bees staat 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Want dan naar de afsluitdijk op de A7, Heerenveen richting Den Oever. Eerder gebeurde er een ongeluk tussen afrit Zürich en Brezandijk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor Vlieringsbeek staat een kapotte auto. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel, Annemieke. En Juri, met het laatste nieuws.
3: In het onderzoek naar de inbraak bij een brandweerkazerne in Maarsbergen zijn twee mannen opgepakt. Ze worden verdacht van heling. Gestolen brandweergereedschap is weer teruggevonden. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis hebben ook de Britse nationaliteit. Het zijn mannen van in de 20 uit Londen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Bij een grote verkeerscontrole bij de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers en mensen op een fatbike of een elektrische step kregen een boete. Ze reden gevaarlijk of maakten te veel herrie. En beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. De dieren lopen supermarkten in of snuffelen rond in tuinen. Ook bij deze man, hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om beren weg te jagen.
4: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself as it walked away.
3: De beer heeft van angst moest hij ervan plassen. Het werkt dus heel goed. Het is ook een beetje zielig natuurlijk. Maar goed, ja, je wil geen beer bij je huis. Hij heeft een skelet met een gewaad bij zijn kliko's neergezet. En dat skelet dat springt dan zo aan met geluid en bewegingen als er iets of iemand in de buurt komt. En dat ze daar veel overlast hebben van beren komt weer door de warme zomer, de droogte en bosbranden. Er is gewoon te weinig eten in het bossen.
0: Het is wel diervriendelijk, toch? Denk ik.
3: Even laten schrikken,
0: even
3: ja.
0: Laten schrikken. Heb jij jouw Halloween-ding nog?
3: Dat enge, nee, die is gesneuveld.
0: Nee,
3: helaas, ja, daar is te veel mee gespeeld, Paul.
0: Oh, dat is goed. Ja. Die hebben vorig jaar voor je verjaardag gekregen, toch?
3: Ja, dat was heel eng.
0: Een enge pop ook, die lawaai maakt en alles.
3: Ja, maar nu hebben we elkaar.
0: Om het elkaar te laten schrikken?
3: Ja.
0: Nee, dat lukt ook wel.
3: Het weer dan vanmiddag vooral in het westen enkele buien bij een graad of 23. Morgen wordt het echt zomers met temperaturen van 28 graden in het zuiden van het land.
0: Oh, lekker zeg. Dankjewel, Jori. Je schrok. Gelukt.

0: Alphaville, you're the Forever Young.
1: Nou, top op 14. Top op 14.
0: Dat is een hele mooie kleine brug naar dit onderdeel, want we gaan terug naar je jeugd. Toen je jong was, en misschien ben je nog steeds wel jong eigenlijk. Karen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jong van geest, jong van lichaam.
2: Zeker weten.
0: Ben jij een beetje fit, sportief en jong?
2: Fit en sportief, ja. En 42 net geworden.
0: Dus, dat is hartstikke jong.
2: Ja.
0: Ja, zeker. Dus je bent geboren in, dan reken ik even snel terug, 1984.
2: Zeker weten.
0: Welke datum exact?
2: 21 september.
0: Dus dan komen we uit op 21 september 1998 voor jouw top op 14. Jij was toen 14. Ik zit even te denken, wat weet jij zelf nog? Dat was een beetje de boyband, girlgroup tijd, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, daar had ik niet per se veel mee. Ik was meer een beetje R&B en country-achtig.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Oh, dat R&B was ook heel groot. Ja. Echt van die zwijm of die No Sweat CD's. Had je die ook?
2: Ja, die had ik zeker, ja.
0: Ja, precies. Ja, precies. Nou, misschien staat dat er wel in, want er waren hele grote hits in die
2: tijd.
0: Ik
2: ben benieuwd.
0: Dit is je top 5.
3: 5.
0: Nou, je zei ook country?
2: Ja.
0: Dus dat is dit toch wel een beetje, Leon Rimes?
2: Ja, het zit er wel een beetje in, ja. Ik vond het niet per se een topnummer.
0: Niet echt top, oké. Okay. Dan gaan we naar de nummer 4 uit jouw top 5.

0: kan nog door de beugel.
1: Jawel hoor, jawel hoor.
0: Ah, toch? 3. Misschien zag je in die tijd de film wel in de bios.
1: Ja, die heb ik... dat weet ik niet. Ik ken dat nummer wel inderdaad goed, ja.
0: Armageddon met Bruce
1: Willis.
0: Dat
1: is een mooi nummer.
0: Ja,
1: ja,
0: I don't want to miss a thing. 2. This is my church. This is where I heal my hurts. Faithless stond op 2. 1. En Desiree met Life op 1.
1: Ja, die vond ik wel heel leuk, ja.
0: Ja,
1: maar
0: toch niet?
1: Als ik toch terugga naar wat ik toen echt heel leuk vond...
0: Je gaat
1: ga
0: het doen,
1: gewoon
0: he?
1: Naar nummer 4.
0: Je gaat het doen, ik dacht het al. Ja. Jij gaat het gewoon doen.
1: Ja, ik durf het wel.
0: Lekker, Karen. Hij draait voor je.
1: Helemaal goed.

liedje leuk vindt, dan zet je hem gauw heel hard natuurlijk. Dat was nou precies niet het idee van het optreden dat Blauwtsoen een paar weken geleden in Paradiso gaf. Want toen stond de muziek juist zacht. Eigenlijk gewoon dusdanig zacht dat het gewoon lekker was om naar te luisteren zonder bloed uit je oren aan het einde van de avond. Ken je dat gevoel dat je dan een piep overhoudt nadat je bij een optreden geweest bent? Nou, veel mensen hebben dat. Het is heel schadelijk voor je oren. Krijg je tinnitus van. Ik heb dat ook. Dat is hartstikke vervelend. Kom je nooit meer vanaf, namelijk. Nu is er een organisatie die heeft een oormerk opgericht voor concerten die niet zo luid zijn. En dan is het alsnog tof. En Blauwtsoen deed er aan mee. Groot succes. Promises of No Man's Land. En dan ga ik je toch vragen of je een plaat wil aanvragen die je gewoon snoeihard wil zetten. Soms is dat gewoon lekker. Ik kreeg trouwens echt zoveel appjes over die Let Me Lick You Up and Down, Freak Me van Another Level. Alleen maar positief hoor, van Inge en Karen en Saskia die het allemaal te gek vonden. Oh, wat vies, maar toch wel lekker, zegt Saskia. Echt een guilty pleasure. Nou, dat kan. Het mag ook wat anders zijn. Als je iets wil aanvragen, dan doe je dat via de luisterapp natuurlijk. In de tussentijd, ja, ik had vrijdag iets leuks. Ik noemde het Vieze Vrijdag. Of ook wel een liedje dat eigenlijk een beetje smerig is, maar toch heel mooi. Nu dacht ik, misschien is het wel aardig om ook op maandag dat liedje eens te doen. Ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Ja, dit is ook zo'n hele goeie. Beetje goors, best lekker. Herken je hem al? Kan echt wel door de beugel hoor, dit denk ik.

0: NPO Radio 2.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
9: Nee, pleurt op joh!
8: 650.000 dieren.
9: Dat is bizar.
8: Per dag.
9: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
8: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
9: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
8: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
16: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Bijna alweer 3 uur op deze maandag. Het is Radio 2 en van de NOS is hier natuurlijk afgevaardigd Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
18: Goedemiddag Paul. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een boerin zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis en belde de politie. De 5 worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat Amerika de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. In het Belgische dorp Iddergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de VRT zou de jongen zijn moeder van 51... en zijn 20-jarige zus hebben gedood met een bijl... vertelt een justitieredacteur van de VRT.
19: Wat we dus wel horen uit goede bron... is dat die jongen gisteren met vrienden nog naar de cinema zou zijn gegaan. Dus een hele gewone zondag, zo lijkt het dan wel. Maar dan 's avonds zou hij plots eerst zijn zus... en vervolgens zijn moeder hebben aangevallen met een bijl... waarbij ze allebei om het leven zijn gekomen. En wat hem dan precies heeft bezield... daar hebben wij op dit ogenblik ook nog een beetje te raden naar.
18: De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Iddergem. Meerdere inspecties trekken aan de bel over jeugdgevangenissen in Nederland. Ze maken zich zorgen om de zo'n 450 jongeren... die zijn veroordeeld of verdacht te zijn. In Nederland zijn 6 jeugdgevangenissen... maar de jongeren daar krijgen niet de zorg die ze nodig hebben.
20: We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel... zien we verdergaande versobering van het zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid voor jongeren... en medewerkers onder druk staat.
18: De inspectie wil dat de staatssecretaris met een plan komt om dit aan te pakken. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar... allemaal minstens 1 ouder model van boven de 30. Dat is 25% meer dan een seizoen eerder. En in een modeshow van Gucci dit weekend... liepen meerdere modellen mee van boven de 50 jaar, Paul. Ja, volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument... want oudere vrouwen kunnen meer uitgeven aan nieuwe kleding.
21: En die willen gewoon zichzelf terugzien liever misschien dan een jong blaadje.
18: Zo is dat.
21: Dat zou kunnen, ja. Nee, jij zei ouder, die modemerken zien ouder dan boven de 30. Daar moest ik even van genieten.
18: In de modewereld is het allemaal net weer een beetje vreemder. Ja. Het weer dan vanmiddag vooral in het westen enkele buien. Het wordt een graad of 23. En morgen zomers 20 tot 28 graden.
21: Waar staan ze, Annemieke, op die catwalk achter elkaar opgesteld?
22: Ja, onder andere op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg op die catwalk. Dat komt wel door de grenscontroles, dus hou daar rekening mee. Verder vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest zijn ze bezig aan de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier. Op onthoud. Op de A32 richting Meppel is er een ongeluk gebeurd tussen Ter Itzart en Wolvega. Daardoor is de afrit dicht en kan je keren bij de volgende afrit. En je hebt 10 minuten op onthoud. En tot slot nog een afsluiting op de N36 Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting met de A35 en Adorp is de weg even dicht vanwege een spoedreparatie en heb je een kwartier extra reistijd.
21: Dankjewel, Annemieke. We draaien altijd heel veel Collins en zometeen weer.
23: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
24: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
23: Meer weten over ooglaser of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
24: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
25: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
26: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
25: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven... kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
27: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
28: Let's go! Rij
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
29: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: vind het genieten tot het einde deze plaat. Another met 54 Ultra, Talk to You. Denk maar niet dat die twee gasten van Another zich te goed te voelen nu om opeens geen bruiloftjes meer te draaien, weet je, omdat ze nu helemaal doorgebroken zijn wereldwijd. Pakken ze af en toe gewoon een bruiloftje mee. Maakt ze niet uit. Dat soort feestjes doen ze ook. Laatst nog bij een heel leuk pasgetrouwd stel. Zij heette Dua Lipa. En hoe heette die andere ook alweer? De nieuwe James Bond, wat mij betreft. Nou goed. Het gaat lekker met de carrière van deze gasten. Another, hoorde je. En ook Genesis. Nee, ja, Phil Collins, inderdaad. Maar dus ook in deze vorm. Theo.
1: Ja.
0: Jij,
1: waar ben ik dan?
0: Ja, ben je eindelijk, jongen.
1: Oh. Ja.
0: Je gaat een nummer aanvragen.
1: Ik ga een nummertje aanvragen, ja.
0: Ja.
1: Nou. Ja,
0: je wil hem niet uitspreken eigenlijk, lees ik hier. Dus ja.
1: Weet je wat het is? Ik had gisteren al een playlistje gemaakt met Depeche Mode. En hadden Spotify zijn werk laten doen. En er kwam deze langs. En ik vond deze wel. En ik dacht, goh, deze is leuk. Maar ik zou niet weten wie het was. En vandaar. Maar ik heb hem opgeslagen. Maar jij mag hem uitspreken.
0: Oh, is het, dat valt toch allemaal wel mee? Murray Head.
1: Murray Head. Oh, ja, oké. Okay.
0: Makkie man.
1: Ik wou het niet verkeerd doen.
0: Heb je ook niet gedaan, Theo. En die titel, is dat toch een moeilijker van om mee, toch?
1: Nee, dat mag jij ook doen.
0: One Night in Bangkok.
1: Ja, is goed.
0: Dag, Theo.
1: Dat is goed, man.

0: die stuurde voor deze plaat een berichtje. Zij wilde hem graag horen voor de... Ze zegt over de Seed gesproken, ja, een beetje ongepast, maar best wel lekker. Seed 2.0 van de Roots, voor haar speciaal gedraaid. Sebastiaan.
1: Hey Paul, goedemiddag.
0: Oh ja, jij zit gewoon er lekker in. Ik denk ik fluister even voor dat liedje wat je wil horen.
1: Ja, Let Me Be Your Fantasy.
0: Ja, precies, Let Me Be Your Fantasy. Let Me Be Your Fantasy. Luisterde jij op vrijdagavond niet vaak ook, Sebastiaan?
1: Ja, dat klopt. Ik was vast te luisteren, Paul.
0: Ja, vrijdagavond, 90's.
1: Ja, ik mis het enorm.
0: Ja, nou ja, Klaas en Jeroen zitten er nu, dat is ook lekker natuurlijk. Maar voor die 90's mag je altijd gewoon ook door de beek bij me aankloppen, hoor.
1: Ja, dus bij deze.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Baby D ook nog, met die heerlijke Lambie Beer Fantasy. Een soort breakbeat-achtige muziek is dat uit Engeland. Wordt amper nog gemaakt, maar in de 90's waren er een paar van die hele fijne hitjes. Je had ook Entrance, Set You Free, daar begint Jordi nog over. Ook een hele leuke track. Misschien leuk voor later deze week. Eerst tijd voor het nieuws. Nee, nieuws niet. We doen eerst de files met Annemieke.
1: Ja, het begint langzaam drukker te worden onderweg. We gaan richting de 170 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Want tussen Nieuwegein en Beest zijn ze bezig aan de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Van een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht, tussen Bodegraven en De Meern, is daardoor de rechterrijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. Een ongeluk op de A32 richting Meppel, tussen Heerenveen-Zuid en Wolvenga, staat daardoor 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen 4 kilometer file door een ongeluk met een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel, Annemieke. En nu tijd voor een BN'er. Nou, een, ja...
2: bekende nieuwslezer.
0: Een bezige nieuwslezer. Ja.
2: Goedemiddag, Paul. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De mannen komen uit Ede. Bij die inbraak werd gereedschap van de brandweer gestolen en dat is weer teruggevonden. Cody Gakpo komt de komende interlandwedstrijden niet meer in actie voor het Nederlands elftal. Hij viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. En chocoladeliefhebbers konden gisteren hun hart ophalen in Zutphen. Voor de 22e keer stond de binnenstad in het teken van het Chocoladefestival, met chocolatiers uit binnen- en buitenland. En die hadden soms de meest aparte combinaties meegenomen.
3: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas, een gekarameliseerde witte chocola, een zwarte bessen met viooltjes.
4: U gaat voor de pure chocola?
5: Oh, voor de pure, ja.
6: Ja, heel veel chocola.
3: We hebben ook een nieuwe vegan chocola, als je die wil proeven.
7: Is er zoiets als te veel chocola?
8: Ja, voor mij niet.
9: Moet wel kwaliteit zijn, want anders lust ik het niet.
3: Wil je ook proeven?
2: Ze hadden talloze bonbons, er waren koekjes met chocola, een hoed van chocola, een chocoladefontein, eigenlijk alles met chocola. Zo, was heerlijk.
0: Dus, zou er een televisieprogramma over moeten maken op NPO 1?
2: Moet je niet te hard zeggen.
0: Nee, dat was niet zo'n leed, hè?
2: Nee.
0: Maar jij hebt toch een keer, of hebben we het op de radio wel eens besproken, hele dure chocola gegeten?
2: Ja, we hadden een keer een nieuwsbericht over dat de lekkerste chocola ter wereld in Nederland werd gemaakt. En die reep was vervolgens nergens meer te krijgen. Toen heb ik een andere reep van dat merk gekocht. Nou, rip uit je lijf. Maar die eet je er zo weer aan.
0: Maar hoe duur was dat dan? Zo'n
2: chocolade? Was voor een heel klein stukje was je al €20 kwijt.
0: Nee!
2: Ja, echt, ja.
0: Maar is het dan echt zo goed?
2: Dat was wel heel erg lekker, ja. Ja, maar weet je, als je mij gewoon goedkope paaseitjes geeft, ben ik ook wel blij, hoor.
0: Oh, die kopt die tijd er alweer aan. Oh, nee, net pepernoten eerst, ja.
2: Ja, het weer dan. Vanavond trekken de buien over het land. Morgen eerst wat wolken, maar daarna zonnig en 23 tot 28 graden.
0: Straks nog mijn waterfles te verdienen met de moeilijkste vraag. Je hoort ook de grote winnares van de VMA's straks. Maar eerst een hele toffe plaat van New Order.

0: Inmiddels heeft ze er met 3 erbij. 33 op de naam staan. VMA's. Je hoorde Open Lights. Taylor Swift was het.
1: De moeilijkste vraag.
0: Moeilijkste vraag van vandaag gaat over een hele grote hit uit de jaren 90. Ja, er komt dus weer een leuke jaren 90 plaat aan. De hit ga ik je straks laten horen. Maar de vraag is eigenlijk... Ken jij dat verhaal van Ali Baba en de 40 rovers? Daar zit een spreuk in. Als jij weet wat die spreuk is, dan weet je ook welke plaat ik zo meteen ga draaien. Laat maar van je horen via de NPO Luisterapp.

0: een nieuwe naam voor je. Somebody New is de titel van deze track van Sven Siliers. Klinkt heerlijk. Komt uit Nederland.
1: De moeilijkste vraag.
0: Thin Lizzy, je hoorde ook The Boys Are Back in Town. Erik, goedemiddag.
2: Hey Paul, goedemiddag.
0: Die titel van die plaat uit de jaren 90, schoot die gelijk bij je binnen?
2: Ja, ik denk dat kan er maar één zijn met zo'n mooie spreuk natuurlijk. Dat, ja.
0: Wat, ja, en je moet even weten, Ali Baba en de 40 Rovers natuurlijk. Wat was die uitspraak?
2: Sesam open nu.
0: Ja, natuurlijk. Nog even een hopelijk makkelijk vraagje voor jou. Ken je dit nummer goed?
2: Denk het wel.
0: Er zit namelijk nog een toverspreuk in dat nummer. Zing hem maar eens door in je hoofd. Ik geef een kleine hint. Hans Kazan zou hem kunnen gebruiken. Of een andere magician. Is het echt zo'n moeilijke vraag?
2: Is dat een soort simsalabim?
0: Wat doe je als je goochelt, dan zeg je? En jij zegt maar de meeste goochelaars zeggen dan een toverspreuk. Ja, natuurlijk. Lastig zoeken naar dat woord, maar zometeen zing je het gewoon weer mee, denk ik. Want ik ga hem draaien, Erik. Niet voordat ik jou verteld heb dat je de waterfles hebt gewonnen. Ik heb mensen wel eens iets enthousiaster gehoord.
2: Hey, wat cool, hè?

0: Lele Kay.
1: Abracadabra, messer open, sesame easy.
0: Zo meteen is het tijd voor Ruud. Ik draai nog één heel kort, maar heel leuk liedje. Het nummer werd gemaakt door Simone White nadat dit haar inspiratie was. Een achteruitrijdende auto. En toen dacht ze, daar kan ik wat mee. Ze maakte er een hele mooie beep-beep-song.
1: Beep, beep.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen het je mee, Plus.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
15: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk

0: 4 uur, tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
1: Hey Ruud, goedemiddag. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden cel gegeven voor een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De 19-jarige man had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op een weg reed waar je maximaal 50 mag. Bij gevaarlijke inhaalactie botste de auto van de man tegen de zwangere vrouw aan. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren, zegt deze Britse verslaggever.
2: Obviously there has been speculation around links to Iran, or whether it was Iranian inspired or even an Iranian backed operation, but that has not been given to us in this statement.
1: Vanwege mogelijke explosieven in de bestelbusjes werden de bewoners van 85 huizen in het dorp Welford geëvacueerd. Die mensen mogen nog niet terug naar huis. De hete, droge zomer heeft de economie van Nederland 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Daardoor werd vrachtvervoer duurder. En SpaceX heeft vandaag voor het eerst zijn gigantische Starship in een baan om de aarde weten te brengen. De lancering van de raket was vanmiddag vanuit de Amerikaanse staat Texas.
3: 3, 2, 1.
1: Die enorme raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vooral in het noordwesten enkele buien. Het is 20 tot 23 graden. En morgen wordt het een stuk warmer. In het zuiden kan het wel 28 graden worden.
4: Die Starlink uitzetten als in...
1: Uit de raket worden ze gezet.
4: Oh, dus niet dat ze echt overal de knopjes moeten om die oude uit te zetten. Nee, dat is geen upgrade, dus.
1: Dat zou wel leuk zijn.
4: Ja, dat zeker. Joeri, dankjewel. Voor je openhartigheid en tot zover. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Ruud. Ja, de spits is begonnen en er staat nu zo'n 330 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en Nijmegen. En verder veel ongelukken, zoals op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Alblasserdam ging het mis. Daardoor heb je 3 kwartier vertraging, maar de weg is weer vrij. Op de A32 richting Meppel doe je er tussen Heerenveen Centrum en Wolvenga 25 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef ook een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht met 50 minuten tijdsverlies. En tot slot de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen zijn ze aan het bergen. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging.
4: Annemieke, dankjewel.
6: Zometeen bij De Wild in de Middag.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Kies
12: Voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: Dat is weer Wham, dames en heren.
1: Wham.
0: Leuk. Uit 1985. I'm Your Man. Dit is de maandageditie van De Wild in de Middag. Dit is 28 september. Dat betekent dat we de laatste september uitzending hebben op maandag. Zo.
2: Oh jeetje, jongens.
3: Daar ben je mee bezig.
0: Oeh. Nou, nee, ik ben ermee bezig. Zal je vertellen waarom? Vanochtend was het aan het regenen. Toen was ik op met korte broek op een fiets naar de sportschool.
3: Oh.
0: De motorfiets. Maar toen dacht ik ineens, volgende week is gewoon oktober. En dan zijn wij in de voorbereidingen van de top 2000 alweer.
3: Het gaat nu heel snel. Voor je het weet, ja, is het 2027.
0: Nee, maar serieus.
2: Maar heb je die vibe ook al niet dat je denkt, het voelt ook wel echt als het najaar. Je ziet de chocoladeletters
0: liggen. Mijn dochter begon serieus gisteren over de kerstboom. Dus,
2: gaan dat vind ik dan wel.
0: Ja, omdat het tegenwoordig een nieuw raasje. Om de kerstboom 1 november al op te zetten. Ja.
2: Oh, dat is wel leuk.
3: Ik heb bij de stelregels de wintertijd ingaat. Dan mogen de eerste versieringen
0: langs. Jij bent toch ook daarvan?
3: Ja, nou, meestal het weekend dat de tijd wordt verzet. Dan zet ik de eerste lampjes alweer een beetje.
2: Wanneer is dat ook weer precies?
3: Voor het derde weekend van oktober, dacht ik.
0: Oh ja. Wat is dan?
3: Dan wordt de winter de tijd verzet. En
0: dan mag de kerstboom ook.
3: Nou, bij mij wel, ja.
0: Gijs, je bent op vakantie geweest?
3: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ik heb jou gevolgd op sociale media. Ik heb een vraag. Gewoon man-to-man, friend-to-friend.
3: Oké, Ruud.
0: Heb je het wel leuk gehad?
3: Hoezo heb ik het wel leuk gehad?
0: Je hebt een hele knappe vriendin. Jullie zijn samen weg geweest. En het viel me op dat jij een hele vakantie vanuit de lucht hebt beleefd. Je hebt elke dag heb jij zitten dronen.
3: Ja. Ja, dat is een gezamenlijke hobby. Dat vinden wij leuk.
2: Oh,
3: ja.
2: Hebben jullie dan samen die knopjes in je hand?
0: Ja.
3: En laat ik het dan zo zeggen, wij zijn in de wolk. Snap je?
2: Maar, oké, wacht.
0: Ik wil hier meer...
2: Ik wil hier meer van weten. Hebben jullie het dan ook... Ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Dan zie je op je beeldschermpje of op je telefoon wat voor beeld je dan krijgt,
3: ja,
2: neem ik
3: dan
2: aan.
3: Dan heb je een live afkijk van wat je filmt.
2: En zit je dan met z'n tweeën te kijken en te genieten en te bespreken.
3: En dan zegt ze, even iets meer horizon. Of iets langzamer.
0: Oh, wow.
2: Man, match made in heaven.
0: Heaven!
3: Ja, en als je dat dan weer op Instagram zet en je collega's reageren daar leuk op, zoals Ruud, dan is dat toch fantastisch.
2: Ik heb ook leuk gereageerd.
3: Je hebt ook leuk gereageerd.
2: Ik zei, jeetje, wat is het daar mooi.
3: Ja, het is wel
2: bijna
3: mooi.
2: Net zo mooi als Enter, stuurde ik.
0: Nou, nee, maar het is wel, eerlijk is eerlijk, voor mensen die het niet gezien hebben, je zou moeten kunnen volgen Gijs Hakkert.
2: Heb je wel een openbaar account?
3: Ja, maar dit stond in mijn stories, dus dan moet ik het nog even weer een keer opnieuw plaatsen.
2: Misschien kan je een compilatie maken voor...
3: Een droomcompilatie.
0: Nou, het was alsof ik naar het dame van Toei zat te kijken.
2: Ja, het was heel professioneel.
3: Dank je wel.
2: Vond ik ook, ja.
3: Ja, best
0: goed. Jongens, ik heb iets nieuws in het leven.
2: Oh.
0: Ik ga vanaf nu, dat ga ik mezelf aanleren, gewoon de komende maandagen meningloze maandag. Dus maandag zonder mening.
3: Oh.
0: Dat valt me namelijk op als je televisie aanzet. Dan zit je in elke talkshow zie je van die
2: duiders.
0: Duiders. Of vooral van de categorie C-garnituur. BN'ers. En dan denk ik van die mensen die gaan dan met elkaar in discussie. En als je niet eens bent met de stelling van de een, dan gaat de ander je cancelen. Of andersom. Of. Het is allemaal zo een ingewikkelde tijd geworden. Dat iedereen met de hele dag moet vinden. En toen dacht ik, vind is gewoon één dag niks. Dat is, en dan wordt de wereld een stuk leuker. Hou gewoon je bek is gewoon een dag.
2: Ja, en denk je dat één dag dan genoeg is?
0: Nou, volgens mij krijg je dan zoveel... Het is een soort van je telefoon wegleggen. Dat deed ik vorige week ook al. En die week daarvoor ook al. Toen heb ik het voor mezelf gehouden. Toen dacht ik, wat is het eigenlijk lekker als je gewoon even niks vindt.
2: Ja.
0: En thuis doen we dat ook, de kinderen ook, van gewoon even één dag niks vinden.
2: Volgens mij wen je daar ook aan qua denkwijze dan toch op een gegeven moment?
0: Houd dus lekker een dagje voor jezelf.
2: Lekker goeie. Goeie Ruud, jeetje.
0: Nou, dat is Gijs, wat had je bezig?
3: Nou, ik heb een vraag aan jou Ruud, want jij bent een klein beetje een vliegtuigliefhebber ook, hè? Een vliegtuigconnoisseur.
0: On the air, everywhere.
3: Nee, maar ik zat dus in het vliegtuig.
0: Ik vlieg in die drone voor jou.
3: Oh, mooi. Nee, maar ik was dus op vakantie en ik werd aangesproken door de stewardess. Ja. Want ik had tijdens de landing mijn raampje half dicht.
2: Oh, dat mag niet hoor.
3: Dat mocht niet.
0: Nee,
3: ze kwam even zeggen, raampje open. Alleen, toen dacht ik, waarom eigenlijk? Waarom moet dat lampje open, Ruud?
2: Dat raampje?
3: Dat raampje open. Waarom moet dat raampje open?
0: Bij calamiteiten, Dan kun je dus, als je neergestort bent, dan kun je zien waar je bent neergestort.
2: Oh, in welk land?
0: Ja, in welk land. En dan kun je, dat heeft met veiligheid te maken. Dan kun je zien waar je eruit moet.
2: Oh, wat een duistere opvatting.
0: Dus, nee, dat is serieus.
2: Ja,
0: is,
2: ik geloof je. Ja, jij hebt cursussen gevolgd. Mm-hmm.
3: Als het misgaat, weet je dan hoe erg het misgaat?
0: Nee, dan weet je, of je die kant uit moet of de andere kant.
2: Waar die glijbaan zit.
0: En dan heb je ook daglicht wat er binnenkomt. Als het licht uitvalt, dan heb je extra licht.
2: Ja, goed.
3: Ja. Oh, nou, dan snap ik dat nu. Ja. Goed. Bettina, heb jij nog vragen?
2: Nou, ik ben erachter gekomen dat ik al een hele tijd iets verkeerd doe. En dat is dat ik door blijf tanken als het dingetje klik doet. En ik heb gewoon een dwangdingetje dat ik graag een rond bedrag wil hebben op mijn ding. Of een leuk bedrag. Dat ik doorga als hij zegt klik.
0: Ja, dat snap ik wel.
2: En dan denk ik nog even 3 keer of 4 keer, soms 5 keer. En dan komt er nog soms wel een hele euro bij.
3: Maar is dat slecht dan? Dat je dan op doet?
2: Nou, daar kan dus, schade doorkomen. Ik heb het even opgeschreven, want ik heb er geen verstand van. In je damp- of ontluchtingssysteem. En dat kan oplopen tot 1000 euro. Dus je moet gewoon die dwangneurose parkeren. Om even in het thema te blijven praten. En stoppen met doortanken bij de klik. Dat vind ik heftig.
0: Ja,
2: want ik heb de neiging om gewoon nog even 3 keer...
3: Ja, maar dat doet toch iedereen?
2: Dat bedoel ik!
0: Ja, is slecht. Oh, dat wacht dus helemaal niet.
2: Wat doe jij dan, Ruud?
0: Nee, ja, ik ben elektrisch, sorry.
2: Oh ja. Maar toen je dat nog niet had?
0: Toen had ik een vriendin met een drone. Geil was het, lieve kantje, jongen.

This is the number one on the Wagner House.

0: je terugkwam voor Good. Take That, prachtig. Ook nog Jonas Blue en Malef ervoor en Edge of Desire. Dit is de middagshow. Ik ga maandag minder dingen vinden van jullie. En van mezelf en van de wereld. En ik ga dus maandag ook niet meer naar programma's kijken.
1: Alleen op maandag?
0: Nou, ik ga er gewoon bij mezelf beginnen om zeg maar al die verhitte discussies een beetje uit de weg te gaan. Misschien uit te doven in mijn leven.
2: Of je zoekt het juist op en je vindt er dan niks van.
0: Oh ja, dat kan ook nog.
2: Dat kan ook. Dat je gewoon heel neutraal, een beetje dommig uit je ogen gaat zitten kijken. En het programma zonder...
0: Afgelopen weekend had ik in een vriendengroep een discussie over wel of niet de Songfestival meedoen. Nou... Dat heb ik geweten.
1: Dat was niet gezellig, denk ik.
0: Nee, dat, op een gegeven moment denk ik, daar wil ik gewoon helemaal niks van vinden.
2: En dan denk je ook, waar gaat het over?
0: Ja, maar
2: laat maar.
0: Ja, dat is, weet je... Ja, maar als je het niet tegen bent, ben je dus voor. En toen dacht ik, ja, dag.
2: Maar dat ben ik het niet mee eens.
0: Nou ja, goed. Dat is, goed, wordt er een beetje op gereageerd, Gijs? Nou, Marije wordt er überhaupt gereageerd?
1: Nou, Marije heeft een tip. Die zegt, doe anders gewoon even geen internet. Want als je geen internet hebt tegenwoordig... dan moet je bijna wel niks vinden. Want dan word je niet met al die meningen overspoeld.
0: Nou, maak je geen zorgen. Ik heb een hele andere tijdlijn. Hoor, dus,
1: je hebt een bijzonder algoritme.
0: Ja, zeker. Allemaal, ja.
2: Maar daar vind je wel iets van.
0: Daar vind ik wel iets van. Maar die is vandaag, doe ik morgen weer.
1: Ja. En daar vind je dan weer van alles ook. Daarover gesproken, René zegt... ik vind van alles, maar het liefst... vind ik de liefde. Daar kun je van vinden wat je ervan vindt, maar ik vind dat dagelijks, dus dan vind ik elke dag meer dan genoeg.

0: Mooi, dat sluit wel weer aan over Dating Donderdag, die we binnenkort houden.
1: Ja, dus, ja.
0: Ook aan te komen. En Mart, die reageert nog even over het raampje open bij het vliegtuig. Hij zegt, het raampje open in het vliegtuig tijdens het opstijgen en landen is ook voor de eventuele hulpdienst om te zien waar bijvoorbeeld brand is of andere onrustigheden, zodat ze juist van buiten naar binnen kunnen.
1: Oh, ook nog twee in het kanten. Midden, rij 17 is brand, ja. Dat idee. Oh ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dan moet je even laten zitten.
1: Ja, laat die maar zitten. Ja,
0: daar moet je niet naartoe. En omtrent het doortanken na het klikje waar jij over hebt, Bettina, komt Niels met een audio-appje.
2: Ja, volgens mij, als je blijft doortanken, dus na de klik, en je doet het nog een paar keer, ze zuigen ook de lucht af uit je tank, weer naar de benzinevat toe, zeg maar, zodat er geen dampen ontsnappen. Als die afslaat, slaat er ook wel eens benzine terug, en dat komt dan ook weer in het ontluchtingssysteem terecht. Met andere woorden, geef je dan dus in feite gewoon benzine cadeau aan de brandstofmaatschappij, want omdat je doortankt elke keer tot hij helemaal in de stop zit, slaat de benzine terug de dampertour in.
0: Ja, moet je een lekker plaatje op slaan. Ja. Ik kan het zeggen, ik weet niet waar ze dat
1: hadden. Leuke zender, ja.
0: Maar hij zegt dus eigenlijk, elke keer als dat palletje gaat, dan gaat er iets benzine weer terug naar de pomp. Dus eigenlijk ben je dan niet aan tanken, maar wel aan het betalen.
1: Ik de rijke oliesheiks aan het sponsoren.
3: Ja. Ben je hem al? Stop met de pal.
1: Wat zeg je? Oké.
3: Okay. Ja,
1: de bal. Ik dacht met de bal. Ik denk, oké, Ruud.
3: Nee. Ik zit even met je. Dat je een nieuw een mantraatje hebt. Als je de klik hoort, weet je. Dan
1: maar wordt
3: hoor je
1: wel
3: de
1: moeilijk,
3: klik, dan stop ik.
1: Maar vinden jullie, ik moet altijd even door.
3: Ja?
1: Heb je dat niet? Dat je even door moet, Gijs. Back me up.
3: Gijs die zit nog met zijn drone en de vakantie. Gijs kan niet meer zonder drone.
0: En in een drone gaat ook geen benzine.
3: Nee, zeker. Hoe doe je dat eigenlijk? Om en om opladen? Of ga je dan, maak je daar ook een heel ritueeltje van samen?
0: De ene keer is dat opladen op haar nachtkastje en dan weer op mijn nachtkastje.
3: Oh ja. En is dat het allereerst wat je... Kijk je 's morgens eerst naar je drone of eerst naar je telefoon?
0: Dat ligt eraan of die op mijn nachtkastje staat of niet.
3: Oh ja.
1: Maar waarom zou je naar je drone kijken?
0: Een dronenvanger.
3: Ja.
1: Oh god.
3: Ben je daarvoor teruggekomen?
4: NPO Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: 2006, Keen en Is It Any Wonder ook nog Stella Lefty en Boston. Nou, misschien, dit is de middagshow. Ik krijg een audio-appje binnen trouwens.
1: Ja, van Frank.
0: Frank.
2: Gijs is scherp hoor, dames en heren. Met zijn dronevanger. ja, vakantie, heb hem goed gedaan.
0: Ja, Gijsie, met je dronevanger.
1: Dankjewel hoor, Frank.
0: Ja, dat is wel romantisch hoor. Met je vriendin zo'n weekje...
1: Beetje dronen.
0: Ja, lekker dan. Natte drone. Ja, ik kan zo'n audio-appje insturen hoor.
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond trekken er stevige buien over het land. Morgen begint met wolken, daarna relatief veel zon. Let op, kan het 28 graden worden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard. En die heeft volgens mij bijna 500 kilometer file. Klopt dat?
3: Klopt inderdaad. Ja, het is al iets drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest zijn ze bezig aan de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 35 minuten vertraging. Op de A15 richting Rotterdam, voor Sliedrecht-Oost, 9 kilometer file met 50 minuten op onthoud. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A16 Rotterdam richting Breda doe je tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum een uur langer over. Dat komt doordat er een te hoog voertuig voor de Drechttunnel stond. En tot slot de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp kom je een kapotte vrachtauto tegen. En daardoor ben je een half uur langer onderweg.
0: Annemieke, dankjewel. Dat is alweer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal, hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. De economie heeft een klap gekregen door de droge, hete zomer. Verzekeraar Allianz berekende dat het de economie 9,2 miljard euro heeft gekost. Door de hitte werkten mensen minder hard en ook konden er minder spullen over het water worden vervoerd vanwege de droogte. De EU neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 organisaties vanwege deportatie van Oekraïnse kinderen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens Brussel dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. Het aantal slachtoffers van de overstromingen in India en Nepal van de afgelopen dagen blijft oplopen. Inmiddels zijn er meer dan 100 mensen omgekomen, de meeste in India. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren overstroomd. En verdriet bij een carnavalsvereniging in Kerkrade. Afgelopen weekend ging hun carnavalswagen in vlammen op. Het ging mis toen de versieringen van vorig jaar werden weggehaald, vertelt de vereniging bij RTV Parkstad.
5: We hadden een hele mooie grote olifant achter op de wagen staan en die zou gedemonteerd worden. Nou, bij die werkzaamheden daar zijn uiteindelijk is er iets misgegaan en de hele wagen heeft vlam gevat. Er is gewoon niets meer van over. Alle materialen die wij hadden opgeslagen in een speciaal huisje wat erop staat, is compleet in vlammen verloren gegaan.
6: Oké, dat klinkt niet goed.
4: Meer dan 25 jaar werk is verwoest. De vereniging Ümerspaß is een crowdfunding begonnen voor een nieuwe wagen en ze hebben tot nu toe 6.000 euro opgehaald.
0: Mooi dat die journalist als eerste zegt, oké, dat klinkt niet goed.
4: Ja, toch even samenvatten wat precies. Het allemaal is. Ja, dat hoort erbij.
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Alles is afgefikt, maar klinkt verder prima hoor. Geen probleem. Jullie, dankjewel. Blijf zich even zitten.
4: Oh ja hoor.
0: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
7: Ruud, er is een probleem. De Nederlandse kottervisserij heeft behoefte aan geschoolde bemanning, maar helaas is er een gebrek aan studenten.
1: De Nederlandse kottervloot is dan wel gekrompen, maar heeft wel behoefte aan geschoolde bemanning.
0: Geschoolde?
1: Geschoolde bemanning, Ruud.
0: Geschoolde?
1: Ja, want het is een kottervisser, snap je dat? Dus laten wij even nadenken hoe we op een enthousiaste en wervende manier daarvoor mensen kunnen trekken.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er nou in de vacature van een kottervisserij? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: De vacature voor een kottervisserij. Ik dacht, daar staat iets als: in deze baan is er voor elk wat wils.
4: Of we verwachten wel dat je hengels spreekt.
7: Hengels? Wow. Of met deze baan pluk je de dag. Carper diem.
0: Mooi. Deze baan wordt een kabeljauwe. Nou, meedenken heel graag. Wat staat er in de vacature van een kottervisserij? Meedenken dus via de gratis app van NPO Luister.
8: Er is maar één.
0: Een lekkere hit voor je draaien. Tijd voor moi

0: Lighthouse Family uit 1998, Hi. Ook nog Serp en Sofia Nassau met Mwaki Souflaki. Mwaki. Dit is de middagshow. Steeds meer Nederlanders doen hun boodschappen over de grens. Gijs Hakkert is er bijvoorbeeld een van.
1: Ja, af en toe, ja.
0: Maar dat deed je eigenlijk altijd, ook voor de hoge benzineprijzen.
1: Ja, want dat is voor mij niet zo ver rijden. En helemaal als je een feestje viert en je hebt veel nodig, dan is dat toch wel voordelig.
0: Maar haal je dan bijvoorbeeld je kaasplakje ook in Duitsland?
1: Nou, het gaat vooral met drankwerk in dit geval.
0: Ah ja?
1: Ja.
2: En bereken je dan van tevoren, oh, als ik het hier op de hoek koop, is het zo duur? En in
1: niet
2: Duitsland,
1: voor alles, jeetje. Maar voor bepaalde dingen wel. Dus bepaalde
0: maar je moet toch je lokale middenstand supporten?
1: Zeker, dat doe ik de rest van het jaar.
0: Lul je hier maar eens onderuit, vriend? Dit hebben ze allemaal gehoord in Enter. Dat wordt juist in de fik gestoken. Dat moeten we niet hebben, natuurlijk.
1: Dat zou heel vervelend zijn.
0: Goed, ik hoop mensen ook niet op idee, natuurlijk.
1: Nee, maar ik ben natuurlijk net verhuisd.
0: Oh, ja, naar Groningen.

0: Steeds meer Nederlanders doen dus hun boodschappen over de grens. Waaronder bijvoorbeeld Gijs. Maar niet altijd hoor, want hij support ook zijn lokale heroes.
1: Heel vaak zelfs.
0: Ja, we pinden er in de eerste helft van het jaar 9% meer dan vorig jaar. Maar hoeveel kun je daar nou echt mee besparen? Dat vraag ik aan René Lambo, zij is Porte René. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Noem jij jezelf ook Porte René?
2: Als je, ja, hallo. Ik vind het ook heel gek als jij zegt, zij is Porte René.
0: Wow. Ja, nou ja, ik volg jou, zoals je weet misschien, maar op Insta. En de, ja. daar ben je, als wij het over jou hebben, van vanmiddag willen we over geld praten, zullen we Porte René bellen? Dus...
2: Ja, nou dat mag.
0: Oké. Okay. Maar jouw vrienden noemen jou niet zo?
2: Nee, zeker niet. Dat zou ik heel raar vinden.
0: Die noemen jou alleen Porto.
2: Ja, gewoon lekker kort.
0: Ja, waarom gaan ze van Nederlanders over de grens? Is dat echt gewoon om te tanken, boodschappen, dat ze het elke dag?
2: Ja, nou, Consumentenbond die zegt dat in België de boodschappen gemiddeld 12% goedkoper zijn en in Duitsland 15%. Dus ja, dat is wel lekker. Maar je kan in Nederland ook goedkoop shoppen. Hè? Maar dan moet je dus heel goed op die aanbiedingen letten. Want wij zijn echt een aanbiedingsland.
0: Ja, maar nou waarschuw jij ook regelmatig voor aanbiedingen?
2: Ja, vooral omdat mensen door aanbiedingen vaak dingen gaan kopen die ze normaal niet zouden kopen.
0: Ja.
2: Dan is een aanbieding niet per se voordelig, maar gewoon extra duur.
0: Oké. Okay. Dus, ja. Maar eigenlijk moet je de deur uit met een idee. Dus vooraf...
2: Met een idee, ja.
0: Dus ook...
2: Een lijstje.
0: Een lijstje maken.
3: Ja. Gijs zei net, ja, als ik naar Duitsland ga, dan haal ik wat drank voor een feestje. Maar welke producten maken daar nou nog meer het verschil?
2: Ja, want je ziet het in Duitsland zijn aanmerken echt veel goedkoper. En dat is omdat het in Nederland eigenlijk net zo goedkoop is als je het in de aanbieding koopt. Dus eigenlijk is de conclusie dat als je in Nederland iets niet in de aanbieding koopt, dat je dan eigenlijk onwijs duur uit bent. En dat geldt ook voor dingen als frisdrank, huishoudelijke artikelen, drogisterij. En in België zie je juist dat basisproducten zoals pasta, rijst, houdbare melk en zo, dat is daar dan juist weer goedkoper.
0: Oh.
2: Dus eigenlijk moet je gewoon de hele Europa door.
0: Maar
2: dan uiteindelijk kun je eten.
0: Maar mensen die in de Randstad wonen, dat loont natuurlijk niet, want dan moet je helemaal naar de grens rijden.
2: Nee, dat schiet niet echt op. Ik woon ook niet echt dicht bij de grens. Ik doe dat zelf ook niet. Dus je moet inderdaad de kilometers en al je kosten die je maakt meenemen. Maar ik zie ook echt wel mensen die daar dus echt een uitje van maken. Zeker voor drogisterijspullen. Vrouwen die gezellig met z'n allen naar de DM... Pardon, dat mag ik misschien niet zeggen. Maar dat is zo'n grote drogisterijketen in Duitsland gaan. En daar voor het hele jaar al hun haar, verf, shampoo en alles gaan inslaan.
0: Voor mij mag dat... Dat is grappig. Wij mogen geen reclame maken voor... Nederlandse bedrijf, maar ik weet niet of dat
2: nou,
0: ook van...
2: Zal ik het nog een keer zeggen?
0: Nee, ja, het maakt mij niet uit. Ik bedoel, ik ga er toch niet naartoe. Dus...
2: Nee, ik ook niet.
0: Maar de DM. Maar goed, nee, maar wat zo grappig is... Jij zegt maar toch wel grote aankopen dan. Dus ga je toch weer meer kopen.
2: Ja, oké. Okay. Maar shampoo gebruik ik toch het hele jaar wel door.
0: Oké.
2: Ja, deodorant, dat soort dingen.
0: En helpt dat dan ook om bijvoorbeeld naar een macro te gaan of zo?
2: De drogisterij die ik net noemde is echt een hele grote keten in Duitsland. Die echt wel bekend staat omdat het veel goedkoper is in Nederland. En dat mensen daar ook groot gaan inslaan. Maar je kan in Nederland ook wel echt andere dingen doen. Inderdaad, soms, ik heb vrienden die heel erg van barbecue houden. Nou, vlees is best wel duur. Daar kun je dus bij dat soort groothandels bijvoorbeeld wel op besparen. En ja, dan komen we toch weer terug bij die aanbiedingen. Ja, we worden er ook een beetje moe van. We zouden ook gewoon in Nederland kunnen zeggen, we stoppen met alle aanbiedingen. Dan zijn we eigenlijk bijna net zo duur als Duitsland. En dan kunnen we gewoon lekker kopen waar we gewoon zin in hebben. In plaats van te denken, 1 plus 1, 3 plus 1. Dat kan natuurlijk ook, maar ja.
0: René, is dit nou... Dit is je werk, hè? Maar is dat ook hoe je echt... Ja, ik wil het toch even weten. Heel zeker weten. Ben jij ook privé zo? Dat ga ik niet doen? Ga maar niet doen?
2: Met sommige dingen wel, met sommige dingen niet. Ik bedoel, ja, ik weet alles en ik maak elke keer de afweging, is het de moeite waard? Dus naar Duitsland rijden is voor mij de afweging. Nee, dat vind ik veel te veel tijd.
0: Heb jij je partner wel eens iets verboden? Dat ga je niet kopen.
2: Nee, nooit gedaan.
0: Oké. Okay. Ja, ander nieuws. Nederlanders die betalen massaal te veel voor hun internet- en televisie-tv-abonnementen. Hoe weten we nou wat normaal is?
2: Ja, nou, eigenlijk geldt hier ook voor. Dat is niet leuk, maar ook in Nederland betalen we hier eigenlijk veel meer voor dan over de grens. Dus we betalen gemiddeld ongeveer een tientje per maand meer dan bijvoorbeeld in andere Europese landen. Dus dat is wel niet zo leuk.
0: Ja, maar je kan toch geen tv-abonnement uit Duitsland halen?
2: Nee, dat kan niet. Dus dat is even feit. Maar wat je zou kunnen doen en wat mensen veel te weinig doen, is overstappen. En dan denken mensen dat heel veel gedoe is. En maar dat valt allemaal wel mee. En daar kan je echt een flink geld mee besparen. Dus mensen zitten vaak heel lang bij dezelfde... Ik weet niet hoe lang jullie al bij dezelfde telecom aanbieders...
3: Ja, veel te lang.
0: Altijd al, ja.
3: Uitgemak.
2: Je hebt één keer een leuke aanbieding gekregen om jou binnen te halen. Je bent de rest van je leven gebleven. Terwijl je ook elk jaar kan overstappen, dan krijg je elk jaar korting. Dat doe ik dus wel ook zelf, trouwens.
0: Oké, maar bijvoorbeeld, ga je dan van Vodafone naar KPN en dan weer naar een andere aanbieder?
2: Ja, voor mijn internetabonnement doe ik dat wel, ja. Soms heb ik dan een 2-jarig abonnement, omdat dat het meest voordelig is. En dan zet ik even in mijn agenda na 2 jaar weer even kijken.
0: Echt?
2: Ja, mensen doen dit, hoor.
0: Nee, ik vind dat een goede tip.
3: Misschien moeten wij dat gezamenlijk gaan doen hier, jongens. Ja, want dit is wel.
2: Nu je abonnementen afsluiten en dan volgend jaar allemaal tegen elkaar zeggen: kom op, jongens.
3: Gaan we uit eten van het restgeld wat we overhouden?
0: Maar ik laat me altijd omlullen van: ja, maar we hebben de beste dekking. Niet.
2: Ja, je bent een topklant.
1: Maar het is toch ook heel vaak dat als je dan zegt: ja, maar ik ga overstappen of ik wil het beëindigen, dan kan het in één keer voor de helft.
0: Echt?
2: Nou, ik heb nog wel een leuke tip. Als jij al jarenlang bij dezelfde telecomprovider zit, internet en zo, en je belt op en je kiest voor de optie: ik wil opzeggen of ik wil mijn contract beëindigen, dan kom je dus bij een bepaalde afdeling die iets meer zeggenschap heeft en jou iets meer kan geven. En dan zeg je: nou, ik vind het wel duur, hoor, bij je collega's van dat en dat krijg ik dit en dit. En dan zeggen ze: oh, mevrouw, we kunnen u wel tegemoet komen. En dan ga je niet meteen akkoord. En dan zeg je: nou, ik weet niet, hoor. En dan zegt hij als vrouw nog even: mijn man zegt, of mijn vrouw zegt, weet je, dat doe je nog een beetje moeilijk. Krijg je nog 2 maanden bij en dan kan je lekker uit eten.
0: Ik ga dit vanavond regelen. Ja, dat vind ik echt gek.
2: Vanavond nemen ze niet op, denk ik, maar morgen zeker, ja.
0: Ik ga morgen bellen. Goed, meer tips kun je vinden op Porter René met de dubbel E op het einde. Dus porterrené.nl, René Lambeau. Mag je ontzettend bedanken.
2: Dankjewel.
0: En fijne avond nog.
4: NPO Radio 2.
5: Er is maar één.

0: let you know. You wanna my kind.
1: Je moves als een raw. Dat zingt hij, ja. Je moves als een raw. Jouw bewegingen zijn zo rauw.
2: Wat zullen dat dan voor bewegingen zijn?
1: Ja, dat iemand een kat nadoet. Wat George Michael, Michael Jackson in Thriller deed. Dat je van links naar rechts gaat met je armen omhoog, weet je wel.
2: Ja, maar dat is meer... kattig.
1: Ja,
2: nee, is dat rauw?
1: Rauw is misschien...
2: Ja, rauw, letterlijk. Oh ja.
1: Ja. Nou, zie je, dat was In Excess uit 1987. Need You Tonight, ook nog somber. En My Body Isn't Ready. Dat heb je op maandag, dat soort luxe problemen. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
2: Er zijn nog maar weinig studenten voor de opleiding beroepsvisser. En dus zit de Nederlandse kottervisserij met de handen in het haar.
3: Zo is het, ze hebben geschoolde bemanning nodig. En wij helpen wel even met nieuwe collega's werven voor de visserij.
1: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er in de vacature van een kottervisserij? Dus wat staat er in de vacature voor een kottervisserij? Meedenken, alles welkom via de NPO Luisterapp.
3: Nou, Nico weet dat wel. Hij zegt, wat staat er in de vacature voor een kottervisserij? Hou je van tongen? Kom dan bij ons lekker bekken.
1: Mooi. Wat staat er in de vacature voor een kottervisserij? Janneke, dankjewel voor het meedenken. Voor hem en haring.
2: Wauw, wat mooi. En Eline stuurt, vind je dit leuk klinken? Meld je dan aan.
1: Zometeen. Zou ik vertellen welke artiesten we hebben?
4: Ja, een paar noemen.
1: Nee, goed niet. Ja, laat me gewoon luisteren.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ster. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
11: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
15: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbers.nl.
16: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: 7 minuten over 5, dit is NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitsky. Goedemiddag.
17: Rut, goedemiddag. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen op borgtocht vrij. Wel blijven ze verdacht in het onderzoek naar het voorbereiden van een terreuraanslag op die basis. De 5 moeten zich aan strenge regels houden, zegt de politie.
18: To be very clear, this does not mean that the investigation is over. They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. They absolutely remain under investigation as we explore multiple lines of inquiry.
17: Ze werden opgepakt nadat een boerin de mannen met bivakmutsen op had zien rondlopen bij bestelbusjes. En bij die busjes wordt nog steeds onderzoek gedaan. De Britse politie hoopt dat tientallen omwonenden later vandaag weer terug mogen. Een man die in maart een zwangere vrouw doodreed moet 8 maanden de gevangenis in. De Rotterdammer van 19 zei in de rechtszaal dat hij zijn gloednieuwe BMW wilde testen. Hij reed 115 km per uur op een weg waar je 50 mag. Hij raakte toen de auto van de zwangere vrouw, die vervolgens tegen een boom aankwam. Naast de celstraf mag de man ook 5 jaar niet rijden. Sinds afgelopen zaterdag kamperen tientallen Spanjaarden in tentjes op het bekende plein Puerta del Sol in Madrid. Dat doen ze om te protesteren tegen de wooncrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
19: Jong en oud zijn door de huurdersvakbonden aangemoedigd om in tentjes op dat plein te gaan slapen. Waar ze dus dag en nacht een protest houden. Een opmerkelijk beeld, zeker. Maar het is geen toeval dat het juist daar gaande is. Het is een plein waar wel vaker demo's worden gehouden. Maar in dit geval is het ook nog eens uitgekozen omdat het gebouw van de regio-regering daar staat, tegen wie de demo ook gericht is.
17: Aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw vorige week. Zij kon haar appartement niet meer betalen na een extreme huurverhoging. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. Gisteren viel hij geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg de blessure is, is niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Het weer vanavond buien, soms kan het flink doorregenen. Morgen begint bewolkt, maar daarna zonnig en 23 tot 28 graden.
1: Jorie, dankjewel. Tot zover. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Met hoeveel heb jij?
20: Met 600 kilometer, met hoeveel?
1: Met veel. Met hoeveel, ja precies. 600,
20: ja.
1: Wauw.
20: Ja, dat is zeker drukker dan gebruikelijk voor een maandag. 1 ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten ging het mis. En daardoor is de linker rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. En verder gewoon veel lange dagelijkse files. Zo ben je op de A2 zowel richting het noorden als richting het zuiden een half uur langer onderweg. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam doe je er tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein 35 minuten langer over. Op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk 20 kilometer file met 50 minuten op onthoud. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Debrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 35 minuten extra reistijd.
1: Annemieke, dank u wel. Tot zo weer.
21: Zometeen bij De Wild in de Middag.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
23: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
24: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hanna May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
25: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar
0: Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
25: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
27: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
28: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan naar haar toe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
29: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
30: Titanic.
31: Bonjour, ik ben Céline Dion.
30: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
31: Ah, Céline Dion zat toch niet zelf op de Titanic?
30: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
31: The Queen of the Show.
32: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak elk moment mooi.

0: Tina Turner. Ik dacht, dit soort platen moet je gewoon helemaal... Kijk, het is nou de top 2000 komt weer aan.
1: Ben je al met je stemlijstje bezig, Ruud?
0: Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Dit jaar is het opvallend dat die hele lijst anders wordt.
1: Hoe, van jouw stemlijst?
0: Ja.
1: Hoezo?
0: Omdat ze... de Oasis komt volgend jaar naar Nederland. Dus dat heeft er dan ook mee te maken. Maar U2 gaat toeren. En ik moet nog een beetje wennen aan het nieuwe repertoire. Ja. Dat ze onlangs hebben gedaan, die EP en nu de single. Dus ik ben ook benieuwd wat dat gaat doen. Het is natuurlijk...
2: Somber ga jij 10 keer erin zetten.
0: Och, nou, Somber.
1: Ilse de Lange, So Incredible.
0: Dat
2: ga jij doen, denk ik.
0: Dat ga jij doen.
1: Ja, ik denk wel dat hij dit jaar een ontzettende duik de goede kant op gaat.
0: Maar Dolly Parton overleden.
2: Ja.
0: Dus er zijn wel een hoop verschuivingen, zeg maar. In
2: Jolien gaat heel hoog komen.
0: Ik denk dat Jolien... maar ook die met Kenny Rogers.
1: Islands in the Stream.
2: Islands in the Stream.
1: Mooi.
0: Ja, leuk, gezellig hoor. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daar een nieuwe top 5 over 5.
2: Oeh, een nijpende situatie in de visserij. De Nederlandse koptervisserij heeft behoefte aan geschoolde bemanning. Maar helaas is er een gebrek aan studenten.
1: Hoewel de Nederlandse kottervloot is gekrompen, is er dus wel steeds meer behoefte aan die geschoolde bemanning. En daarom zijn wij vanmiddag aan het nadenken gegaan hoe we die mensen zouden kunnen werven.
0: Ja, inderdaad.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: En wat staat er in de vacature voor een kottervisserij?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Lennart, dankjewel voor het meedenken. Wat staat er in de vacature voor een kottervisserij? Je zal hem maar worden.
4: Nummer 4.
2: Op nummer 4, wat staat er in de vacature voor een kottervisserij? Jeroen stuurt iedereen vrij tijdens de schoolvakanties.
0: Mooi.
3: Nummer 3.
1: Rol op 3, wat staat er in de vacature voor een kottervisserij? We zijn op zoek naar iemand met een goede helikopterview.
4: Nummer 2.
2: Op nummer 2, wat staat er in de vacature voor een kottervisserij? Wouter stuurt, raak niet tussen wal en schip, maar kom werken aan boord.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
1: En weer een andere Jeroen op 1. Wat staat er in de vacature voor een kottervisserij? Heb je een goede smoes nodig omdat je vingers soms naar vis ruiken? Solliciteer dan nu.
0: Oh, mooi. Dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer 1.

0: Heel grappig, bij de top 2000 heb je altijd van die luchtdrummers, luchtgitaristen, spelers. En dit zijn van die luchtpianisten. Dit stukje. Ooggedichte muziek, dat café dan weer, als deze plaat langs gaat. Misschien zit ik uit mijn nek te lullen, want ik weet niet eens of die...
1: Oh, ik heb alweer zin in die krentenweg. Ja. Zo heet dat toch? Van jouw vader?
2: Zeker, ja. Deze staat er niet in, Ruud, sorry.
0: Sorry.
1: Gaat helemaal nergens over dit verhaal.
0: Nee, maar je hebt toch van die platen? Nee, ik bedoel, deze plaat is dan toevallig niet waar. Supertramp bijvoorbeeld zit ook
2: ja.
0: Zo'n...
2: Oh ja, jij hebt altijd je eigen mini-pianootje met de top 2000.
0: Twee.
2: Ja, één is kapot.
0: Eén valse en één kapot. Eén valse kapot. Ja. En een valse hele.
2: Ja.
1: Wauw.
0: Dat is wauw.
1: Ja, vind ik mooi dat je twee pianootjes hebt.
0: Ja, dat...
1: Nee, ik zit alweer helemaal af te dwalen naar die sfeer daar. En ik denk, oh, ik heb er zin in.
0: Die manosfeer.
1: Is het manosfeer die de top 2000 heet?
0: Ja.
1: Nee, gewoon lekker die top 2000. Dat café en weer lekker dat jullie staat te shinen.
2: Lekker biertappen.
0: Gijs en vader komt al krentenweg.
1: Ja, dat is zo
0: leuk. Voor mensen die niet weten, wat is krentenweg?
2: Het is een soort brood met krenten en rozijnen. En dat wordt
1: en ook
2: dan...
1: een glazuurlaagje of zo, toch? Zo'n
2: biertimmetje.
1: En
2: dan kun je er iets op schrijven. Ja. En in Twente worden die vaak uitgedeeld als je een baby hebt gekregen.
0: Want Gijs en vader komt dan met zijn krentenweg.
2: En dat staat dan heel veel top 2000
0: en vijf vissen. En dan heeft iedereen...
2: En dat gaat nooit op. Dat is heel raar hoe dat...
1: Ja, dat spelen we dan uit, brokkelen we af.
0: Ja. Dag eraf, heerlijk. Simply Red uit 1991 en Something Got Me Started, Dr. Bauza en Magnetic.
3: E-reader aanrader.
0: Dames en heren, iedereen doet het. En de ene keer gaat het soepeler dan de andere keer. Ik heb het over poepen. Drukken, naar de wc gaan. Geen sexy onderwerp misschien, maar belangrijker om het te bespreken. En dingen niet meer onder het tapijt te vegen. Dat vindt ook Nienke Gotterbos. Nienke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Je hebt het boek geschreven, De Poepdokter Doeboek. En dat is vandaag onze e-reader aanrader. Waarom is jouw poepdokter Doeboek een e-reader aanrader?
4: Ja, mijn boek is een e-reader aanrader, omdat het de samenvatting is van 20 jaar kennis en ervaring, waarmee ik je dan aan de hand, stap voor stap meeneem naar echt gezonder eten en gezonder leven en dus ook een gezondere spijsvertering.
0: Ja, dat zeg je, stap voor stap meenemen. Je noemt jezelf de poepdokter. Waarom is dat verstandig, dacht jij?
4: Om mezelf de poepdokter te noemen, om gewoon beter te eten.
0: Ja,
4: nee. Nou, de poepdokter is een grappige titel. Ik ben geen arts, ik ben therapeut. Maar dat is een kindje die ooit zei, gaan we naar de poepdokter, mama? En dat is blijven plakken, om maar even in dezelfde termen te blijven. En ik denk dat het belangrijk is, omdat heel veel mensen... Ja, iedereen poept natuurlijk, als het goed is, elke dag. Maar we hebben het er bijna nooit over. Daar heerst een beetje een taboe op.
0: Is dat Nederlands of is dat Europees? Of is dat gewoon in de hele wereld zo?
4: Het is een beetje in de westerse landen zo, maar in Nederland heeft ongeveer 41% van de mensen die heeft daar een schaamte op. Die noemt het ook wel poepangst, dus niet naar de wc durven als je ergens anders bent bijvoorbeeld. Dus het is best wel levend onder de Nederlanders dat we het er vooral niet over willen hebben. Ja. En ik denk dat het juist belangrijk is om dat wel te doen.
0: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is niet ook. Ik zeg niet heel snel, jongens, ik ga even poepen.
4: Nee, zelfs jij niet. Nee. Mannen zijn daar over het algemeen toch wel makkelijker in dan vrouwen, dat weten we wel. Maar eigenlijk zou het normaal moeten zijn. Dat je in ieder geval. Er zijn namelijk ook mensen die durven bijvoorbeeld niet op hun werk te gaan. En die houden het dan de hele dag op.
0: Ja.
4: Ja, en als je een keertje, een uurtje het ophoudt, is dat niet zo erg. Maar als je het vaker en langer ophoudt, dan kan dat wel degelijk ook tot darmklachten leiden. En dus het is toch belangrijk om het bespreekbaar te maken. Om gewoon te zeggen, nou jongens, ik ben even een paar minuutjes weg. Hè, vermaak jezelf en ik ben zo weer terug. Dat je daar niet schaamte op hebt.
0: Nienke, jij hebt een doelboek gemaakt. Ik heb al even door zitten grasduinen, zeg maar. Maar wat zo mooi is, het is ook echt een doelboek om erachter te komen wat voor jou een goede oplossing is als je last hebt.
4: Ja, dus het is voor iedereen zinvol om...

0: De spijsvertering is natuurlijk een enorme basis onder je gezondheid. Dus het is voor iedereen zinvol om daar eens wat aandacht aan te besteden. Om dat gezonder te maken. Maar zeker mensen met darmklachten. En ik merk, mensen noemen het niet altijd darmklachten. Dus pas als ze heel veel pijn hebben, dan noemen ze het darmklacht. Maar bijvoorbeeld ook een opgeblazen gevoel. Dus of af en toe verstopping. Of eens wat breiige ontlasting. Dat kan al erop wijzen dat het niet helemaal optimaal loopt in die darmen. En dan helpt mijn boekje inderdaad om erachter te komen. Wanneer gebeurt dat nou? Is er bepaalde voeding die triggerend is? Of zit het bijvoorbeeld in je leefstijl, met stress kan een rol spelen. En ik wilde een soort vakantiedoekboek maken, maar in plaats van dat je een quiz doet om erachter te komen welke Backstreet Boy het beste bij je past, ga je nu een quiz doen om erachter te komen waar jouw darmklachten vandaan komen.
1: In het boek staat een heel programma voor 8 weken. Waarom 8 weken? Is dat om het plaatje compleet te maken?
0: Ja, weet je, het kan sneller. Sommige mensen hebben al na 1 of 2 triggers die ze weghalen dat ze echt heel veel verbetering bereiken. Sommige mensen hebben er wat langer de tijd voor nodig. Ik denk ook, je moet verandering niet van de een op de andere dag doen. Je hebt echt wel even de tijd nodig om jezelf rustig, weet je wel, anders te leren eten. En daar heb je gewoon even de ruimte voor nodig. Dus we hebben er 8 weken van gemaakt. Maar mensen kunnen dat helemaal op hun eigen tempo volgen. Dus korter of langer kan ook.
1: 1 op de 4 Nederlanders heeft last van spijsvertering. Waar moet ik dan aan denken? Is er beginnende buik? Klachten of...
0: Ja, dus wat ik al zei, hè, opgeblazen gevoel, verstopping. Als dat een keer voorkomt, dat heeft iedereen wel eens, zelfs ik ook. Dat is helemaal niet zo'n ramp. Maar als je dat toch wel regelmatig hebt, of het verandert plotseling en het verandert niet binnen een paar dagen weer terug, dan moet je er wel aan denken van, hey, er kan iets aan de hand zijn. En het hoeft niet gelijk heel ernstig te zijn, maar het kost je wel energie. En het vergroot ook wel de kans dat je op latere leeftijd ernstigere darmaandoeningen krijgt.
1: Het boek De Poepdokter, Doelboek, ligt vanaf morgen in de boekhandels. Waarom ga ik het lezen?
0: Super.
1: Nee, waarom? Dat is ook een mooie afsluiting.
0: Ja. Ik dacht, je bent klaar.
1: Nee, dat was eigenlijk een vraag. Het boek, De Poepdokter, het doelboek, ligt vanaf morgen in de winkel, in de boekhandel. Waarom ga ik het lezen? Wilde ik nog weten. Nienke,
0: waarom ga jij het lezen?
1: Sowieso.
0: Nou, wat ik zei, weet je, je darmen zijn sowieso de basis onder je gezondheid. Dat is de plek waar je voedingsstoffen worden opgenomen en je afvalstoffen je lichaam weer verlaten. En ook de plek waar je darmflora, het microbioom, aan de slag gaat om heel veel stoffen te maken die jou helpen bij bijvoorbeeld je immuunsysteem, een goede breinwerking, je emoties stabiel houden, je gewicht stabiel houden, je huid gezond houden. Dus het is zo'n basis onder eigenlijk je hele gezondheid. Dat is de plek waar heel veel mensen horen te beginnen, denk ik, om zichzelf gezond en vitaal te maken.
1: Nienke Gottebos, De Poepdokter, dankjewel. En tot de volgende keer weer.
2: NPO Radio 2.

0: Temper City en Self-Aware. Dit is de middagshow. Ik ga zometeen bellen met Ietke de Jong. Want ik ben toch een beetje geschrokken. Over al dat nieuws wat de wereld in geslingerd wordt van... Is dat Camille Eurlings, weet je wel?
1: Die powerbank in het vliegtuig.
0: Powerbank. Ja, die powerbank. En nou was er weer een akkefietje. Ze moeten maar even bellen.
2: Welk akkefietje dan?
0: Nou, er was weer nieuws over...
1: Ja, voor mij is er weer inderdaad ergens een powerbank in de fik gevlogen. Ja,
2: maar waarom worden die dingen niet verboden?
0: En de Underste Stone komt in dit radioprogramma, dit internationale radioprogramma.
2: Wij zijn onderzoekend met z'n allen.
1: Ruud, ik herinner me nog dat jij mij anderhalve week geleden belde en zegt, moet een powerbank.
0: Ik zou je vertellen, ik zat toevallig in het vliegtuig. Het kon niet anders. Ik heb wel. Ik zat in een houten vliegtuig zonder uitstoot. Ik zat in het vliegtuig. En daar werd omgeroepen door de KLM. Dat je geen powerbank mocht gebruiken.
1: Ja, maar zelfs dus het gebruiken mag niet meer. Je mag hem ook niet opladen, dat vind ik niet zo heel
0: goed. Nou, ik heb niet goed geluisterd, dat kan in mijn geval ook. Maar volgens mij werd het ook gezegd.
1: Ja, en het mag ook absoluut niet in je ruimbagage. Daar mogen überhaupt niks, geen batterijen en accu's meer, volgens mij, in.
2: En ook geen e-readers.
0: Sorry, wat zeg je? Wie zegt dat? Iemand zei wat? Zei je wat, Duncan?
3: Nee, maar ik zei het in mezelf, dus ik denk niet dat ik het was.
0: Nee, maar wat zei je in jezelf dan?
3: Ik dacht juist dat het wel in de ruimbagage...
0: Als jij iets in jezelf zegt en je zet het hardop, dan moet je gewoon een microfoon pakken.
3: Ik zei het dus niet hardop.
2: Ja, nou, jij zei wel hardop. Iets hardop.
1: Dan kon
2: je
1: het allemaal horen.
0: Zie je wel, ik dacht dat ik de enige gestoorde was, maar jij doet ook lekker mee.
4: Ik lees hier trouwens, het mag niet in de ruimbagage.
0: Praat je ook hard, denk jij nu of praat je
1: jezelf nu?
4: Hoorden jullie dat?
1: Ik ga in mezelf even het Radio 2 weerbericht voorlezen. Vanavond en vannacht buien bij een graad of 14. Morgen begint bij wolken, daarna wordt het zomers warm. Het kan 28 graden worden.
0: Annemieke Bosgaard, hoeveel denk jij? Wat denk jij?
5: Wat ik denk? Ja. Hardop in mijn hoofd.
0: Nee, je mag alles. Nee, dus, hou zakelijk en privé maar gescheiden.
5: Precies, ik zal het bij de files houden, want het is behoorlijk druk. We gaan richting de 700 kilometer file. Allereerst een ongeluk op de A22 richting Beverwijk. Voor Beverwijk-Oost staat 3 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A27 Almere richting Gorkum doe je er tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 25 minuten langer over. Gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder heel veel lange dagelijkse files. De langste staat nu op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en afrit Geldermalsen 27 kilometer file met een uur op onthoud. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en knooppunt Ridderkerk 50 minuten tijdsverlies. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 18 kilometer file met een half uur op onthoud.
0: Dankjewel, tot zo weer. NOS Radio 2 NOS Journaal. Juri Stubinitsky, sorry, ik ben een beetje uit mijn doen.
4: Dat mag allemaal hoor. Allemaal.
0: Ik wist niet of ik het nou dacht of hardop zijn. Dus vandaar.
1: Ik kon het niet horen.
0: Juri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Leerkrachten en andere medewerkers op basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik krijgen op kosten van de baas. Dat zegt het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Wie wil, kan zich volgend jaar vanaf oktober tot maart laten inenten. Rusland heeft meerdere plekken in Kiev aangevallen met drones. Onder meer de Nationale Academie van Wetenschappen is geraakt en daarbij is een dode gevallen. Op beelden is te zien hoe mensen zich aan de gevel van het verwoeste gebouw vastklampen en proberen te vluchten. Ook op andere plekken in Oekraïne zijn mensen gedood. President Zelensky zegt dat Rusland een reactie kan verwachten. De politie heeft twee mannen gearresteerd voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. Die mannen zijn 22 en 24 jaar en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne werd gereedschap van de brandweer meegenomen en dat is inmiddels teruggevonden. En in de grote moestuin van Kasteel Doorwerth kun je nog allerlei vergeten groentes vinden. Zoals zwartmoeskervel of brave Hendrik. Gisteren bij het oogstfeest konden mensen die groenten komen proeven. En Omroep Gelderland was er ook.
6: In 1850 was er nog geen supermarkt natuurlijk. Hè. Alles moest in het kasteel liggen. Daar moest het gemaakt worden. En daar moest het ook opgeslagen worden.
7: Het smaakt een beetje als boerenkool. Oh. Je kan er ook een stampotje van maken. Maar wel even roerbakken. Ja. Mooi, hè?
8: Heel mooi.
7: Ja.
4: En ook vol van smaak vonden veel bezoekers. Dat was het.
0: Juri?
4: Ja.
0: Dankjewel. Dag. Tot zo. Dag Juri.
9: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Powerbank. Or not to powerbank. Tot zometeen.

Fleetwood Mac en Dreams. 1977 ook nog Sommieu en Morning. Dames en heren, we gaan vliegen.

0: nieuws.
1: Kijk uit als je vliegt met een powerbank. Want kaboom, en het is voorbij. Ik dacht, laat ik toch maar even bellen met Ytre de Jong. Die praat ons vaak bij over het wel en wee in de luchtvaarttoestand. Ytre, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij bent luchtvaartjournalist voor de Telegraaf, dus jij weet alles. De laatste weken zijn exploderende powerbanks vaker in het nieuws. Hè? We hadden Camille Eurling, die had al zo'n gevaarte bij zich. Maar nu weer een nieuw incident, hè?
2: Ja, gisteren is er een vlucht van Lufthansa is geland uit voorzorg in Lyon, omdat daar ook een powerbank in brand was gevlogen. Die was overigens wel al in veiligheid gebracht, want bijvoorbeeld Lufthansa heeft speciale kits daarvoor aan boord, waarin ze dus zo'n brandend ding kunnen opbergen en wanten die 1000 graden aan kunnen. Maar toch vond de piloot het nodig om toch te stoppen om van die powerbank af te komen.
1: Oké. Okay. En we hebben al een tijdje powerbank. Is dat powerbanken of powerbanks?
2: Powerbank, zeggen we
1: powerbanks.
2: Toch. Maar goed,
1: is het dan van een
2: anglicisme, maar oké.
1: Okay. Is het dan van een kwaliteit of niet?
2: Nou, er zijn Amerikaanse cijfers en daaruit blijkt dat er zeg maar 2 keer in de week aan boord een batterij gerelateerd incident is. Dus hè, als je bedenkt dat er 800.000 vluchten in de week zijn, valt dat eigenlijk best wel mee.
1: Ja.
2: Maar omdat we steeds meer apparatuur bij ons hebben, wordt de kans natuurlijk ook steeds groter. Hè? Al is die dus heel klein, horen we er natuurlijk steeds meer van. Ja,
1: maar zou het kunnen dat ik afgelopen weekend heb gehoord, bij de KLM op een vlucht, dat gebruik van een powerbank verboden is?
2: Je mag hem niet opladen. Dat is niet toegestaan bij KLM. En ook bij heel veel andere luchtvaartmaatschappijen. Je moet hem in het zicht plaatsen. He, je mag hem sowieso niet in het ruim doen.
1: Nee.
2: Je mag hem eigenlijk ook niet in de cabine in die bagagebakken boven je, want dan heb je het zicht er niet op. Dus eigenlijk moet die powerbank in het zicht blijven. Je mag hem niet opladen. Telefoon mag in de meeste gevallen wel aan de lader als je een uitgang hebt in je stoel.
1: En Ytre, jij weet hier natuurlijk alles van. Reis jij dan als prof nog met een powerbank of niet?
2: Nou, toevallig moet ik vanavond vliegen. En ik was net op zoek in huis naar de powerbank. Want die heb ik toch weer nodig. Dus, ja.
3: En is een verbod een optie?
2: Nou, kijk, in de luchtvaartsector en ook experts die ik vandaag gebeld heb, die zeggen van, nu na dat tweede incident in korte tijd, van ja, er zijn meer apparaten dan mensen aan boord. Het hoort ook bij het moderne leven. Dus dat is gewoon heel moeilijk om tot een verbod over te gaan.
1: Maar denk je niet dat we dan dat de luchtvaart aanbieden dat kan gaan verzorgen? Dat je gewoon daar zegt, hier kun je opladen in je stoel.
2: Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Het ligt aan de luchtvaartmaatschappij. Maar vaak worden dit soort dingen mondiaal toch in onderlinge afstemming worden die geregeld. En iedereen die zit nu nog heel erg op het spoor van voorlichting. Maar kijk, als jij als reiziger daar niet naar luistert, ja, dan moet je toch meer als stewardess, als politieagent gaan optreden in het vliegtuig. En dat zie ik nog niet echt gebeuren.
1: Nee.
2: Dat ze continu langslopen van, oh, wilt u het eruit doen? Soms wel, soms niet. Dat is een beetje mijn ervaring.
1: Nee. Ja, en als je als politieagent gekleed gaat, wordt het een beetje ingewikkeld misschien. En ga je dan ook boetes uitdelen? Dat is de vraag.
2: Ja, nou, daar is men ook nog niet aan toe. Maar ik denk dat als er nog meer incidenten gebeuren, zal die druk om meer maatregelen, die zal gewoon toenemen. Er worden wel straffen uitgedeeld bij luchtvaartmaatschappijen, maar vaak gaat het dan om agressie of dronken of doorgesnoven zijn. En dan kan je bijvoorbeeld een vliegverbod opgelegd krijgen. Maar in relatie tot dit soort incidenten staat dat nog in de kinderschoenen.
4: Maar is het dan zo is het dan zo dat die powerbanks ook ontplot waren gewoon op de grond? Of kunnen die dan niet tegen de luchtdruk of het hoogteverschil? Of is daar dan iets gevaarlijks wat die powerbanks doet ontploffen?
2: Ze zeggen dat de experts zeggen die cellen kunnen dan door elkaar geschud zijn. Waardoor er oververhitting kan ontstaan. Maar kijk, in het geval van Eurlings, hè, jullie refereerden er net al even aan, Camille Eurlings, voormalig topman van KLM, die had zijn powerbank, werd opgeladen. En dat mag gewoon niet aan boord. En
1: daar moet hij het geweten.
2: Oververhitting kan er ontstaan. En daardoor kunnen die dingen, zeker als het goedkope Temu powerbank zijn, kunnen die dingen in de fik vliegen.
1: Maar Ithaca, dat moet Camille Eurlings toch weten. Die is toch oud KLM directeur.
2: Ja, die zou het toch echt moeten weten. En er is onder het personeel ook heel veel woede daarover.
1: Ja, maar ze hadden hem toch gewoon direct uit de vliegtuig moeten gooien.
2: Ja, nou ja, dat is een beetje lastig boven de oceaan. Nou, maar
1: waar willen ze hem?
2: Ja, er gaan verhalen rond dat hij in bescherming werd genomen door het cabinepersoneel tegen de woede van de andere reizigers. He, die een vakantie in rook zagen opgaan of geen afscheid konden nemen van een naaste naar wie die op het punt stond om te gaan hemelen. Dus ja, er is ook, ja, er was veel woede. En ik ben nog steeds nu, we zijn nu bijna 2 weken verder, bezig met KLM van, gaan jullie voormalige president-directeur ook aanpakken?
1: En? Wat zeggen ze?
2: Nou, KLM zegt dat onderzoek nog steeds bezig is. Dus zij hopen dat dit overwaait. En Eurlings zelf is niet voor commentaar bereikbaar. Dus, en het zou natuurlijk ook kunnen dat reizigers op die vlucht hem uiteindelijk aansprakelijk gaan stellen. Dat zou wel kunnen. Maar ja, dan moeten zij aantonen dat hij opzettelijk hen in gevaar heeft gebracht.
1: Okay.
2: Dat is geen eenvoudige klus.
1: Nee. Ithaca, hoop geleerd. Dankjewel. Als er weer dingen zijn te melden, dan weten we jou te vinden. Dankjewel. Hè.
2: Goed. Hey, fijne dag.
1: Dag jij ook. Ik vind het wel een spannend verhaal dit, hoor.
3: Oh, man.
1: Maar die Camille Eurlings, dat hij dat...
3: Dat verzin je toch niet, de oud-directeur van KLM?
1: Ja, maar dit blikt wel een heel ander licht op vliegen natuurlijk. Hè. Zoals 9-11 kan ook dus door een powerbank zijn gekomen.
3: Oh. Nee, dat hadden ze toen nog niet.
1: Nou, dat weet je dus niet.
4: Een hele grote powerbank dan.
0: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Michael Jackson, Black or White. Toen nog Just, Jack Style en Jan en Turn the Lights Off. Tot zover dit radioprogramma. Terug van weg geweest. Een hele mooie Italië-reis, dames en heren. Emily, Claire, De Wild. Je hebt het fijn gehad, hè? Ik volg jou op Instagram. En je had een hele rondreis.
1: Ja, we hadden niks geboekt. We zijn gewoon gaan rijden. Van waar is het nog soort van lekker weer? En dat bleek Italië te zijn.
0: En ja, dat was heel mooi weer, zeg ik. En is het dan nu dat zeg maar alle bejaarden gaan? Of helemaal niemand?
1: Jonge stellen.
0: Oh, ja?
1: En ik denk ouders met kinderen die de deur uit zijn.
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: zag ik veel.
0: Hey, maar jonge stellen, want tijd.
1: Ja, ik denk halverwege de 20 of zo. Veel van dat soort stellen.
0: Okay.
1: Die natuurlijk niet gebonden zijn aan zomervakantie met kinderen. Maar het was echt te gek. Het was echt zo leuk weer.
0: Ben jij iemand die dan 's middags dan warm gaat eten en 's avonds ook?
1: Ja.
0: Gewoon
1: ja, natuurlijk.
0: Italië.
1: Ja, ik heb meteen op een bord pasta afgerend. Ik heb ook heel veel pasta ingeslagen, echt 30 zakken.
0: Neem je dat mee?
1: Ja,
0: neem
1: mee.
0: En dan ga je nu tot februari eet
1: ja,
0: je pasta.
1: Ja, dat denk ik altijd, maar meestal ben ik binnen een maand ben ik er al doorheen. Dus het valt helemaal nergens. Ja, echt.
2: Hoe kan jij er zo uitzien dan nog als je zoveel pasta eet?
1: Ik ging ineens lopen, wat ik nooit doe. Ik loop echt met moeite naar mijn auto iedere dag. En daar had ik ineens 16.000 stappen. En toen dacht ik, oh, volgens mij ben ik afgevallen.
0: Oh, jij, jij bent
1: een Nee, maar ik ging gewoon de bergen op en zo.
0: Oh,
1: want die Italianen zeiden, ja, dat is wat te doen. Nou, het was niet te doen. Het was verschrikkelijk.
0: Nee, want daarom zijn al scooters.
1: Ja, nee, maar de bergen op. Het was echt heel zwaar.
0: Ja.
1: Heel zwaar, alleen moet je even bijkomen van de vakantie.
0: En nu, wat ga je nu doen?
1: Wat bedoel je?
0: Ben je helemaal geland? Of?
1: Ja, nou, half. Want ik zat wel naar het mengpaneel hier te kijken. Dacht ik, hoe werkt dit ook alweer? Dus dat betekent wel dat je er echt drie weken uit bent geweest.
0: Ja, dat geloof ik. Ja.
1: Maar ik vind het ook weer heel leuk om hier te zijn.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, over eten gesproken. Je weet misschien dat je zo'n noodpakket soort van in huis moet hebben. Eerst was het voor 48 uur eten. Nu is het voor 8 dagen moet je eten hebben. En heel veel mensen zeggen, koop gewoon bonen. In blikken, in potten,
0: bonen.
1: Ik heb ook bonen meegenomen uit Italië. Maar wat moet je met bonen doen? Daar bellen we Ramon Brugman eventjes over.
0: Ja, ja.
1: En in Liever Life heb ik sowieso en Peebles. I Can't Stand the Rain.
0: Oh, leuk.
1: Schitterend. Ja, supergoed.
0: Zijn we allemaal scherp?
1: Ja.
0: Oké. Narada Michael Walden.
1: Gimme. Zo snel.
0: En Patty Austin.
1: Ja. Goed hoor.
2: Echt snel.
0: Nou, lekker.
3: Goed, Ruud.
0: Ja, hij heeft het toch geholpen. Een weekje even weg.
3: Weet je eruit.
0: Wij zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
12: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg.
3: Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
16: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Titanic.
19: Bonjour, ik ben Céline Dion.
18: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
20: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
18: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
21: I'm the queen of the show!
1: Het is 6:00, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
22: Hey Emily, goedenavond. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. Dat is de groep die inbrak bij Odido. Het is volgens RTL Nieuws een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht, vindt Pro. De politieke partij heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Hoewel abortus legaal is, zorgt het feit dat het in het wetboek van strafrecht staat toch voor voorzichtigheid bij huisartsen, zegt deze gynaecoloog.
23: Het feit dat het in de strafwet stond was nog eens een keertje een extra belemmering voor huisartsen om medicamenteuze abortus voor te schrijven. En als het nu uit de strafwet gaat, betekent het dat het gewoon normale zorg wordt, waar huisartsen nog wel speciale scholing voor moeten volgen, maar waar niet meer angst voor iets crimineels op de achtergrond meespeelt.
22: Vanochtend protesteerden dolle mina's bij de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus ook uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De economie heeft een flinke klap gekregen door de droge, hete zomer. Verzekeraar Allianz berekende dat het de economie 9,2 miljard euro kostte. Door de hitte werken mensen minder hard en ook konden er minder spullen worden vervoerd over het water vanwege de droogte. En 50 is het nieuwe 20, en misschien 60 ook wel. Modemerken laten steeds vaker oudere modellen over de catwalk lopen. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens 1 ouder model. En je bent dan al ouder als je boven de 30 bent. Dat is 25% meer dan een seizoen eerder. En waarschijnlijk neemt het aantal oudere modellen alleen maar toe, verwacht modejournalist Suzanne Schouwerman.
24: We horen van modellenbureaus bijvoorbeeld dat er meer interesse is voor echtheid. Dus echte gezichten, echte mensen in een tijd van AI, waarin natuurlijk alles veel meer namaken is, nep. Dus wat dat betreft zeggen ze, we denken dat deze trend zich door gaat zetten.
22: Volgens één modellenbureau is de keuze om meer oudere modellen in te zetten ook gewoon een financiële. Want oudere vrouwen kunnen meer uitgeven aan nieuwe kledingcollecties. Het weer, vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen eerst bewolkt, maar daarna zon en maximaal 28 graden.
1: Zo, dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB's. Annemiek Bosgaard, hi Annemiek.
25: Hi Emily. Ja, het was een behoorlijk drukke spits, maar gelukkig neemt het aantal files af. De meeste vertraging staat nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Wat opvalt is de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Voor Hilversum-Noord staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Verder veel vertraging op de A15 richting Rotterdam, tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk 40 minuten oponthoud. Daardoor loopt het ook vast op de A16 richting Breda, tussen knooppunt Brechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 18 kilometer file met 35 minuten tijdsverlies. En tot slot veel oponthoud op de N208 Sassenheim richting Velsen. Er gebeurde namelijk een ongeluk op de A22, maar die is van de weg. Maar daardoor is het hier nog druk voor de aansluiting met de A22. 3 kilometer file met 50 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel.
26: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof?
0: Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de

0: voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Het oor wil ook wat.

0: samen met Patty Austin. Ik las ergens online dat dit een duetklapper is. Dus een, dan weet je dat. Een duetklapper.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey. Hey, goedenavond. Welkom bij het oor. Emily hier. Ik ben er weer. Ik was even 3 weken op hoogtestage in het zuiden van dit mooie continent, waar ik echt enorm heb genoten van al het moois dat Italië te bieden heeft. En dat is veel. Het was ook ontzettend veel wandelen voor mij. Soms

Maar ik ben ook weer gewoon weer blij dat ik hier ben in de studio van NPO Radio 2. En ik ben ook meteen in een hele goede bui. Dus ik dacht, zal ik gewoon even meteen strooien met iets leuks? We hebben heel veel oordoppen nog namelijk in de kast liggen voor tegen gehoorschade bij concerten bijvoorbeeld. Maar ook motoroordoppen, slaapoordoppen. Dus, wat als ik nou gewoon 5 setjes oordoppen klaarleg om weg te geven? Het enige dat jij dan hoeft te doen is mijn foto appen van je oor. Gewoon een foto van je oor maken en dan appen met de NPO Luister app. En wie weet maak je dan kans op een van die oordoppen. Laat maar weten en stuur je mooie oor naar me op. Zometeen een hele fijne plaat van de Sundays. Eerst deze. Reach out.

0: Alex Warren. En Passenger hier op NPO Radio 2 in het oorbel ook. Wat goede avond nog steeds. Wel heel grappig, want ik zei net, stuur even een foto van je oor. Want ik heb heel veel oordoppen liggen nog in de kast. Omdat ik het fijn vind als je geen gehoorschade oploopt. Maar we hebben natuurlijk ook, San, gewoon oordoppen voor mensen die snurken.
1: Ja.
0: Zeg maar voor hun partner.
1: Van alle mannen, van alle markten thuis.
0: Alle markten thuis. We hebben hele schitterende foto's binnengekregen. Waarvoor dank. Kleine oren, grote oren, harige oren, uitgerekte oren.
1: Oorbeloren.
0: Oorbeloren.
1: En het begon met alleen maar rechteroren.
0: Ja.
1: Dat was ook opvallend.
0: Vonden we ook. Maar er zijn toch wat linkeroren ook nog. Dus dat is mooi. Hè? Ja. Je wilt toch stereo zijn. Ik zei 5, maar we hebben eigenlijk veel meer oordoppen. Dus we doen er gewoon meer. Oké, Nelis van der Meijden, jij krijgt een paar. Doris, Martine, Henriette krijgt ook. Johanna met haar 75-jarige oor, van harte. Judith, Lotusbloem, 1950. Job Hamming, Anne Pannel. Die vond het moeilijk om een foto te maken, dus wel gelukt. Jij krijgt er ook een. Jackie. En wacht, er volgens mij nog iemand. Wie was het ook weer? Hilly. Jij krijgt ook oordoppen van me. Dank daarvoor. Ik kom naar je toe. Appen jullie zo. Oordoppen aan de kant, want ik heb fijne muziek. Als je je dag begint met een voorspelling namelijk van 20 graden... en eindigt met regen die heel hard nu naar beneden klettert... weet je eigenlijk wel dat de herfst officieel haar intrede heeft gedaan. Tenminste, maar goed, ja, Joeri zei natuurlijk dat het morgen 28 graden kan worden. Dus het is heel raar, maar nu is het herfstig. Dus ik dacht, ik ga toch voor je draaien. Ik heb het over de Sundays en Here's Where the Story Ends. Het is gewoon zo'n fijn herfstig sfeertje. Uit de jaren 90, 96 om specifiek te zijn... En fietsen. Fietsen met regen in je gezicht. Dat gevoel.

aan de kant, want ik heb fijne muziek. Als je je dag begint met een voorspelling namelijk van 20 graden... en eindigt met regen die heel hard nu naar beneden klettert... weet je eigenlijk wel dat de herfst officieel haar intrede heeft gedaan. Tenminste, maar goed, ja, Joeri zei natuurlijk dat het morgen 28 graden kan worden. Dus het is heel raar, maar nu is het herfstig. Dus ik dacht, ik ga toch voor je draaien. Ik heb het over de Sundays en Here's Where the Story Ends. Het is gewoon zo'n fijn herfstig sfeertje uit de jaren 90. 96 om specifiek te zijn. En fietsen. Fietsen met regen in je gezicht, dat gevoel.

0: Wel een beetje romantisch, of dat niet?
1: Nee. Niet echt eigenlijk. En jij?
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.

0: Maar toch leuk. Als die eens zouden toeren. Hall & Oates. Die hebben natuurlijk altijd ruzie.
1: Die zijn ook al best wel op leeftijd. Zouden dat moeten klinken als vroeger?
0: Ja, ik denk dat ze fantastisch zijn. Maar ze, ja, volgens mij, ik hoop dat ze een keer komen. Ja. Of ja, als ze ooit, als ze zouden willen, willen ze kunnen. Goed, het is bijna 6:30. De NOS Headlines krijg je van Juri.
1: De overheid moet meer doen aan de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en blijven nog verdachten van het voorbereiden van een terreuraanslag. Maar veel is nog onduidelijk, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren? Ze zouden dus in theorie nog steeds in opdracht kunnen hebben gewerkt van een buitenlandse vijandige staat, zoals Iran of Rusland. Maar ook dat is nog altijd niet bevestigd.
1: Mensen die op een basisschool werken kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie wordt betaald door de werkgever, zegt de Algemene Onderwijsbond. Mensen in het basisonderwijs lopen groter risico op griep, omdat ze in een kleine ruimte met veel kinderen werken. En Billy Joel neemt afscheid van een deel van zijn motorverzameling. In november worden er meer dan 70 geveild. Billy Joel vindt het tijd dat anderen ermee de weg op gaan. De opbrengst van de veiling gaat naar zijn stichting die zich inzet voor muziekonderwijs. Het weer vanavond en vannacht buien. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en maximaal 28 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files nog bij de ANWB is Annemiek Bosgaard. Hi, Annemiek.
3: Hi, Emily. Ja, het laatste staartje van de avondspits met nog de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hilversum Noord staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en je hebt 25 minuten tijdsverlies. Dan naar de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Prins Klausplein staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. Ja, als je noodvoorraad aanlegt, kunnen natuurlijk die 37 blikken bonen niet ontbreken. Is namelijk een geniaal ding, hè, die boon. Maar hoe maak je hem lekker, hoor je zo meteen van Ramon Brugman.

0: nieuwe van Raccoon, Dicht bij het vuur. En dan voor de Beatles en Get Back. Hey, we wisten natuurlijk al dat je een noodpakket in huis moet hebben voor, je weet maar nooit, hè? Morgen? Nee, ik weet niet. Het advies is inmiddels aangescherpt. En we worden inmiddels geacht om voor 8 dagen eten in huis te hebben. Dat is lang, 8 dagen. Maar wat koop je dan? Ja, ik denk dan dus aan bonen en blikken en potten, witte bonen, kidneybonen, linzen, kikkererwten, dat soort dingen. Die boon is natuurlijk een slim ding. Lang houdbaar, voedzaam, goedkoop. Maar ja, je zit dan wel op dag 3 al naar bruine bonen te kijken. En dan denk je misschien...
1: Ik wil liever bruine bonen!
0: Precies. Hi Ramon.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Lieve Ramon Brugman. Welkom terug bij het oor. Want ik heb je even nodig over de boon.
2: Ja, kom maar door.
0: Ja, nou, ik heb gisteravond heb ik bonen gegeten. Maar ik maak dan van die grote Italiaanse bonen, waar we het zo over gaan hebben nog trouwens. En dan met tomaat en dan gehakt en dat soort dingen. Maar hoe voorkom je dat zo'n noodvoorraad bonen voelt als een soort strafkamp eten?
2: Ja, nou, dat is het al wel snel, hè. Kijk, die hele boon die heeft een beetje zijn sexiness verloren, laat ik het zo zeggen. Vroeger aten we heel veel bonen. Hoorde het ook bij de schijf van 5. Onze ouders die aten zeker 1 keer per week wel een gerecht met bonen. En dat zijn we allemaal een beetje kwijt eigenlijk. En dat stoffige imago van die boon, ik weet niet waardoor het gekomen is, maar mijn kinderen bijvoorbeeld, die hoeven ze echt niet. En dat is eigenlijk heel jammer, want ze zijn buiten dat ze heel voedzaam zijn, heel eiwitrijk. Kun je ze ook heel makkelijk heel erg lekker maken. Er zijn een paar dingetjes waar je gewoon goed aan moet denken als je die bonen gaat bereiden. Dus ze moeten lang opstaan, ze moeten goed stoven. Je moet dat niet snel willen eten, zeg maar. En ze hebben altijd een zuurtje nodig. Als je een klein beetje citroensap of zoiets toevoegt, dan tilt dat die boon naar een hoger niveau. En, ja, zo krijgen ze eigenlijk best wel snel lekker, hoor.
0: Limoen ook, hè? Limoen. Wel, bij limoen en bonen denk ik wel meteen aan Zuid-Amerika.
2: Ja, Zuid-Amerika, maar als je dan gaat denken van in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, dan worden heel veel verschillende bonengerechten gemaakt. Hè. En die boon die hoef je niet alleen te stoven, dus in een stoofpot te eten of soep, hè, daar wordt het ook heel veel voor gebruikt. Maar denk bijvoorbeeld aan kikkererwten en hummus. Ja, dat is wel de allergrootste voorbeeld van hoe we tegenwoordig bonen eten. Dus misschien moeten we ook af van die gedachte dat je alleen maar bonen kunt eten met stroop en chili con carne, want er is natuurlijk veel meer. Hè? Wat ik zelf heel vaak doe is bijvoorbeeld als ik witte bonen of bruine bonen of kikkererwten, die kook ik dan en dan doe ik dan een klein beetje citroensap doorheen met een uitje en een blaadje laurier. Ja. En als ze dan gekookt zijn, dan doe ik daar een beetje kookvocht bij en dan pureer ik ze. Totdat ze helemaal glad zijn, dan smeer ik dat uit op een groot bord en dan doe ik daar salade op.
0: Oh ja.
2: Dan heb je die bonen, dat is als een soort hummusachtige substantie, zeg maar. Maar dan met hele frisse smaken. En zomers is dat echt fantastisch gewoon. Dat vult ontzettend en is echt ontzettend lekker.
0: Gewoon een bedje van bonen, eigenlijk.
2: Ja, daar komt het wel
0: sexy bedje van bonen. Hé, maar luister, in barre tijden, hè, waar heb je dan het meest aan? Weet je dat? Kidneybonen, witte bonen, kikkererwten, linzen? Wat
2: nou,
0: denk je?
2: Wat denk ik, ja. Ik denk dat... Nee. Kijk, die bonen, het voordeel daarvan zijn de voedingsstoffen. Hè? Dus ze zijn lang houdbaar, maar ze zijn zo eiwitrijk. Dus de meeste vegetariërs die eten ook een bonenrijk dieet eigenlijk. Omdat het zoveel eiwitten bevat. Dus... Dus eigenlijk zijn ze allemaal wel goed. Ik denk dat het meer zit in dat je moet kijken van... gebruik ik ze gedroogd, dat je ze nacht gaat wellen en dan de volgende dag gaat koken. Of dat je ze in blik pakt. Als je dan bijvoorbeeld linzen neemt... Linzen die zijn klein, die zijn ook heel snel gaar. Hè? Dus als je linzensoep of linzenstoof of zoiets maakt... Ja? Dat is binnen een half uurtje staat het op tafel. Daar heb je helemaal geen voorbereiding verder voor nodig. Dus,
0: dat is waar, hè?
2: Ja, dus in de makkelijkheid heb je blikken of hoe kleiner die bonen zijn, hoe makkelijker ze te bereiden zijn. Maar gaat ook niet uit de weg, hoor. Want als je zelf die gedroogde boon eerst een nachtje in de week zet en daarna afkookt en er wat lekkers van maakt, want die bonen dan zijn echt gigantisch goede smaakdragers. Hè. Ze nemen zoveel vocht op dat al die smaken die je toevoegt, die gaat in dat boontje zitten.
0: En ja, daardoor... Ik ben gek op bonen, maar inderdaad, bonen hebben geen sexy imago. Maar stel je voor je stroom valt uit of je hebt geen gas meer. Dan vind ik nog steeds wel, ja, het is misschien wel gek, maar zeg maar bonen in tomatensaus vind ik best lekker koud.
2: Emily, ik ben je man. Ik heb precies hetzelfde. Ik kan gewoon een avondje stappen, kan ik zo zo'n blikje leeglepen, hoor. Zonder problemen gewoon.
0: Ik wist het
2: is ook nog koud, ja. Bah. Ja.
0: Hey, maar even iets anders. We sluiten de bonen even af. Ik ben natuurlijk net terug uit Italië. Ik ben in
2: een gebak gegeten, meisje.
0: Ja, ik heb wel gebak. Ik heb je niet in alles getagd, want op Instagram.
2: Ah, is dat het?
0: Maar je kan me vertrouwen. Ik heb gewoon heel veel gebak gegeten. Maar wij willen natuurlijk. Ik wil een programma met jou maken over alle zoetigheden in Europa. Dat we naar elk land gaan en de beste, zeg maar, banketachtige dingen. Want jij zei ooit, in Duitsland is wel een zuurde. We slagroom is niet tevreden. Ik denk dat niet klopt, namelijk. Maar het lijkt me een leuk programma. Dus ik wil dat met jou gaan maken. Hoe vind je dat?
2: Ja, nou, ik lijkt me helemaal geweldig. Volgens mij zijn we een hele goede aanvulling op elkaar. We zijn alle twee echt verzot op zoetigheden. We zijn dol op reizen. We kunnen aardig kletsen. Ik zie het wel voor me.
0: Ik zie dit helemaal. Dit is gewoon een live pitch on air. Ik weet niet of er iemand luistert van de leiding. Maar dan noemen we het gewoon Ramon en Emily door Zoet Europa. Of zo weet ik veel. Zo'n soort lame ding. En dan gaan we.
2: Prachtig,
0: het lijkt me echt heel erg leuk. En ik heb trouwens nog panforte voor je meegenomen. Uit Siena.
2: Serieus?
0: Ja.
2: Oh, dat is wel echt heel erg lekker. Nou, ik heb net een hele batch brownies gebakken. Dus we kunnen misschien wel ruilen.
0: Kijk aan. Hoeft niet, maar heel lief van jou. Ik sluit hem even af. Dankjewel, lieve Ramon Brugman van 24 Kitchen. Van binnenste buiten en van de binnenkort kijkcijferkanon. Emily en Ramon door Zoet Europa. Hé, luister. Die Nipkoff schrijf komt al onze kant op. Ik voel het gewoon
2: anders. Ja, zeker weten. Ja.
0: Zo zijn we.
2: Leuk,
0: zo zijn. Ik ga dit echt pitchen. Ga je het pitchen? Oké.
2: Ja, is goed.
0: En dan draai ik nu speciaal voor de bonen. Draai ik voor jou de Black Eyed Peas. Leuk, hè?
2: Lekker.

Jij bent nu natuurlijk aan het uitbuiken van je bonenschotel uit de braadslee. Ik snap dat. Ik snap dat heel goed. En ik heb daar dan altijd een passende soundtrack voor. Dat noemen we hier in het oorwel ook wel de After Dinner Hit. Met vandaag X-Factor van Lauryn Hill. Dat is een nummer over liefdesverdriet, afkomstig van eigenlijk het eerste en enige album dat ze ooit heeft gemaakt als soloartiest. Helaas, haar Unplugged album heeft niet meegerekend. Prachtige album, prachtig, de Miseducation of Lauryn Hill. Oh, het is echt zo goed. Dus ik dacht, draai me even lekker voor je X-Factor hier. Yeah.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
11: Wil je met me trouwen?
10: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja. Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met

0: NPO Radio 2.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade die ligt bij drie stalen bruggen gaat om de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Het zijn allemaal verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. En de hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost allemaal geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Ruhrgebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: Het weer nu nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met een klap onweer. Het koelt vannacht amper af, een graad of 15 wordt het. Morgen wordt een droge dag met wolken en zon en vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Michel. Dan het staartje van de spits eigenlijk, hè, Annemiek?
5: Klopt inderdaad. Ik heb nog 1 file en die staat op de A4 richting Den Haag. Want tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat een kapotte auto en daardoor ben je 10 minuten langer onderweg.
4: Dankjewel. Zometeen Liever Live. Het is een vrij makkelijke oproep, namelijk welke plaat hoor jij liever live? App me maar. Tot zo.
6: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
13: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
12: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Titanic.
19: Bonjour, ik ben Céline Dion.
18: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
19: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
18: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
19: The greatest show!
20: Het oor wil ook wat.

0: was het ook niet die clip met Angelina Jolie?
1: Zat hij niet in deze clip toen ze heel jong was?
2: Was zij de baby?
1: Zij was de baby.
2: Ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet zeker.
2: Ik ga het voor je nakijken.
1: Thanks.
3: NPO Radio 2.
4: Het oor wil ook wat.
1: 3 weken vakantie, mijn hele parate kennis is aan flarden.
2: Gort.
1: Heb je het al gehoord gezocht of niet?
2: Nee.
1: Oké, ik laat jou even met rust. Dan kan jij zoeken of Angelina Jolie in die clip zat. Goedenavond aan jou en je gemoed. Het is maandagavond na 7:10 specifiek. Wat betekent dat we de oren eens even goed gaan verwennen met een portie live muziek van Heb ik jou daar? Ik heb een zelf eentje meegenomen. Ik heb een oudje afgestoft. Die hoor je zo meteen. Jij mag natuurlijk ook bepalen en mij vertellen wat jouw favoriete plaat is in een live uitvoering. Of eentje waarvan je denkt, die is gewoon heel goed, weet je toch?
2: Ja, ze zat erin.
1: Ze zat in de clip. Oké, dank je.
2: Als stripper.
1: Als stripper?
2: Ja.
1: Oké. Maar goed, app hem vooral het ene nummer dat jij live wil horen. Misschien was je wel bij de Pussycat Dolls gisteravond in Amsterdam. Of bij de, ja, eigenlijk de nieuwe Pussycat Dolls. Hè. Dat zijn Cat's Eye, deze meiden.

0: De geweldenaar herself, Kate Bush.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Ach, live muziek, live muziek. Wat is er mooier dan muziek? En dan ook nog eens live. Ik zou het niet weten. Je voelt het gewoon een stuk beter live. Je beleeft het tot in je middenvoetsbeentjes. En dat is eigenlijk wat je wil, hè. Vandaag stuitte ik op een hele lekkere plaat. Hele lekkere, fijne live versie van I Can't Stand the Rain van M. Peebles. Vind ik sowieso een briljante plaat. Maar ik dacht, het is ook een beetje herfstig vandaag, toevallig. Morgen weer niet, nu nog wel, dus dan kan ik hem draaien. Als je hem hoort, dan denk je misschien, die vrouw heeft een verschrikkelijke relatiebreuk achter de rug. Maar niks is minder waar. Dat is helemaal niet waar. Het nummer is geschreven door M. Peebles zelf met haar man Don Bryant. Want ze zouden namelijk naar een concert gaan en toen begon het gigantisch te regenen, waarop zij zei, I can't stand the rain. En haar man die dacht meteen, ja, daar zit een nummer in. En ze hebben hem dus diezelfde avond hebben ze hem nog opgenomen. Ze zijn ook niet meer naar dat concert gegaan. Hè. Je moet inspiratie pakken als je hem hebt. Inmiddels is ze 79 jaar. Ze treedt ook niet meer op. Waanzinnige zangeres. Natuurlijk gecoverd door Eruption, Tina Turner en vele anderen. Dit is een van de weinige keren dat het live is vastgelegd op plaat. En John Lennon die zei ooit in een interview dat I Can't Stand the Rain het beste nummer ooit was. En wie ben ik om John Lennon tegen te spreken, toch?

Kenny Loggins. Footloose en voor And People's Life. I Can't Stand the Rain. Zometeen doen we nog lekker een liever lijfje. We kregen een hele leuke binnen, volgens mij over Haven. Toch, Sanne? Haven, hè? Kunnen we zo eens even kijken of we die kunnen vinden. Of ergens mogen lenen, misschien, die versie. Hoor je zometeen. Eerst Florence en de Machine.

0: Iggy Pop en Kate Pearson, dat is ook een... wat was eigenlijk nou een power duet? Nee, wat was het nou? Een duetknaller? Een knetterduet. Of zo zagen we ergens staan over... Radio World, oké. Weet je, ik ben dus ook gewoon mijn eerste werkdag weer. Hè? Goed, welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar prachtig in de live-versie? Oftewel, welke plaat hoor jij liever live? Hi, Nick.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Leuk, Haven.
1: Ja, zeker. Zeker leuk. Ja,
0: vette band, hartstikke goede zanger en fijn duo is dat. Ook een knetterduo.
1: Ja, zeker weten.
0: En waarom Haven? Waarom moeten we die doen?
1: Ja, ik ben al een tijdje fan van Haven. Ik moet zeggen, mijn Instagram die heeft een algoritme dat ik continu op nieuwe muziek terechtkom. En zo ook een paar jaar geleden op Haven. Dat ik dacht, hé, dit is vet. Nou, dan kom je erachter dat het een Nederlandse band is. Dat is toch altijd wel iets specialer dan een Amerikaanse band of wat dan ook.
0: Ja.
1: En eigenlijk vanaf dat moment gaan volgen. En LP's gekocht. Altijd wel een playlistje aanstaan. Ja, en eigenlijk kan het in elke moed wel Haven, vind ik.
0: Ja, het heeft een beetje iets dromerigs, hè, hebben ze ook.
1: Zeker, iets melancholisch.
0: Melancholisch, inderdaad, wel melancholisch. En jij wil één specifiek nummer, dat is Trade It For The Night. Die hebben we gevonden in een soort lange versie.
1: Ja, klopt. Dat is denk ik de Pinkpop-versie van dit jaar.
0: Ja, ik dacht het wel.
1: Een lange intro van Neko Novellas, als ik het goed uitspreek. En eigenlijk een hele toffe opbouw. Het is het begin van de set. En een hele lange intro van Neko met zijn prachtige stem. Ja, en daarna komen de drums erin en dan gaat er eigenlijk de show beginnen. Dus dat was voor mij een ultiem begin van de show. En zo beginnen ze vaak live, dus onwijs tof.
0: Neko Novellas heet hij, heb ik gezien.
1: Ja, klopt.
0: Vet, maar jij was er dus, zoals ik het nu begrijp.
1: Nee. Oh, we hadden andere shows en dan deden ze dat ook met die intro's.
0: Oh, oké, dit stond gewoon, dit was een concertregistratie van die... te gek. Hé, maar we hebben hem gevonden, dus we gaan hem lekker draaien. Dankjewel, Nick.
1: Oh, tof.
0: Doeg.

Disco Machine en Sophie and the Giants Hypnotized. En daarvoor hadden we Haven Live. Trade It for the Night. Krijgen we heel veel reacties op. Dankjewel Nick voor het aanvragen. Haven dus, Trade It for the Night. Heel veel mensen vroegen, wat is het voor een geweldig nummer. Ik krijg nog een appje binnen op de valrep. Die zegt, dat is Felix. Die zegt, ik weet nog wel een mooie Liever Live voor je, Emily. Wat dacht je van People Are Strange van The Doors. Live at the Matrix. Legendarisch, groots in kleinheid. Ik heb hem gevonden. Ik ga hem voor je doen.

0: Dat was nummer 1 volgens mij toen ik werd geboren.
1: Oh,
0: in
1: ja?
0: 1986.
1: Oh, dat is een mooie plaat om op geboren te worden.
0: Ja, toch? Sindsdien loop ik ook heel raar.
1: Oh, kon je toch niet lopen natuurlijk.
0: Slecht.

0: Nou, Horan, ik vind hem leuk. Hij staat tussen 15 en 16 oktober in Ziggo Dome. Ik heb net even gekeken, zijn er nog kaarten? Volgens mij bijna niet. Dus heel veel plezier als je gaat. Dit was het Oor wel ook wat. Zometeen hoor je Gijs op de plek van Morad. En hopelijk tot morgen bij het Oor. Fijne avond. Doeg!
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
11: 8:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat hij ze niet zou laten winnen, maar vol op hun bek zou slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. Een motief is nog altijd onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
12: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
11: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw in een nieuw rapport. De grootste schade ligt bij drie stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden, vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt de premier.
13: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
11: De partijen die komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon en vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Strak 2 minuten. Michel Koenen, dankjewel. Een nieuwe editie van Met Morad zometeen. Je kunt gas gaan geven in je REO Speedwagon na Avril Lavigne met een paar minuten.
15: Ster. Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
19: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
20: Wil je met me trouwen?
19: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
22: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Met Morad. The weekend is over. Yes, I felt it too. That quiet goodbye. But listen, something is stirring beyond Monday. A whole week unfolding, evening by evening, each one carrying its own music, its own little secrets. And every single one begins right here, right now. You and me, let the week begin.

Hallo, ik ben Gijs. Ik ben rond de lunch geland op Schiphol. Ben met mijn koffer onder de arm hier vanmiddag naar binnen gelopen in Hilversum. Ik ben nog niet thuis geweest, dus het stiekem nog een klein beetje in die vakantiesfeer. En Morad, die zit daar dus helemaal net lekker opnieuw vers in. En het mooie aan Morad op vakantie, vind ik, is dat Morad altijd updates geeft. Dat is smullen. Hij deelt die vakantie met ons op Instagram. Kun je volgen via @moradonair. Luister even mee naar wat hij een paar uur geleden heeft geplaatst. Ja. Hij was hier niet zijn haar aan het feunen. Hij was ook geen dak aan het dekken. Dit is een trein die komt aanrijden. Ja, dat zijn mooie beelden. Kun je allemaal zien op zijn Instagram. @moradonair. Betekent dat ik vanavond bij jou ben met fijne muziek. Of je nou een lange dag hebt gewerkt. Of misschien net begonnen bent met werken. Misschien ben je zelf net terug van vakantie. Ik heb een stapel fijne platen voor je meegenomen. Maar, zoals iedere maandag, beginnen we die 's avonds met een kleine muzikale test. Want ook bij afwezigheid van Morad is het gewoon

0: blijf ik altijd een magisch iets vinden. Een virtuele band. De Gorillaz samen met De La Soul. Feel Good Inc. Op 2. Ik neem je even mee terug naar de jaren 90. 1993 om precies te zijn. In Amerika was destijds eigenlijk net als nu van alles aan de hand. Vrouwenrechten die stonden er onder druk. Net als nu. Er is veel homogeweld. Eigenlijk net als nu. En zangeres Linda Perry van de Four Non Blondes die kan de nieuwsberichten op een gegeven moment niet meer aan. Ze denkt, ik moet hier iets mee.
1: I'm grab my guitar. I'm thinking about everything. And this song just shows up. I'm just going into, like, you know, 25 years of my life and still flub flub word, you know, life, you know, a hope for a destination. A little bit cheesy, okay, whatever. And, you know, and then I'm playing the same chords, and so I'll just change it, the melody a bit. And I cry sometimes when I'm lying in bed, in my head. And I scream, and then I'm angry, and I scream at the top of my lungs, what's going on? And then that just takes me, and I said, and that just showed up. And I said, hey, yeah, you know, and I'm just going in.
0: En eigenlijk schrijft dat hele liedje zich dus vanzelf, alsof het uit de hemel komt vallen. Binnen 10 minuten staat de tekst van WhatsApp op papier. En ze had het eigenlijk zomaar nu, anno 2026, kunnen schrijven.
1: 25

0: tegen Mark. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs.
0: Hoe zit je erbij, Mark?
1: Ja, lekker achter mijn computertje.
0: Oh, en wat gebeurt er dan achter de computer? Heb je nog zo'n ouderwetse computerkast staan, Mark, waar je achter zit?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik zit op het ogenblik met een glas water en een wat druiven hier zo bij mijn computer.
0: Wat heerlijk gezond. En wat gebeurt er dan op die computer? Ben je aan het beleggen, Mark, of ben je aan het bitcoinen?
1: Ja, een beetje aan het Facebooken en een beetje radio aan het luisteren.
0: Goed, goed. Heb jij alweer hives, Mark, of niet?
1: Nee.
0: Nee, dat is ook een beetje langs mij heen gegaan. Want dat ging afgelopen week in één keer helemaal wild. Maar toen was ik op vakantie. Maar ik heb dus nog geen hives. Dat ik dit ooit nog zou zeggen, zeg. Ik heb nog geen hives. Maar jij dus ook nog niet.
1: Ik hoorde dat het weer terug zou zijn.
0: Ja, dat heb ik dus ook begrepen. Maar dat moet weer helemaal gezellig zijn. Maar dat doe jij dus nog niet achter jouw computer.
1: Nee, dat niet.
0: Nee, je zit wel in ieder geval aandachtig te luisteren naar de radio, Mark. Want jij hoorde de mashup maandag voorbij komen. Het was niet ingewikkeld vandaag, hè?
1: Nee.
0: Nee, wist je direct...
1: Nou, ik moest wel eventjes mijn radar gaan laten draaien.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Nou, we gaan hem nog één keer samen beluisteren. En dan ben ik heel benieuwd of jij de twee platen met titel en artiest kan noemen.
1: Ja, dat is goed.
0: Daar gaan we.

0: zag een appje van Willem die zegt: dit waren twee inkoppertjes. Waar is dat ook zo, Mark?
1: Nou, ik zal ze maar in gaan koppen.
0: Nou.
1: Het zijn Robbie Williams, Millennium. En het is U2 met I Still Haven't Found What I'm Looking For.
0: Ja, keurig, Mark. Heel goed. Dat waren ze inderdaad allebei. Maar ik vind het twee fijne platen. Ik hoor ze liever niet door elkaar. Ik hoor ze het liefst apart.
1: Oké.
0: Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Nou, ik heb er al eentje uitgezocht.
0: Nou, wat mag het dan worden?
1: Het mag zijn U2 met I Still Haven't Found What I'm Looking For.
0: En heb jij daar nog een mooie motivatie, een mooie redenering bij, Mark? Of zeg je nou, dat valt gewoon extra goed als ik water met druiven zit te eten achter mijn computer? Ja.
1: Nou, ik heb dat hele album namelijk.
0: Ah, vandaar.
1: Ja.
0: Nou ja, en dan is het extra leuk om door de radio te horen, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja. Volgens mij van die Joshua Tree, hè?
0: Ja, volgens mij heb jij daar gelijk in, Mark.
1: Ja. Oké.
0: Ik ga hem voor je draaien en ik wens je een fijne avond.
1: Hey, fijne avond, fijne uitzending.
0: En tot de volgende, Mark.
1: Ja, oké.
0: Dag hoor.
1: Hoi.

Madonna en Borderline en daarvoor U2. Still haven't found what I'm looking for was dan weer de keuze van Mark. Zit lekker met zijn water en zijn druiven achter de computer op maandagavond. Zeg, de herfst is voorlopig nog even nergens te bekennen, hè? Morgen kan het lokaal 28 graden worden. Maar ik heb nu een plaat voor je die ja, eigenlijk extra lekker klinkt op een regenachtige dag in oktober. Namelijk de nieuwe The War on Drugs, Who's That? Een plaat over depressie en hoe je in zo'n situatie toch lief voor jezelf kunt zijn. En de zanger Adam Granduchel die omschrijft dat met een mooie metafoor in dat nummer. Het voelt alsof er een leeuw in je nek hijgt. Je kunt hem temmen, maar op ieder moment kan hij ook weer losbreken. Dat is mooi gezegd en je hoort hem deze week extra vaak, want het is onze NPO Radio 2 topsong. The War on Drugs, en dat Who's That?

0: schitterende Streets of Philadelphia van The Boss, Bruce Springsteen. Daarvoor onze topsong van deze week ga je extra vaak horen. De nieuwe The War on Drugs heet Who's That?
1: De ballen van Morat.
0: Bij afwezigheid van Morat mag ik een draai geven aan het rad van de ballen van Morat. En dat concept, dat hoor je al een tijdje. Hè? Er komt een balletje uit, daar hoort een categorie bij. En dan ben jij van harte uitgenodigd om mee te denken over een plaat die bij die categorie hoort. Ik zet hem aan en dan komt er een balletje naar boven geblazen. Het is een witte vandaag. Op het balletje staat wit 45. En dan kijk ik naar Anne. En Anne die weet precies waar dat dan weer bij hoort.
2: 45, dat is de categorie George Michael.
0: De categorie George Michael?
2: Ja, dat is alles uit zijn oeuvre.
0: Wat is dat nou voor een gekke categorie?
2: Is toch leuk?
0: Dat is hartstikke leuk. Dus het concept is nu gewoon laat maar weten wat je wil horen van George Michael.
2: Ja, zeker.
0: Nou, een father figure, om maar eens iets te noemen.
2: Maar Wem mag ook nog wel.
0: Wem mag ook. Kijk, dat is een goede toevoeging. Dus welke plaat van George Michael, in welke hoedanigheid dan ook, mag dus ook Wem zijn. Bruno Mars is daar blij mee. Mag je laten weten via de NPO Luister.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, mag ik een broodje?
8: Een broodje, hè?
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: in de textielbak.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
2: Dit is NPO Radio 2.
8: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters klemt ook achter de hek te zitten bij de Amerikaanse FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat hij ze die niet laat winnen, maar vol op hun bek gaat slaan. En Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
9: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
8: Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval was in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Er wordt de komende maanden al gejaagd op de beesten, maar omdat ze ook woonwijken intrekken, is het volgens Vlaamse jagers veiliger om daar pijl en boog te gebruiken. En de regering wil eerst afwachten hoe experts daarover denken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 15. Morgen wordt het een vrij warme dag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Oh, wat
11: de ballen van Morat.
10: Michel Koenen, dankjewel. We zitten middenin. De ballen van Morat. Balletje nummer 45 is uit de machine gekomen. De categorie

0: het wordt weer vroeg donker, dat is waar. En Patrick, die komt in de audio, heb je?
1: Hey Gees, goedenavond Patrick. Hey, moet je even aan huur betalen daar bij jullie, omdat je er zo vaak bent.
0: Nou ja.
1: Maar doe maar Father Figure van Josh Michael. Groetjes, fijne uitzending.

0: Nummer 45, de categorie George Michael. Wat wil je van hem horen? Laat het maar weten via de NPO Luisterapp.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
8: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
13: I'm the queen of the show.
14: Met Morad.

zing Cars op het album Eyes Open uit 2007. En daarna werden ze wereldberoemd. Ondertussen horen we er vrij weinig meer van. Vorige maand kwamen ze nog met een nieuwe single.

0: van George Michael is wel genoemd. Maar mijn oog viel op een appje van Storm. Storm, goedenavond.
1: Een hele goede avond, Gijs.
0: Hoe zit je erbij, Storm? Zo te horen in een raket.
1: Ja, in een raket. De space shuttle richting de maan. Nee, we zitten in de auto richting de Achterhoek, Gijs.
0: Ah, dat, ga je de goede kant op, Storm. Ga je daar wat leuks doen of woon je daar gewoon?
1: Nee, daar woon ik. Nou wordt het een heel diep verhaal. Ik heb al verkocht in Marktplaats, een nieuwe aanhanger. En ik ben hier weer onderweg naar huis.
0: Nou ja, logisch verhaal, Storm. En jij hoorde op de radio nou de categorie George Michael. Daar heb ik wel een plaat bij.
1: Ja, ik dacht eigenlijk aan Outside, of Let's Go Outside. Ja. Hoe de officiële naam, weet ik niet precies, maar dat nummer.
0: Ja, nou, de officiële titel is Outside en jij zet erbij. Jij hebt hem ontdekt redelijk recent door een podcast over het leven van George Michael. Welke podcast is dat?
1: Ja, dat is Alle Geschiedenis Ooit en dan de grote namen. Daarbij lichten ze eigenlijk grote namen in de hele geschiedenis uit. En George Michael was daar ook een onderdeel van. En ik denk dat is toch wel interessant. Toch wel een bijzondere naam in de muzieksgeschiedenis. En ook eens luisteren wat er eigenlijk wat voor verhaal achter die man zat. En toen werd het nummer ook nog een keer extra bijzonder uitgelicht. Ook met het hele verhaal erbij dat zijn geaardheid officieel nog niet bekend was. En dat hij gespot zou zijn. Buiten met een man bij een wc-hokje. Ik weet niet precies waar. Maar in ieder geval dat het een heel groot verhaal zou zijn.
0: Ja.
1: En daar heeft hij een nummer over geschreven. En dat is Outside.
0: Ja, hij heeft eigenlijk met Outside gereageerd op zijn arrestatie in 98. In Beverly Hills was het volgens mij. Daar werd hij betrapt met een man op het toilet. Hoe is het mogelijk? En toen kwam hij met die plaat eigenlijk als tegenreactie. En volgens mij zit er zelfs een videoclip bij waarin hij eigenlijk een beetje de draak ermee steekt. Waarin hij het toilet vervangt voor een discotheek en dat de politie met hem meedanst.
1: Ja, iets in de richting. Maar in de videoclip zitten ook heel veel zoenende stelletjes. Dus daarmee doet hij inderdaad een steek naar de media.
0: Precies. En toen hoorde jij die podcast en toen dacht jij Outside. Nou, die zet ik een keer op en die ga ik nu aanvragen.
1: Ik zit helemaal te genieten, Gijs. Dankjewel.
0: Goeie reis en tot de volgende, Storm.

Het is de nieuwe Shanna Spyro. En die heet Great Expectation. George Michael daarvoor en Outside in de avondshow van NPO Radio 2. Dit is Met Morat. Waar we tot de ontdekking zijn gekomen, dan wel de observatie hebben gedaan, dat boeken een goede inspiratiebron blijken voor het schrijven van een liedje. De ene muzikant die kiest daarvoor het liefst stevige literatuur of poëzie. Zoals Shakespeare, die halen daar inspiratie uit. Pittige kost. Maar je kunt het ook een tandje makkelijker maken voor jezelf. Door bijvoorbeeld er een strip bij te pakken. Neem nou de Donald Duck. Dat is precies wat Henk Westbroek deed bij het liedje België. Hij zat op een dag de Donald Duck te lezen. En daarin stond een verhaal over Pluto. En Pluto is het hondje, dan wel de hond van Mickey Mouse. En wat dacht Henk Westbroek? Nou, ik krap maar een keer achter mijn oren. Want honden hebben nog wel eens vlooien. En toen dacht Henk Westbroek, is er eigenlijk leven op Pluto? Ja, en dan denk je, wat een gekke grap, maar er is dus geen grap.

single mix van Missing Everything But The Girl. Als je in de jaren 80, jaren 90 een beetje een moeilijke underground houseplaat had gemaakt, dan faxte je deze Todd Terry. En dan zei je, maar ik wil hem ook lekker mainstream hebben voor het brede publiek dat iedereen hem gaat draaien. En dan ging hij dat proberen en dat lukte hem af en toe bijzonder goed, zoals bij deze van Everything But The Girl dus. En over goed lukken gesproken, dat is deze ook bijzonder goed gelukt. Het is een voorproefje van haar album Tranen in de Giftshop, dat over een week of drie uitkomt. De gelijknamige single die heb je vast wel eens gehoord, hier op 2, maar deze nog net wat minder. En dat is eigenlijk doodzonde, want het is een schitterend goeie. Fantastische plaat die overigens ook mooi in de verrukkelijke 15 staat. De nieuwe Roxanne Hazes heet Vang Je Mij.

0: wat zei ik? Is goed, hè?
1: Vang je mij als ik val?
0: De nieuwe Roxanne Hazes heet Vang je mij? Is het nu tijd om de bokshandschoenen weer uit de kast te pakken?
2: Mo!

zijn. Vanavond voor de maandag is de rode draad lekkere meezingers. Want die kunnen we wel gebruiken zo aan het begin van de week. Je kunt kiezen voor optie A. Dan krijg je muziek van Jennifer Rush.

The Power of Love. Daar zou je op kunnen stemmen, maar als dat niet helemaal jouw ding is, dan zou je ook nog kunnen kiezen voor optie B. En dan krijg je een meezinger van Nederlandse bodem. Heb ik namelijk

Welke meezinger is jouw favoriet? Jennifer Rush en The Power of Love? Of ga je voor de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More? Je pakt de NPO Luisterapp erbij en dan kun je stemmen op de poll. Je hoeft alleen maar aan te klikken welke je wil horen. En dan met een minuut of 10 hoor je hem voorbij komen.

Empire of the Sun, We Are the People. En Roger Glove en de guest daarvoor, Love is All. Je hebt nog heel even om te stemmen voor Moras Most Wanted. Twee meezingers staan voor je klaar in de NPO Luister-app. Je kunt kiezen tussen Jennifer Rush, The Power of Love, of de Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More. Mariette die zegt al, joh, ik ga voor die laatste. Geweldig, de Dolly Dots. Ik en mijn vriendin vroeger hebben alle danspasjes nagedaan. We dansten hele middagen op al hun nummers. Nou, dan weet ik al een klein beetje waar zij op gestemd heeft. Jij kunt er nog even stemmen. Het verschil is een procent of 25. Je kan het verschil...

0: A Little Bit More. Mariette is erbij mee. Jippie, zegt ze. En Bert laat ook weten, lekker nummer uit mijn tijd. En Jeroen daarentegen, die zegt, jammer, morgen beter. En zo is het, Jeroen. Zo, hij kent de hits. Hij kent de flops, hij kent de vergeten parels. En waarschijnlijk ook de B en misschien zelfs wel de C en D kantjes. Drie platen gaan zijn oren in en één komt als winnaar naar buiten. Mag ik het horen voor de wandelende muziek als ik lopen
1: doe? Alright!
2: Tim's finale oordeel.
0: Tim op het broek, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe gaat het?
3: Goed. Hoe is het nu?
0: Ook goed.
3: Mooi.
0: Ja, nou, zijn we niet klagen? Nou, zo is het. Alleen moet jij nog jouw finale oordeel geven.
3: Kom op.
0: Je hebt net de Dolly Dots gehoord. Love me just a little bit more. Dolly Dots of...
3: Ja, ik zie de handjes al gaan, hoor.
4: Dit is wel een beetje, dit is echt mijn muziek en dat weten heel veel mensen niet.
0: Dat ben je niet.
4: Ik vind het echt heel erg leuk.
0: Dat vind je leuk?
4: Ja, maar ik ga toch voor Dolly Dots.
0: Echt waar?
4: Ja.
0: Oh, ik snap wel wat je bij de Afrotros doet dan.
4: Ja, daarom zit ik hier.
0: Dolly Dots zeg je dus toch?
4: Ja.
0: Oké, of Tim, wordt het...
3: Oh, dat zijn er.
0: Maywood?
3: Ja, zeker.
0: Oh, maar we hebben er nog één.
3: Ja, wat dan?
0: Wordt het Maywood of wordt het?
3: Ja, Maywood.
0: Oh, dat is heel duidelijk.
4: Even Tina, Toos en Tessa, ken je die versie nog?
0: Wat zeg je nou?
4: Hallo.
0: Salut,
4: Tingold. Nee, ken je Tina, Toos en Tessa? In plaats van Linda Roos en Jessica. Er was een parodie op. Je vergeet het ook allemaal.
0: Ik ga dat vanavond. Zekantje, dat zul je net zien. Zometeen, Tim's avond, slot, hè? Dag.
5: Is NPO Radio 2.
0: Oké.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
7: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
7: The Queen in the Show.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het Hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het Hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
1: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
6: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
15: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
6: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een nieuwe week in Tim's avondslot breekt aan. De balzaal is gepoetst en de bar is geopend. Je bent van harte welkom bij het meest begonnense programma van de Nederlandse radio. En de poortwachters van vanavond die zijn nogal praatgrage types. Die vinden dat je zelf verantwoordelijkheid hebt over je eigen geluk. Hé, hey, wie zou dat zijn? Ster.
20: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
21: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
22: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
26: Nee, pleurt op joh!
25: 650.000 dieren.
26: Dat is bizar.
25: Per dag.
26: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
25: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
26: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
25: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
27: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
28: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
29: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
30: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
31: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
32: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
28: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
33: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.

0: Als het even volhoudt, dan wordt ze 90. Op 8 januari volgend jaar. Ik word over Shirley Bassey. Bekend van al die James Bond films natuurlijk. Soundtracks. Maar ook met de Propellerheads dus. En history repeating.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Het goed bedoeld geknutseld bouwwerk staat weer voor je klaar. Een hele week lang hier op NPO Radio 2. Tim's Avondslot met straks weer het sociaal-muzikaal experiment. De karaktertrek. Ik ga even naar de griffier. Griffier, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Heb jij nog iets binnengekregen wat enige nazorg behoeft?
2: Nou, geen nazorg, maar we krijgen wel een heel leuk berichtje van Jacob. Die hadden we vorige week maandag in de karaktertrek.
0: Oh, dat was. Ja, ik wil niet te heel vaak zeggen, maar dat was gewoon heel bijzonder. Omdat hij heel blij is dat hij alleen is. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
2: Ja,
0: dat vond ik heel bijzonder.
2: Zei, ik heb eigenlijk geen vrienden, maar ik vind dat ook helemaal prima. Ja. Ik vermaak me uitstekend.
0: Dat is echt bijgebleven, dat gesprek. Ik vond dat zo bijzonder.
2: Dat was heel bijzonder. Ja, ja. En hij stuurt nu een leuke foto, want hij heeft zijn Tim's Avondslot sleutelhanger. Ah. Heeft hij binnen. En die is nu verbonden met zijn huissleutels.
0: Ah, wat goed zeg. Nou, daar doe je het voor, toch? Ik vind dat echt een leuk bericht. Sowieso, als je een keer mee hebt gedaan aan het spel en je stuurt me dan een berichtje een recensie wat je van het liedje vond, bijvoorbeeld. Ik vind dat alleen maar hartstikke leuk. En als je denkt, waar gaat het eigenlijk over? Nou, dit is iets waar jij ook aan mee kunt doen. Het is echt super tof, vind ik. Het is, zoals ik al zei, een sociaal-muzikaal experiment. We hebben een gesprekje op de radio, wij twee. En op een gegeven moment denk ik, ja, dit liedje past bij jou. En dan ga ik een beetje zoeken in de archieven. En dan ga ik dat liedje draaien. En dan hoop ik heel erg dat nummer dan bij jou past. Daar mag je iets van vinden. En dan krijg je ook nog eens een keer een avondslot sleutelhanger cadeau. En ja, dat is iets bij NPO Radio 2. Dat is veel gewild, maar niet voor iedereen beschikbaar. Alleen als je meedoet aan Tim's karaktertrek. Dus, lijkt het je leuk om een keer mee te doen. Je bent van harte welkom. Het enige wat je moet doen is even die app erbij pakken. Karaktertrek even deze kant op sturen. Gaat de rest vanzelf.

0: Easy Music en Love is a Drug stond ook regelmatig in die prachtige hitlijst. Die heet De Verrukkelijke 15. Een lijst die oorspronkelijk werd uitgezonden tussen 1983 en 1989 op Radio 3 in die tijd. Maar sinds jaar en dag ook weer terug hier op deze mooie zender NPO Radio 2. Iedere zondag tussen 6 en 7 gepresenteerd bij monden van Leo Blokhuis. Een lijst die je zelf samenstelt namelijk, want het is gewoon de beste muziek van dit moment. Stemmen kan via nporadio2.nl/v15. En iedere maandag dan pakken we de top 5 er even bij, zodat je niets hoeft te missen. Met op nummer 5 de nieuwe van Bentham, ex-topsong over vertrouwen op mensen om je heen.
1: Nummer 5.
2: Soms

0: gevolgd door de topsong van deze week.
1: Nummer 4.
0: Who's That van The War on Drugs. En dan een liedje over steun geven aan iemand die in een moeilijke tijd zit.
1: Nummer 3.
0: Direct. Met My Friend. En dan op 2, Roxanne Hazes.
1: 2.

0: 15 is Douwe Bob en Note to Self. Nou, wil je een bepaalde plaat hoger hebben of een andere plaat tippen voor de Verrukkelijke 15? Dat kan. Stemmen via nporadio2.nl/verrukkelijke15. En dan wil ik ook één liedje uit die V15 helemaal draaien. Vandaag heb ik gekozen voor het nummer dat op dit moment in de top 10 staat. Of op 10 staat, moet ik zeggen, in de lijst. Een band uit Zwolle, die echt al een paar jaar flink aan de weg aan het timmeren is. Ook vaak hier op NPO Radio 2 hoort. Ik heb het over Higo en de nieuwe single Antwoord.
1: Ladies and gentlemen.
2: At this time I have the honor to present to you...
3: De Verrukkelijke 15.
4: You're on the air.
3: NPO Radio 2.

God, o mijn God, ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: Met samples. En René van Barneveld op gitaar. Waanzinnige gitarist, hoor maar. En saxofonist natuurlijk bij. En natuurlijk Root Boy, de frontman. Onverwoestbare Root Boy. Ik vind het echt geweldig. Deeper Shade of Soul van The Urban Dance Squad. We gaan het weer spelen. Het, het sociaal-muzikaal experiment karaktertrek. Wie hebben we aan de lijn? Griffier.
1: We hebben Mark aan de lijn.
0: En moet ik iets weten alvast?
1: Nou, Mark is iemand die heel veel en graag praat, maar minstens zoveel nadenkt.
2: Oh. Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Mark, goedenavond.
3: Hey, goedenavond Tim.
0: Herken jij je een beetje in die uitspraak van de griffier? Dus iemand die heel veel praat, maar minstens zoveel nadenkt. Hoe zit dat?
3: Ja, nou, dat klopt wel ongeveer. Ik kan wel redelijk aanwezig zijn en veel kletsen. En daar hou ik wel van. Vind ik ook wel leuk. Ik heb altijd wel een woordje ergens. En ik heb ook wel het idee dat ik overal nog wel eens een keer iets van vind. Of van denk.
0: Ja?
3: Maar ja, dan denk ik het ook wel. En dan denk ik ook wel eens een keer van, waar gaat het dan maar naartoe met die wereld?
0: Oké, wacht even. Je geeft nu twee boodschappen af. Die twee seinen moet ik gewoon heel eventjes bij elkaar brengen. Want dan moet een liedje uitkomen uiteindelijk. Hè? Dus, dus als jij in een groep bent, dan heb jij je woordje klaar. Dan ben je aanwezig. Dan ben je een beetje de gangmaker dan ook?
3: Nou, hoeft niet eens per se. Het is meestal van, er kan er wel eens een keer een flinke goede grap uitkomen.
0: Oh ja, oké. Dus je vindt jezelf wel heel humoristisch. Oh, sorry, dat kan wel heel cynisch zijn, maar dat bedoelde ik niet trouwens. Wat zeg je?
3: Nee. En dan mogen anderen wel.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar je weet wel dat je een goede bak hebt, dat je dan wel de mensen aan het lachen kan maken. En je bent er wel. Als je binnenkomt in een café bijvoorbeeld, dan loopt er iemand binnen.
3: Als ik naar een café zou gaan, jawel.
0: Dat wel. Ja. Je gaat niet meer, begrijp ik. Nee, dat is niet waar je komt.
3: Ik val mee.
0: Oké. Okay. Hey, je zegt van dat je ook heel veel nadenkt over hoe het er aan toe gaat met de wereld. Is er een bepaalde aanleiding waarom je daar zo mee bezig bent?
3: Nou, we hebben 3 kleine kinderen en ik vraag me serieus wel af waar we op dit moment allemaal een beetje mee bezig zijn. En het idee van, goh, als zij 20 zijn of 30 en dergelijke, dat ze een keer naar je toe komen en zeggen, papa, hoe heb ik niet zo ver allemaal kunnen laten komen?
0: Ja, en op welk gebied dan vooral?
3: Nou, al het gebied, hoe wij met onze aarde op die manier omgaan, hoe we met name met elkaar omgaan. Dat ze elkaar op bepaalde momenten het licht niet in de ogen gunnen. En dan ben ik toch wel blij dat je nog steeds mensen om je heen hebt die je zegt van, hey, dat zijn goede vrienden en we kunnen het ook nog leuk hebben.
0: Ja, je vindt het heel belangrijk dat iedereen gewoon kan zijn wie die wil zijn.
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Nou, dan heb ik hem al. Ja, soms kan het gewoon heel snel gaan. Ik wil je hobby vragen en dat soort dingen allemaal. Maar ik heb het gevoel, beste Mark, dat er maar één track is dat echt heel erg bij jou past. En die ga ik nu voor je draaien en dan ga ik het uitleggen. Dus ja, daar gaat hij. Dit, beste Mark.
3: Laat maar horen.
0: Is jouw karaktertrek.

0: zoveel jaar nog steeds zo indrukwekkend. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Innuendo van Queen. En dat is dan de karaktertrek voor Mark. Mark, ik ga je even uitleggen waarom ik dit nummer voor jou heb uitgekozen. Innuendo gaat over de tegenstrijdigheden van het menselijk bestaan. En de zoektocht naar vrijheid. En ook de vraag waarom mensen elkaar zoveel leed aan doen. En daar hadden we het net over, Mark. Jij bent daar behoorlijk mee bezig. Je denkt daar veel over na. Over hoe het komt dat we elkaar zo naar het leven staan. Je maakt je ook een beetje zorgen om de wereld die we hebben achtergelaten voor onze kinderen en kleinkinderen. En het nummer gaat ook over de absurditeit van het leven. Maar ook over zijn wie je wil zijn. Dat staat bij jou echt hoog in het vaandel. En daarnaast, nou ja, het is Freddie Mercury. Er komt iemand binnen, laat ik het zo zeggen. Er is iemand met een grote bek. Met een goede bak moppen ook. Want hij was heel humoristisch. En dat vond ik ook wel bij jou passen. De vraag is alleen, Mark, wat vind jij ervan?
1: Mamma mia, dat is niet mis.
0: Mamma mia, let me go. Had je liever Bohemian Rhapsody gehad?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: Dit is het beste nummer van Queen. Punt.
0: Zo? Nou, dat wist ik niet. Dat jij dat vond. Wat lekker.
1: Ja, dit vind ik. Dit is mijn absolute nummer 1 van de top 2000.
0: Punt. Oh, wat goed zo. Maar herken je jezelf ook een klein beetje daarin? De tekst en dat soort zaken?
1: Ja, ik vind het wel gaaf inderdaad hoor. Deze had ik eventjes niet zo verzonnen, maar ik denk wel van ja, je hebt hem heel goed geraakt.
0: Nou,
1: mooi.
0: Gelukkig man. Nou, ik gefeliciteer dit nummer. Draag je al je hele leven mee, maar je krijgt er extra glans bij waarschijnlijk. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Jij heel erg bedankt. Heel leuk dat je meedeed.
2: Tim's karaktertrack.
0: Wil je ook een keer meedoen aan dit experiment? Een gesprekje op de radio en een liedje dat erbij past? Laat het nu even weten met de NPO Luisteren.
3: Radio 2.
4: Er is maar één NPO.

0: Je hebt wel eens op YouTube van die filmpjes. En daarin wordt een artiest genomen. Die wordt dan met AI bewerkt. En dan is het een artiest die een ander liedje zingt van een andere artiest. Dit ook gewoon. Hier hebben ze aan AI gevraagd. Taylor Swift, zing een liedje in de stijl van Crassup. Het is echt alsof ik naar Crassup zit te luisteren. I knew it! I knew you van Taylor Swift. Hoor hier op NPO Radio 2. Daarvoor dus nog de karaktertrek met Mark. Ik vraag het altijd even aan de griffier, want jij hebt er daarna nog een beetje soort van de nazorg. Hè? Je hebt ze nog even aan de lijn.
1: Ja, zeker.
0: Wat heeft hij nog gezegd? Was hij er echt blij mee?
1: Hij was er echt. Ja, dat is mooi, want als ik ze nog even aan de lijn heb, dan valt eventjes de spanning van het radiomoment eraf. Natuurlijk krijg je nog een hele oprechte reactie. Ja. En Mark zei, ik zit echt met kippenvel op de bank. Dus nou, daar doen we het een beetje voor. Dus dat is heel mooi.
0: Ja, niet alleen dat, maar ook gewoon dat het ook zijn nummer 1 is uit de top 2000. Dat wisten we dus echt niet. Want het is niet zo dat we de lijstjes erbij pakken of zo.
1: Ja, en maar nu heeft het ook nog dat extra laagje dat het zijn karaktertrek is.
0: Zo is dat. Straks dan gaan we naar de Bowie Bar hier in het Avondslot. Twee deuren verder. Als we die opengooien, dan komen we in een heerlijke bar terecht waar echt iedereen in terecht kan, wie je ook bent. En alle stijlen komen ook voorbij, want dan gaan we muziek draaien van David Bowie. Hoe en waarom hoor je straks.
2: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die

0: Somber en Homewrecker. Ik was laatst mijn David Bowie plaat een beetje aan het uitpluizen. En toen besefte ik opeens, wauw, wat heeft die man zoveel verschillende soorten muziek gemaakt. Soul, rock, punk, pop, elektronica.
1: Welkom in de Bowie Bar.
0: En toen dacht ik, is het niet een goed idee om hier in het avondslot een aparte ruimte in te richten voor de komende weken. Dat noemen we dan de Bowie Bar. En dan ga ik de muziek van David Bowie chronologisch draaien. We zijn nu aangekomen bij een hele bijzondere plaat uit 1973. Na het waanzinnige succes van Ziggy Stardust begint David Bowie zich steeds ongemakkelijker te voelen in zijn eigen creatie. En Ziggy Stardust is de rock'n'roll alien die naar de aarde komt om ons te vertellen dat we toch maar 5 jaar hebben. En dan in 1973 dan gebeurt eigenlijk het ondenkbare. David Bowie kondigt aan dat Ziggy stopt met optreden. En veel mensen denken op dat moment dat ze David Bowie misschien wel nooit meer op het podium zullen zien. Maar Bowie bedoelde niet zichzelf. Hij neemt dus afscheid van personage Ziggy. En dan verschijnt er opeens een plaat met een heel nieuw personage, Aladdin Sane. Zelf vind ik dat echt een fantastische Bowie-plaat, juist omdat je er zoveel meer van zijn Amerikaanse rock'n'roll geluiden terug hoort. Bowie schreef een groot deel van de nummers terwijl hij door Amerika toerde op dat moment. En dat Amerikaanse leven, dat lijkt zich ook in Aladdin Sane vast te zetten. Het gaat over roem, over decadentie, over verwarring. Want David Bowie is inmiddels zelf echt een wereldster geworden, precies zoals hij dat wilde. Maar als zo vaak bracht het ook een hoop verwarring met zich mee. Op de plaat staat die grote hit, de Gin Genie. Gin Genie. Maar ik wil je iets anders laten horen. Want Bowie zit in deze periode niet alleen met zijn eigen muziek. Is hij niet alleen met zijn eigen muziek bezig. Hij beweegt zich ook voortdurend tussen andere muzikanten en andere werelden. Zo raakt hij nauw betrokken bij Iggy Pop. Produceert hij zelfs een plaat voor hem. En hij zingt en speelt mee op Transformer van Lou Reed. Bijvoorbeeld in Satellite of Love. Invloeden. Die Amerikaanse rock'n'roll, de decadentie, maar ook de rauwe energie van Iggy Pop en Lou Reed komen misschien wel het mooi samen in één nummer op Aladdin Insane Cracked Actor.

zie het voor je. David Bowie in een grote Amerikaanse slee, weet je wel. Terwijl hij door de grote steden heen crost. Raampje open. Ziet alles om zich heen gebeuren. Cracked Actor van David Bowie volgende week. Dan hebben we een plaat voor je met alleen maar covers. Een heel bijzonder album. Dat bespreken we de volgende week in de Bowie.

Smith en Pink. In Tim's avondslot zoeken we de liedjes die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Dan gaan we met een kleine zaklamp hier door de gangen van het avondslot op zoek naar dat ene liedje. En dan hopen we dat we daar een lichtje op kunnen schijnen, zodat hij weer terugkomt in het collectief geheugen. Deze keer een nummer van Rufus Wainwright. Hij was het helemaal zat, zijn thuisland Amerika. We hebben het over 2007. De politiek van George W. Bush stond hem niet aan. Om nog maar te zwijgen over hoe hij nu over Amerika denkt, als je George W. Bush vergelijkt met Trump. Nou goed, ze vul zelf maar in. Rufus Wainwright, I'm so tired of America and going to a town, hoor je nu. NPO Radio 2, Tim's avondslot.

echoen de kamers van Tim's avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer eentje.

0: Man at Work en Down Under. Ik heb zo meteen iets heel bijzonders van Stevie Wonder. Iets wat hij vandaag heeft uitgebracht. Dus,
1: Oh jee, nu heb je hem wakker gemaakt.
0: Ja, sorry.
1: Het Verzoekie Monster.
0: Ja, ik was iets te enthousiast. Zometeen dus Stevie Wonder, maar ja, Verzoekie Monster wakker gemaakt. En iedere avond zo rond 11:30, dan wordt hij wat onrustig. Hij wil heel graag naar bed, maar hij kan niet slapen voordat hij een lekker verzoekje gegeten heeft. En de tijd begint te dringen, want over een klein half uurtje dan vallen we in de armen van een nieuwe dag. Dinsdag 29 september. Dus laat even snel weten wat je zou willen horen. Welk liedje wil je hem voeren? Geef het door met de NPO Luister-app. Gaan we samen naar het Verzoekie Monster en dan gaat het helemaal goed komen. Oké, en dan Stevie Wonder. Songs in the Key of Life bestaat 50 jaar. Hij komt binnenkort naar Nederland om dat album helemaal live te gaan spelen in de Ziggo Dome. Het concert is helemaal uitverkocht natuurlijk. En vandaag heeft hij, om dat te vieren, 4 tracks uitgebracht die eigenlijk zouden moeten staan op dat album. Maar ja, op de een of andere manier hebben ze het album niet gehaald. Er zijn 4 hartstikke goede nummers. En de producers van Weleer, dus de 2 mensen die dan aan dat album hebben gewerkt, die hebben samen met Stevie Wonder weer die nieuwe tracks onder handen genomen, opgepoest en vandaag uitgebracht. Dat is toch te gek? It's Easier. Dit is in principe de nieuwe Stevie Wonder.

0: Tim is avondslot. The window of hope. Ja, de griffier moet hier besmuikt om lachen, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Window of hope. Nee, zo had ik hem nog nooit gezien. Maar ik hoop wel dat mensen het zo ervaren.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ja. En we gaan naar Judith. Judith, goedenavond.
2: Hey Tim, goedenavond.
0: Wat wil jij het verzoekje monster voor? Is dat een viergangenmenu? Is dat een toetje? Is het iets anders?
2: Nou, een heel licht gebakken olie is dat. Oh. En, met een heleboel kleuren. En het is levend.
0: Nou, het is levend. Oh, dus het moet niet doodgemaakt worden eerst. Oké, prima. Nou, het verzoekje monster die trapt dat zo wel kapot. Dat komt helemaal goed. Wat wil je graag horen namelijk? Wat wil je hem voeren?
2: Ik wil hem heel graag. Solace of You van Living Colour.
0: Ah, wat goed. Waarom denk je opeens aan dit nummer?
2: Nou, ik dacht eigenlijk eerst aan Eels met Novocaine for the Soul. Ja. Die vind ik gewoon heel erg lekker. Maar toen dacht ik, nee, even iets rustiger voor de maag. Iets dat je denkt van, nou, iets vrolijker of iets...
0: Ik ben het met je eens dat op Novocaine for the Soul, dan slaap je zo slecht. Dat is zo zwaar op de maag. Ga je enge dromen krijg je dan. Dan moet je niks hebben.
2: Voor mij zelf niet, maar misschien voor anderen. Ja. Dat dacht ik aan.
0: Fijn dat je ook aan anderen denkt, Judith. Dat is lief van jou. Ik ga hem voeren aan het verzoekje monster.
3: Ja,
0: met huid en haar, al dan niet leven, het maakt helemaal niet uit. Dankjewel voor het voeren en ik wens je een hele fijne nacht.
2: Ja, voor jullie ook. Hoi, hoi.

0: Direct. En Carry Me Home. En zo heel langzaam maar zeker wordt het donker in Tim's avondslot. En maken we langzaam maar zeker ruimte voor de uitgang. Daar staat de griffier weer in het verenpak.
1: Pino zou jaloers zijn.
0: Pino zou zo jaloers zijn als hij jouw verenpak. Nou, dat is niet alles nog. Ik kan er niet te veel over vertellen, maar ik heb jouw beste griffier laatst in een ander pak gezien. Daar gaan we de...
1: Nee,
0: we gaan er niks over zeggen. Alleen dat we de mensheid daarmee gaan verrassen binnenkort.
1: Zeker. Zo. Ik kan niet wachten.
0: Nou, ik ook niet. Dat is echt... dat heeft te maken met een project.
1: Oh, stond het me goed, hè?
0: Ja, het stond jou wel echt fantastisch. Het heeft alles te maken met die Wave Wednesday XXL die we gaan doen.
1: Ja.
0: Dat is 2 uur lang New Wave muziek op de radio. En daar gaan we toch iets bijzonders mee doen. Nou ja, hoe dat zit, je gaat het binnenkort zien op de socials en dergelijke. Dus het komt helemaal goed. Voor nu, langzaam maar zeker richting de uitgang van Tim's avondslot. Langzaam richting 29 september. En mocht je dat niet meer halen, dan wens ik je een hele fijne nacht. Slaap lekker, lieverds.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
7: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, begin van dinsdag 29 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moest België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. De vrouw werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk-België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer dan nog. Aan de kust vallen enkele buien, maar in de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Ook overdag is het droog en de zon schijnt regelmatig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden, raakten 10 mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. En